We hoorden de stem van Johan Heldenberg in de Broken Circle Breakdown Bluegrass Band van de Björn Eriksson en Karel Eriksson. En dat is dus Antwerps makelaar. En nu hoort u ook nog Finbar Furry, The Lonesome Boatman.

The Lonesome Boatman van Finbar Furry. En u luistert naar Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7. En op internet en op DAB+. Radiocentraal.be. Steun ons mee.

En we horen nu Houria Aichi. Houria Aichi. Vanuit Algerije. Maar wonende te Parijs, dacht ik. Algerijnse Berber zangeres.

Of je nu aan de Mississippi zit of aan de Schelde hier bij Radio Centraal in Antwerpen 106.7. Het is allemaal hetzelfde. U voelt u thuis op deze radiostation bij Namaste, twee wekelijks op zondag tussen 3 en 4. En Johnny Rivers, die zal er over zingen.

U luistert naar Radio Mensenia. Radio Centraal. Op de 106.6. 106.7.

0: En dan deze zondige zondag.
1: En dan deze zondige zondag.
0: Naar de molen
1: luisteren van uit.
0: Met meneer Dupont.
1: Dan voelt uit.
0: Meneer Dupont.
1: Dan voelt uit.
0: Meneer Dupont.

Goedendag, dames en heren. Meisjes en jongens, goedendag. Ja, het is tijd voor de volk. De voeten uit op Radio Centraal op een 106.5. Heel klaar. Ja, en ik zeg nou goedendag. Maar het is helemaal geen goede dag al. Amai. Ik heb weer al wat zuurder, hè. Amai. Ja. Allee, ik heb zo'n plant die sober, hè. Om met overal en van alles nog wat te doen. Ik had al plannen gemaakt. Ik wou nog eens naar Brazilië gaan. Daar ben ik al een paar keer geweest. Ik ken er nog wel wat mensen. Nog wat madammetjes. Die ik nog wel eens een bezoekje zou willen brengen. Maar ja. Het noodlot heeft toegeslaan, dames en heren. Ja, ik heb in eerst, ja. Het is nogal een beetje gênant. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Nou, je moet je niet ziet voor dat ik even zijn moeten opgenomen worden. Ja, dat weet ik, zijn een oude mens. En dat kan er altijd zoiets gebeuren, hè. Zoiets plant je niet, hè. En ik even moeten opgenomen worden. Voor een kleine ingreep. Pas op, maar niet direct te panikeren. Het is niet echt ernstig. Maar ja, het is net, ja, ik heb mijn huis natuurlijk naar Brazilië moeten annuleren. Hè? Ja. En dan heeft een dokter gezegd. Ja, Filemon heeft hem gezegd. Ik zei, ja, meneer dokter. Dan moet ik wel een beetje wat rusten, wat recupereren, een wagen wat uitgeven, om te herstellen. En ik zei, ja, maar dat gaat niet, meneer dokter. Want ik moet volgende week op de vlieger, dan kom ik naar Rio de Janeiro. En hij zei, nee, dat kan ik echt niet toestaan. Je zult wat tijd moeten nemen om te rusten, om te herstellen. Je hebt een zware ingreep moeten ondergaan. Ik zei van, ja, zo zwaar was dat dan toch niet? En hij zei, ja, maar op een bepaalde leeftijd moet je toch opletten. En de naverzorging is heel belangrijk. En dat moet opgevolgd worden. Ik kan nu niet laten gaan zitten. Ja, allee. Een hele chance dat ik een annulatieverzekering had genomen. Als ik nou naar Italië of naar Portugal of Spanje kon, dan doe ik dat niet. Maar als ik nou zo wat verder kon, ja, dan doe ik dat toch wel. In geval van, hè. Ja, allee ja. En hij is dus zo ver, hè. Nou is het in geval van. Ik heb het vlaggen, hè. Dan zit ik hier, hè. Ik heb al meer dan een week in een verzorgingstehuis gezeten, dat ik dus echt in een gesloten kamer zit. Hè. Ik mocht er niet uit. Hè. Ik zat er binnen en de verpleegsters die kwamen binnen en die hadden zo'n mondmasker op. En ik lag in een bed met zo'n groot plastic zaal over. Voor de infecties, hè. En die met zo, hoe moet ik dat beschrijven? Zo precies met handschoenen die naar binnen komen. Zo snapte dat die verplegers dus niet, maar konden aanraken. Dat ging allemaal via die moesten hun handen erin steken. En dan konden die maar wassen en maar verzorgen en al. Ja, het was groot gevaar dat meneer dokter gezegd op infecties. En dan lag hij daar, hè. En hij is wat geweken. Nou, zit ik in een kamer. Zit ik hier alleen. In het soort, ja. Het steloord. Ja, voor een grote toeloop van jullie fans te voorkomen, ga ik natuurlijk niet zeggen waar dat ik juist lig, in welke herstelhoort dat dan ook mogen zijn. Excuseer. Maar ik zit hier nou toch maar, hè. Ik had na op het strand van Ipanema, op de wandelzaak, op het terrasje, een koffieke kunnen drinken met een madammeke, hè? Nee, ik lig hier. Maar ja, dat is weer mijn chance. Maar ja, het is wat het is, hè. Ik zal er het beste van maken. En voor de rest maar wat rusten, hè. Rusten.

Allee. Allee, vriend. Nou ja, we zullen er het beste van maken dan hoor, hè. Ja, veel keuze met knieën. Maar ja, van die het een voet eruit zal er niet veel van in oors komen. Oh, mei, mei, mei. Oh, god. En elke zomer kan maar een liste zomer zijn, hè. Ja. Dat al makkelijk 20, 30 jaar dat ik zo denk. Ja, als je wat ouder wordt, dan moet je rekening houden dat elk alles wat je doet, dat kan de liste kiezen in dat je doet, hè. En elke zomer die je er aan komt, dat kan een liste zomer zijn. En door mij maak ik altijd zoveel plan. Zoveel plan. Ik wou daarna nog, hè, nou, in augustus nog, alleen op Brazilië gaan. Ik ben vorige maand nog naar Italië geweest, naar Portugal geweest. Ik wou nog eens naar mijn appartementje in Brooklyn gaan. Ik was nog van plan voor op Parijs te gaan. Ik zit niet heel stil. Ja. En ten eerste dat dan zo ambetant is, dat ik nou gekluisterd om een bed, een ziekenhuisbed, dat ik hier moet binnenblijven. Dat is ambetant. Ik heb wel lastig op deze middag een maaltijd gekregen. Dat was nogal lekker. We moeten vroegen, wat drinkt u erbij, meneer Dupont? Moet een plat watertje of moet u met bubbeltjes? En meestal pak ik met een plat watertje. Dat verteert het gemakkelijkst. Dan gaan mijn pilletjes beter naar binnen. Ja, want ik moet nogal veel pilletjes pakken. Ik heb van alles en nog wat ondankt. En niet alleen om mijn hand te komen voeten. Maar nou dacht ik, aan welke is mijn bubbels pakken? Dat is sowieso iets anders. Maar ja, het is allemaal gaas in, hè. En dan met dat eten, pas op, het was niet slecht, hè. Zo'n dingen, en een cordon bleu, hè. En dan met gestoomde patatjes, met pijkjes in, en dan wat saus erover, van dat vlies. Dat was dan in een mager botertje, alleen maar geen boter eigenlijk, hè. Zo weet wat, het is allemaal mager, hè. Ja, ze geven hier allemaal wel, ja, moet ik zeggen, gezond. Het is niet vettig en het is niet vol met zout, nee. Niks gezout, niks gevet. Maar dan hebben ze wel een sausje, hè. En dan over die puree, ja, dat was goed, hè. En met worteltjes, hè. Puree met worteltjes, hè. Dat maak ik geren, hè. Ja. En dan was er nog wat broccoli bij. Ja, dat was lekker. Maar dan met dat water, hè. Met bubbeltjes, hè. Ja. En dan lapt dat toch een beetje op. En dan moet ik af en toe zo lump, hè. Een boerke laten. Dat zijn die gaas, hè. Ja. Oh, my. Ja, en dan liek ik hier, hè. Oh, ik heen en heel een dag, maar, hè.

En ik heb dan ook de gewoonte, ja. Dan ook nogal veel te lezen. Verstaan? Ja, dat is altijd kennis opdoen. Dat is een van mijn hobby's. Oh ja, ik heb alleen met mijn radioprogramma. Ja, ik heb het nogal gezegd in het verleden, hè. Eigenlijk ben ik een influenceur, hè. Zo wat dat ze zeggen, hè. Zo van die mensen die, ja, via internet invloed uitoefenen, hè. Die hebben dan zo een of andere sociaal media kanaal. En die hebben dan volgers. En dan worden die gesponsord, hè. Dan zitten die over van alles en nog wat bezig. Maar ja, in heel veel gevallen zijn dat dan van die madams die hun nagel lekker uitproberen. En dan doen ze dit, en dan doen ze dat. En dat is dan populair. Dan hebben die veel volgers. En dan worden die gesponsord door die nagellakfirma's. Of door wat anders, hè. Door Jacosse, hè, Jacosse. En assort die schoenen, hè, dan dragen die dat. Terwijl ze dan, ja, hun nagellak showen. En die worden er allemaal betaald. Ze zijn erbij die er echt van leven, hè. Maar ik moet dat niet hebben. Ik influenceer de mensen door gewoon mijn kennis en mijn, ja, levensvreugde. Mijn jaren levenskennis te delen. En ik moet daar niet van betaald worden. Verstaande? Ik ben gelukkig als ik mensen goede raad kan geven. En ik dan, van wijze van spreken, een goede invloed kan uitoefenen op die mensen. Dat die dingen gaan doen dat ze anders nog niet hebben gedaan. Dat ze dat eens gaan uitproberen. En ik moet daar niet voor gesponsord worden. Maar ik weet dat ik een heel grote invloed heb op heel veel mensen die naar mij luisteren via het kanaal van de Radio Centraal. Ja. En omdat ik dus, ja, dat ben, hè, lees ik ook veel, hè. Ja, dat ik veel te weten kom, hè. Dat ik mijn kennis verruim, hè, verstaan? Als ik iets zeg, dat de mensen ook weten van, meneer Dupont heeft dat gezegd, dan zal het wel waar zijn, verstaan je? Ja, ja. De, en de

Romisa, belangrijk, hè? Maar ja, dat ik een keer in dat ziekenhuis ben in die kamer. Ja, ik heb hier geen boeken meegenomen, niks, hè? Geen gazet, ja. Het enige dat ik heb, dat is mijn smartphone, ja. En dan kan ik ermee op internet. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Dat is makkelijk, hè. Dat is veel gemakkelijker dan een koffer vol boeken meenemen, hè. Ja, ja. En dan vraag ik ook van alles aan het internet, hè. Om de artificiële intelligente vraag ik van alles, hè. Maar ja, die heeft ook niet altijd juist, hè. Die heeft niet altijd juist, hè. Maar die heeft wel toegang tot heel veel kennis en heel veel data dat je op het internet vindt. En sommige van die kennis, dat is onderbouwd. Dat is gebaseerd op, ja, universitaire informatie en mensen die studies en kennis hebben. Maar heel veel van die kennis, dat haal ik gewoon, ja, dat we alles het snapten. Gelijk die influenceurs die over nagelijkheid zijn. Dat zijn heel dikwijls gewoon de meest domme mensen, de grootste idioten dat je kunt inbeelden. En die hebben dan wel veel succes. Maar wat zeggen die? Wat voor mening met die? Is dat onderbouwd? Op wat is dat gebaseerd? In tegenstelling tot hetgeen dat ik allemaal te vertellen heb. Ja, ja. En dan ja, vraag ik toch van alles, hè. Om die intellectuelen, artificiële intelligent, vraag ik dan van alles, hè. En die antwoord, hè. En die is beleefd. Beleefd dat die is. Ongelooflijk. Soms beter gemaneerd dan sommige mensen. Ja, ja, dat is zo. En als je dan op les zegt, bedankt voor die informatie, dan zegt hij, maar dat is graag gedaan. Dat is graag gedaan.

Grab your coat. Get your hat.

0: stil. Nou, ik heb een beetje een kikker in mijn keel. Dat dan je condom bleu, hè. Er zitten korreltjes rond, hè. Dat is ook gelijk een schnitzel, hè. Ja. En dan met die bubbels, dat is niet goed doorgespoeld. Met gewoon plat water, dat spoelt allemaal makkelijker door. Maar zo water met bubbels, ik weet niet. Dat begint in je mond en al te borrelen. En dan spoelt dat niet goed door. En dan blijven er dan die korreltjes dan achter in mijn keel. Blijft dat dan zo wat hangen. En dan heb ik een hoesje, hè. Een hoesje, hè. En dan, ja. Dat is niet zo ideaal, hè. Maar ja. Allee, zo had ik net van de rijk, hè. Juist dat ik die aandoening heb gehad. Nee, wacht, ik zin de dingen uit elkaar. Ik zin alles uit elkaar onthalen, hè. Wacht. Nee, film ook. Dat is al langer dan 4 weken geleden. Dat je die aandoening hebt gehad. Ja, dat is langer dan 4 weken. Ik weet het niet meer. Allee, ik zie in ieder geval. Maar dan zat ik toch hier in het ziekenhuis. Oh nee, nou snap ik het. Ik ben stout geweest. Ja. Ik was dus juist wat die isolatie, om het zo te noemen, hè. En ik zat dus op mijn smartphone en ik zag van godverdomme, die zonsverduistering komt eraan. En ik dacht van ja, dat wil ik nou toch niet missen. Maar ja, ik mocht dan dat volledig gesloten bed, hè. Ik zat zo precies in een plastieke tent, hè. Ik mocht dan uit in een kamer. Een gewoon kamer, dat ze binnen mochten. En dan heb ik even gewoon gedacht, ik kon even ontsnappen. Ik ben gewoon even ontsnapt. Ja, dat was het. Ik had mijn eigen vlucht geboekt. Want het was, ja, was het in Groenland of in IJsland, konden de volle 100% van de zonsverduistering zien. En in Spanje ook een heel strook van Noord-Spanje, helemaal over Spanje, Noord-Zuiden ook. En dacht ik van ja, zou ik dan naar Groenland gaan? Of was het naar IJsland? Ik weet niet meer. En dacht nee, ik kon naar Spanje. En de Noordkust zijn geweest. In Santander. Ja, dus ben ik vroeger nog geweest, hè. Dus ben ik bekend kind al nooit, om zo te zeggen. En dan was ik naar Santander geweest, juist voor 2 dagen. 2 dagen. Voor de zonsverduistering te zien. En in het gasthuis, dan heb ik er al een aan vernomen. Oh, mijn grote paniek. Oh, maar ik had erbij willen zitten. Maar nee, ik was weg. Ik was ontsnapt. En ik dus, met de vlieger. Naar Santander. En ik heb mijn eigen de reden gezien, ja, op een plutje, een beetje in de hoogte, aan de Faro. Dat is een zuurtoren, hè. Dacht ik van ja, ik had dat gezien op het internet. Daar kun je het beste zien. Dat is wat in de hoogte, dat stond op een klif, op een rots, een grote vuurtoren. En dan kon je de zonsverduistering het beste zien. Maar ja, er zat er vol volk, hè. Ik weet niet wat toeristen van over heel de wereld precies, die naar daar waren gekomen. Maar ik heb hem gezien. Maar er was wel een beetje een klein probleem. Het was nogal bewolkt. Een beetje bewolkt, ja. Maar ja, dat was dan eigenlijk goed. Want dat was in hier zo lucht wat gefilterd, hè. En dan kon het goed zien. Ik heb foto's getrokken met mijn smartphone, hè. Ja, dat de maan helemaal uit de zon komt, hè. En ik heb zo'n kringetje zien, zo weet je, corona in mijn vlammetje zien, de roodkap. Zo is het, hè. Ja, en dan denk ik erna nog. Er was een groot festival aan het strand, een groot festival. Wacht, hoe heet het? Festival de las Naciones. multicultureel festival. Met allemaal verschillende landen en die er dan een standje hebben. En ook als ze dan eten en drinken. En ik dacht dan in mijn eigen, ja, als ik dan niet naar New York kan. En als ik dan niet naar Brazilië kan. Ja, dan heb ik daar zo'n Turken gedaan. Hè. Ik zit dan in de tent van Mexico. En ik doe zo wat empanadas zitten eten. En dan zit ik naar de tent van Argentinië zijn ik ook geweest. Daar heb ik ook zoiets gegeten, zoiets. Alleen zo'n soort deeg met dan van alles erin. En dan dichtgenepen zo. Alleen daar heb ik empanadas gegeten. In Argentinië. En in Mexico. En heb ik een taco gegeten. Ja, ja, dat was het. En dat was er ook een stand van in Brazilië. En dan dacht ik van ja, als ik dan in Brazilië grok, dan zou ik mijn eigen dame neerzitten. Hè. En dan heb ik zo'n Braziliaans limonantje gedronken. Een soort cocktailachtig. Met guarana of zoiets in. En dan een Braziliaanse kroket met kip. Vranja of zo, ja, zoiets. Dat is Portugees, hè. En dan dacht ik al, hè. Dan neem ik dat toch, ja, hè. Dat kunnen ze dan toch al niet meer aftakken. Oh, my God.
1: Come on in, folks. Make yourself comfortable. Look around and see what you think about it. Of course, if you rent the theater, I'll clean it up before the opening night of the show.
2: Nice big stage, Helen.
3: Yes, it is.
2: Say, you got a nice place here.
1: Nicest summer theater in the state. Built her all myself. Of course, I move the cows out when there's a show on.
2: You move the smell out with the cows?
1: Shucks, what's the difference? Most shows we get here smell anyway.
3: What's the capacity?
1: What's the who?
3: How many people will it hold?
1: 200 on a hot night. You can squeeze in a few more with a north breeze.
2: What's the rent?
1: $75 a week, and I retain the soda pop privilege.
3: You told me $50 this morning.
1: I did?
3: You certainly did.
1: I must have had one of my spells. Besides, I got 3 full-grown daughters.
3: What's that got to do with the rent?
1: Plenty. They're stage-struck, Dad drat 'em. Just itching to show off. Now, if you could manage to put them in the show, I might shave the rent of mine.
3: Well, what do they do?
1: All sorts of comical didos. I bust out laughing myself sometimes.
2: Where is this side-splitting trio?
1: Got them shut up in the feed room. I didn't want them to pester you.
2: Trot them out. We'll look them over.
1: Sir!

Nou, het is gesmokt. Het goeie was, er was geen gaas. Geen gaas in dat limonijtje. Dat was een soort cocktail. Want ze gooiden er nog wat bij. Van hier of ander fles. En dat is zo'n strafsmokje. Ja, maar het was lekker. Maar er zat geen gaas in. En daarna, want dan zou je kunnen denken, zo'n Mexicaanse taco, en een Argentijnse empanada, en een Braziliaanse kroket. Ja, dat moet nogal wat geven, hè. Maar als je dan daarop toe wat plat water of water met bubbels zou drinken, oelala, dat zou niet goed komen. Maar er zat geen gaas in dat drankje met guarana. Guarana, of zo weet. Ja. En dat helemaal goed gesmokt. Ja, en dan denk ik nog de restjes gebleven. Want dan die nacht erna, hoe weet ze dat weer? Zo kometen of. Ik heb het allemaal in mijn smartphone, ik zoek dat op. Hè. En welk zal mij eens voor de oren gaan? Is even van zoeken, hè? Wat ligt in die smartphone van mij? Hier, zo. Moet ik me nog aanzetten, want dat is tot af. Dat is tot af, mijn smartphone. Ja, hier. Even zien, hè? Want er zijn zoveel vragen dat ik stel, hè? Zoveel vragen. En dan moet ik dat zoeken, hè? Kwallen? Ja, ik wil gewoon zwemmen. Zo'n strand in Santander. Een Santinero-strand. Maar je moet er niet gaan zwemmen. Het zit er vol van die Portugese oorlogsschepen, noemen ze dat. Het zijn eigenlijk geen kwallen. Wacht, zal ze weten wat liggen. We gaan eerst... Ah, hier. De Perseiden. De Perseiden, die gaan in Cantabrië, want dat ligt in Cantabrië, hè. Nog goed te zien zijn in de nacht van 12 augustus. De absolute pieknacht is van woensdag 12 tot donderdag 13 augustus. Dat is een meteorenzwerm. Ik had dat gelezen en ik dacht, ja, dat wil ik zien. En als ik dan daar zit, maar ja, het was een beetje bewolkt. Ik maak niet veel, ja, vallende sterren noemen ze dat dan. Hè. Maar dat zijn dan, een meteor, hè, zo van die brokstukken die dan in onze dampkring komen. En dan valt het in vuur. En dan denk je, wat dat een ster is die valt, maar dat is niet. Hè. In het Engels zeggen ze een shooting star. Een shooting star. Maar dat zijn geen sterren, hè, want dat kan niet. Hè. Als je die afstand in het heelal zou moeten afleggen, zo gelijk wij het hier op de aarde waarnemen, amai, dat zou nogal van petrol moeten geven dan. Alleen ik dacht, dan heb ik dat ook gehad, hè. En dan, wat had ik dus juist nou nog gezegd? Oh ja, die kwallen, hè. De kwallen, heren, kwallen. Hoe weet ze? Even kijken, hè. Het Portugese oorlogsschip heet het. Visalia Visalis. Op de stranden in de noordkust, de Cantabrische kust van Spanje, Atlantische kust, kwallen. Maar het zijn geen kwallen, hè. Ik kan even zien of dat er hierop staat. Geen echte kwallen. Het is het biologisch gezien is het geen kwal, maar het is een kolonie polypen. En ze hebben eigenlijk een soort paarsblauw gasblaasje. En dat stikt boven het water uit. En dat werkt dan als een zeil. Maar daaronder hebben ze dan tentakels. Dat zijn die koloniepolypen. En die kunnen tot 20, 30, ik heb zelfs gelezen, tot 50 meter lang zijn. En die zijn uiterst giftig. Dus normaal gezien zou je niet mogen gaan zwemmen. Maar ja, het is nou hoogseizoen. En aan de noordwestkust, hier in de dingen dan, Cantabria dan, hè, waar ik zat. Er is in de zomer toeristisch. De rest van het jaar niet, hè. Op Milaanse Zee, er is heel het jaar daar toeristisch, hè. Maar er in de noordkust niet, hè. Dat is alleen in de zomer, hè. Wat zijn zo van die, wat zijn dat er? Van die pelgrims.
Santino, Santiago de Compostela. Dat hield je al deur, hè? Trekken die heel Europa... Heel Europa deur. Fernando Santiago de Compostela. Dat is de noorden van Portugal, hè? In Galicië, hè? De kant dat hield je al deur. Maar voor de rest, dat toerisme is hier eigenlijk. Vooral in de zomermaanden. En dan hebben ze juist te maken met een kwallenplaag. Want het zijn geen kwallen, hè? Het zijn polypen, hè? Ja. En dan moet je niet zwemmen. En dan zijn er veel stranden die eigenlijk, ja, normaal de rode vlag moeten haven. Maar dat doen ze niet. Oh nee, want dan komen de toeristen wegblijven. En dat ze een inkomsten hebben. Dat is gelijk die film vroeger, hè? Joes, weet je dat nog? Joes, hè? Die burgemeester van dat dorpje, die wou ook niet alarm slaan, omdat er een grote witte haai was gesignaleerd. Oh nee, want de toeristen kwamen allemaal. En dat was niet goed voor de business. En we weten nog allemaal hoe dat er is afgelopen. Hè? Ja, en wel aan de kust in Cantabria klak hetzelfde. Hier de Noordkust. Er zijn verschillende badplaatsen. Wat de burgemeesters gewoon zeggen tegen dan de, ja, degene die toezicht houden. Hè? Dat is dan die kost van de Rode Kruis. Die zeggen van, oh, stil hè. Niks zeggen. Hangt de groene vlag maar. Ja, ja, ja. En dan zijn er elke dag mensen die gebeten worden, gestoken worden eigenlijk. Dat is heel giftig, hè. Ik wou ook nog een zwemmen, maar ik dacht, nee, dat kon ik niet doen. Ik had juist een week in het ziekenhuis gelegen. Ja. Alleen als ik dan toch niet veel vallende sterren had gezien. Ik had er een paar gezien, hè. En dan die zonsverdozen, die zo dode wolken gefilterd, ook zo had gezien. Dan dacht ik van, oh, ik zou maar terug naar België komen, hè. Terug naar het gastjes. En ik had die moeten horen. En vervolgens, ik had me niet te pakken. En we waren ongerust. En ik moet nog verzorgd worden. Ik had gezegd, ja, ik ben naar rood gegaan. Ik moest mijn planten water geven. Amai, amai, amai. Dat was plezant, hè? Ik heb nogal gelachen.

0: One way to catch him without fail. Just keep a little salt with you and put it on his tail.
1: Ja, maar alleen. Dan heb ik toch nog iets gehad om een zomer, hè. Oh, en dan lig je terug in het ziekenhuis. Oh. Ik heb gezien dat ze de deur op slot doen. Ze zijn bang dat ik het weer gewoon afvol. Oh. Ik krijg ook geen bezoek. Ik mag eigenlijk geen bezoek krijgen. Ze doen niet nadat dat ik die alleen een escape heb gedaan. Ik weet het niet, toen al onderzocht, hè. Amai, amai, amai. Een bloedonderzoek en onder de scanner en dit en dat en van alles en nog wat. En waarom is dat dan gedaan? Dat was, ik weet niet, gevaarlijk. Gaan we binnen blijven? Ik dacht in mijn aangezicht, mannetjes, kom, hè. Ik wil ook nog wel een beetje leven, hè. En dan zit ik hier, hè. Terug in een hospitaalkamer, om te herstellen. Ik zei, jozer, ik zou naar huis kunnen gaan. Ik zou direct een conference kunnen pakken en vertrekken. Moet ik dan mijn reis naar Brazilië nog even moeten uitstellen. Gaat toch, hè. Wat je allemaal niet kunt meemaken, hè. Wat aan de mens allemaal niet kan meemaken, hè. Ja, het was nog niet zo'n ingrijpende ingreep, moet ik zeggen. Maar het was wel nodig. Maar ja, ik kan er nou moeilijk over praten. Het is eigenlijk een beetje intiem eigenlijk. Maar het was niet zo ernstig, hè. Maar ja, het moest wel gebeuren, ja. En dan infectiegevaar, hè. Pas op, dat kun je van alles en nog wat krijgen, hè. Zo had ik eens een boemeltje op mijn duim. Een boemeltje op mijn duim. Op een duim gevricht, zo aan de buitenkant. En ik dacht er alleen, wat is er nou? En dan weer zo wat dikker. En dat was toch al een millimeter in omvang en van dikte. En ik dacht zo van mijn eigen. Ik kon er eens in prikken en zien wat dat eruit komt. Ja. Ik heb dat gedaan, hè. Ik heb dat niet alleen gedacht, ik heb dat ook gedaan, hè. Ja, ja. En er kwam zo een transparante, glasheldere, gelvormachtige substantie uit. Ja, ja. Ik dacht in mijn eigen, amai, kan mijn lichaam zo'n helder, proper, transparant, vloeibaar, alleen het was een gel, kan mijn lichaam zoiets produceren? Ik was ervan verbaasd. Ik had gedacht dat een soort ontstekingsje, een zweer of zoiets was, hè. En dat er zo geel, bruin, bloederig een pus zou uitkomen, hè. Nee, glashelder. En dan heb ik dat zo aan het smit. En dan dacht ik van, god, wat is dat nou toch? Wat zou dat nou zijn? Maar wat zat ik toen? Ik zat in Italië. Ja, ik dacht zo, ik kon zeker en vast niet naar een dokter in Italië. Die had direct met een duim amputeren. Nee. Dus ik heb dat weer al aan mijn vriend, hè, de artificiële intelligent, gevraagd van, wat is dat? Wat had ik? Wat heb ik gedaan? En die geeft dus op alles antwoord. Hè. En dan zei hij dat aangezien mijn ouderdom, dat ik een lichte vorm van artrose heb in mijn vingers. Ja, dat kreeg je. Als je wat ouder wordt, van alles en nog wat. Een lichte vorm van artrose. En dat gewrichtsvocht is, dat ontsnapt uit het gewricht via een kanaaltje en dat vormt dan een blaasje. Een kist, als het ware. En dat is eigenlijk gewrichtsvocht. Ik dacht, dat is niet in orde. Maar nee, zei hem. Je moet dat niet doen. Want je kunt er infectiegevaar van krijgen. Dat kan beginnen infecteren. En dan zeg ik, ja, maar ik heb het wel heel goed ontsmet. En dan zei hij, nee, maar je mocht dat echt niet doen. Je moet dat door een dokter laten doen. En dan is de kans groot dat dat terugkomt. De kans is heel groot dat dat terugkomt. Je kunt het ook operatief laten verwijderen. dat kistje, dat zakje aan, waar dat vocht in zit. En dat kanaaltje kan dan verwijderd worden. En dan is de kans veel kleiner dat dat terugkomt. En dan is dat, ja, onder medisch toezicht. En dan gaat dat niet zo. Dat is de kans op de infectie is dan veel, veel, veel kleiner. Hè? Dus ja, maar ja, ik had het al gedaan. Dus ja, het was niet beginnen infecteren. Want het zou ook een invloed kunnen krijgen op de groei van uw nagel. Uw nagel zou kunnen beginnen misvormen. Ja, ja. En dat is ook nog zo'n influenceur die van die opgeplakte nagels aankondigt, aanmoedigt, zou ik er al moeten nog kijken om te zien hoe dat moet camoufleren. Ja, zeg, en dan moet ik al zo van die gakkossen en van die schoenen gaan kopen en al. Nee, ik dacht, dat ga ik niet doen. Dus ik heb dat niet meer gedaan. Ja. En dan was dan daarna even teruggekomen. Maar nou is het. Ik voel nog een bobbeltje, maar nou is het bekend weg, ja. Allee, ja. Een ja, van de gevolg van artrose, een lekkage eigenlijk, het gezicht, een gezichtsvocht, dat dan ontsnapt via een kanaaltje, en dat ik gisteren voor, allee, ja. Ik had er nog nooit van gehoord. En die artificiële intelligentie, je weet nou eens alles. Hè. En dan denk ik, ja, je moet opletten. Hè. Je moet opletten. Hè. Je moet niet zomaar alles geloven wat je zegt. Maar ja, die net toegang tot zoveel informatie. En dat lijkt mij een hele plausibele uitleg. Ik heb het nadien nog tegen meneer dokter gezegd. Ik heb dat allemaal uitgelegd. Hè. En jij wel gezegd, je mogen me toepassen. Hè. Je moet dat niet zelf dokterke beginnen spelen. Hè. Ik heb gezegd, nee, meneer dokter, maar joh. Ik zat er altijd aan te voelen, dat broertje. Dat weer zo'n tik, snap je dat? Een tik nerveus, ik zat er altijd aan te voelen. Tot op het moment dat ik dacht, ja, ik moet weten wat dat is. Hè. Een speld gepakt, gewoon smid. En een reep tik erin. Hè. En wat dat erop had gedaan. Glashelder, hè. De gel. De glashelder, ja. Precies, glashelder. Toch raar, hè. Het menselijk lichaam kan toch soms raar zijn, hè. Ja. Oh, even rood.

Ah, god. Het is weer tijd om er bekend weer wat mee te stoppen. Ja, ik hoop dat ik jullie weer heel veel informatie heb kunnen geven over van alles en nog wat. En ik hoop dat ik zeker de volgende keer dat jullie van mij horen, dat ik dan niet meer in die hospitaalkamer hier zit, dat ik volledig vrijgesteld ben, dat een dokter zegt van Filemon, je wordt ontslagen. Je kunt gaan. En dan kijk ik met mijn vakbondskaart gaan zwaaien. Je kunt maar zo maar niet ontslaan. Maar. Oh, God. Het was weer plezant, hè? Ja. Allee. Liefste mensen. Ik hoop dat je alle toch een iets spannendere vakantie of zomerperiode achter de rug hebt of aan het leven bent. Maar ik beloof, ik maak het goed. Hè. De volgende keer ga ik naar Brazilië. Ik heb hier wat gepland. Ik heb die nog moeten afzeggen. Maar ik kom terug naar Brazilië. Hè. En ik maak misschien de omweg. Hè, via Mexico en via Argentinië. Argentinië. Een empanada. En een taco eten. Moet dan ginder, niet op de internationaal cultureel festival de Las Naciones in Santander. Pas op, dat is plezant. Ja. En dan de volgende keer, ja. Dan hoop ik dat ik wel in vrije toestand ben. En dat ik dat rustig kan weer van alles doen. Verstaat je? Want dat is toch een beetje vervelend dat je zo maar heel een tijd in dat bed ligt. En met de deur op slot gedaan, hè. En dat je niet meer kan ontsnappen. Allee. Dat was het dan. Die banden de voeten uit op Radio Centraal. Jawel. Twee wekelijks op de 106.7 en via van alles en nog wat. Ik zou zeggen, geniet ervan. Elke dag is goud waard. Elke dag is een geschenk van moeder natuur. En dan moeten we ten volle, moeten we dat ervan genieten. Van elke seconde. Want elke seconde kan de laatste zijn. Allee, tot de volgende keer. Tot die band en voeten uit. Op Radio Centraal. Vaak. Vaak. Ja. Ze biedt sinds er met de avondtijd. Dit is kruis van het woord. Frikadellenbollen staat er op mijn nu. Met tomatensaus, ja. En puree. Elke dag puree.

U luistert naar Radio Radio Centraal. Op de 106.6.

En dan zondag.

vijf uur. U luistert naar Radio Centraal. Tot zes uur kunt u luisteren naar The Stash of Lord and Lady Ash.

Panda Bear en Sonic Boom met Lucky Charm. In het begin deden we met The Beach Boys, Heroes and Villains, maar dan uit de sessies van 1967, maar dan de herwerkte versie die in 2011 eindelijk zijn uitgekomen. Ik ben er nog altijd niet uit de welke dat ik het beste vind. En dan gaan we verder met, we gaan nu al naar de ware Borg van de week. Borg heeft voor deze week zijn inspiratie gehaald bij de film Aliens in het nummer noemt AL79N. En het is enkel aan Borg om u te vertellen waar dat voor staat. Dit is Borg.

Uit de soundtrack van The Ballad of Linda L. Het nummer Romance van David Menke. En Lionel Limagnana, van de beter bekend van de Limagnanas. Het is nu tijd voor G. Wayne Thomas en The Morning of the Earth.

0: De Leftovers met het geweldige Lonely Lonely Nights. En dan is het nu tijd voor Tromgeroffel Alom, nummer 10 van de striptrip met onze immer ravissante Lady Hash. Lady Hash, take it away, baby.
1: Hallo, dag, goedemiddag iedereen. En inderdaad, welkom in aflevering 10. Alweer van de striptrip. Ik heb deze week opgebouwd voor de gelegenheid rond een interview dat ik onlangs zag met Close en Burns. En voor degenen die vorige week geluisterd hebben, is Daniel Close geen onbekende meer. Want en zijn stijl en zijn verhalen zijn erg verwant aan het werk van zijn tijdsgenoot Charles Burns, die ik vandaag met veel plezier vandaag aan jullie voorstel. Alle twee behoren ze tot de invloedrijke Amerikaanse underground graphic novel scene, met beiden ook doorbraken in de jaren 80 en 90. In het interessante interview dat ik zag met beiden, komen we te weten dat er wederzijds enorm veel respect en bewondering is. Hoewel ook soms wat jaloezie, zijn ze in eigen bewoording toch vooral blown away door elkaars werk. Burns begon in zijn studententijd met het maken van een soort kleurboek gebaseerd op een verhaal van William Burroughs. De tekeningen die hij maakte gingen dan kopiëren in een copycenter en hij maakte er met nietjes vervolgens een soort van boekje van, totaal in de DIY-traditie. Hij tekende in die tijd ook vaak voor fanzines, waar hij echt, hij was er helemaal zot van. Zijn roots liggen duidelijk in de alternatieve punk en underground scene, waarvoor hij heel veel artwork deed. Je vindt het rauwe, non-conformistische van de punkbeweging ook wel terug later in zijn grafische stijl en ook in de verhalen. Close geeft aan dat hij op school geen like-minded mensen vond die van de obscure dingen hielden waar daar hij naar op zoek ging. Hij voelde zich pas goed toen hij naar de kunstschool kon gaan en daar een kleine cirkel gelijkgestemde naar eigen zeggen nerds vond. Hij zocht regelmatig met zijn nerdvrienden adressen op van kunstenaars en ging dan gewoon random bij hen aanbellen met uiteraard wisselend succes. Burns omschrijft zichzelf dan weer als vrij antisociaal. Hij vertoeft als kunststudent in de alternatieve muziekscene en maakt tussen het tekenen door geluidscollages. The Last Look, dat hij maakt, een epische trilogie, die bestaat uit het boek X, de korf en suikerschedel, verwijst in vlagen eigenlijk een beetje naar de ervaringen uit die een tijd. Hij creëert een soort van kuifjesachtige figuur in die... bevolgen eigenlijk een soort van kuifjesachtige figuur die in een surrealistische nachtmerrie lijkt wel terecht te komen. Het geheel, er zit ook een beetje een bevreemde David Lynch sausje over. Het voelt wat ongemakkelijk en het behandelt thema's als verlies, liefde, schuld, identiteit en emotionele schade. Een dreigend en hallucinant horrorverhaal. Een kuifje op speed, zo staat op de achterflap. Robert Crumb schrijft hierover: het lijkt wel of Burns niet helemaal menselijk is. Qua compliment, denk ik, kan dat wel tellen. Maar we lopen vooruit op de feiten, want Last Look is pas uitgebracht in 2010 en loopt tot 2014. Dan kwam het laatste deel uit. Voor Burns begon het eigenlijk allemaal een beetje met het eigenzinnige avant-garde tijdschrift Raw, dat volledig gewijd was aan innovatieve en experimentele striptekenaars. De oprichter Art Spiegelman, wereldbekend van de strip Mouse, en zijn echtgenote, hoofdredactrice Françoise Mouly, moedigde hem en ook andere startende kunstenaars aan om er hun meest controversiële werk in te tonen. Burns was grote fan van Spiegelman en ontwierp in 1982 de cover van het vierde nummer van Raw. Het blad was een eigenaardige mix van elegantie en anarchie. Het bood papier van de hoogste kwaliteit en werd op groot formaat gedrukt, maar was tegelijkertijd heel maatschappijkritisch en met gevestigde veteranen als Robert Crumb in de crew werd ook seks en grof taalgebruik niet geschuwd. Over Spiegelman en zijn werk later meer, daar zal ik een aparte striptrip aan moeten wijden, denk ik, want daar is ook weer heel veel over te vertellen. Burns eerste echte doorbraak, hè, want we gingen het eigenlijk over Burns hebben, die kwam er met zijn lijvige graphic novel Black Hole, waarvoor hij terecht in de prijzen viel en die ondertussen de status cultklassieker bereikt heeft. Het is een duister album met een verontrustend karakter, waarin hij een indringend portret schetst van de vreedheden, de vervreemding, de verlangens, schaamte en angsten van jongeren. Het verhaal speelt zich af in de jaren 70. Het gaat over een mysterieus virus dat de tieners van Seattle in zijn greep houdt. Seksueel overdraagbaar virus uit zich in verschillende vormen en is totaal onvoorspelbaar. Bij iedereen komt het er op een andere manier uit. Voor sommigen is het niet zo erg, hè. Die hebben gewoon wat uitslag of bulten. Maar voor anderen is het, die worden eigenlijk min of meer monsters. Die krijgen opeens nieuwe ledematen. Dat is heel afschuwelijk allemaal. Maar één ding is zeker, als je het ene keer hebt opgelopen, dan kom je er ook nooit meer vanaf. Hoewel gruwelijk, is dit een onovertroffen stuk psychologische horror, vind ik zelf, waarin realiteit en hallucinatie echt in elkaar overlopen. Lekker freaky. In dit werk lijkt zijn tekenstijl, hè, dat is helemaal zwart werk, zwart-wit getekend. Bij momenten lijkt het op houtsnedes, met gitzwarte schaduwen en fijne lijnen tegen vlijmscherpe, dikke witte lijnen en vlakken. Het is tegelijkertijd mooi en kil. Net zoals bij Close zit er een jaren 50 sfeer in de portretten, de kleding en de architectuur. In later werk, zoals bijvoorbeeld Daedalus, dat is ook een tweeluik, gebruikt Burns wel kleur en hij gebruikt dan lichte, heldere pop-art tinten met organische varianten, zoals vleeskleurig roos en gifgroen. Het soort kleurgebruik dat een actieve rol speelt ook wel, want het versterkt de verhalen, weerspiegelt duidelijk de emoties van de karakters en werkt met momenten desoriënterend en onbehagelijk. Zowel Close als Burns begeven zich dus heel vaak en graag in de hoofden van tieners en adolescenten, ook al zijn ze zelf al lang uiteraard voorbij die periode. Als hen gevraagd wordt of het nog relevant is om er dan over te blijven schrijven, antwoorden ze eensgezind dat het voor hen voelt alsof ze nog steeds willen maken wat ze al 30 jaar maken, alsof ze in een soort vacuüm leven. Het thema lijkt onuitputtelijk. Er gebeurde voor hen zelf zoveel in die coming-of-age-periode en ze hebben heel erg het gevoel dat het ook voor de volgende generaties een uiterst boeiende levensfase blijft. Ze zien hun eigen kinderen door de adolescentie gaan ondertussen en alles komt terug. Het is heel herkenbaar allemaal. Beide striptekenaars zijn voor dit thema ook heel sensitief en hebben duidelijk een groot empathisch vermogen. Charles Burns leverde naast zijn geweldige graphic novels ook nog heel wat illustraties voor muzikanten af, waarvan de platenhoes voor het album Brick by Brick van Iggy Pop waarschijnlijk de meest iconische, meest bekende is. Ik hoop alleszins dat ik met deze 10e striptrip jullie heb kunnen prikkelen om eens te gaan proeven van Charles Burns. Het is absoluut de moeite.
0: Lady Ash, dank je wel voor deze uitgebreide bijdrage. Dan krijg ik gelijk terug zin om de Black Hole te herlezen. En dan, ja, normaal gezien zou ik dan iets van Brick by Brick van Iggy Pop spelen. Maar de keuze is gevallen op iets relevanter werk.
1: Top.

0: Als ik de waterpijp hoor borrelen en gooi ik hem reis van ver. Zo voel ik mij gelijk een koning, mijn kroon een koude ster. En als dan nog van hier of ginder muziek mijn alziend oor bereikt, dan is het of klaroenen klinken en Nero zachte snaren strijkt.
1: La la la la la.
0: Waterpijp hoor borrelen, voel ik mij als God in Frankrijk, een vorst van even her. Als ik de waterpijp hoor borrelen en gooi ik hem

de Stash of Lord en Lady Ash voor deze week. Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met een nummer van de Lijiadu Sisters. En dat heet Errara.

seducing those teenage sensations.

Welkom bij Ungawa hier op Radio Centraal op altijd 106.7 FM van 6 tot 8 enkel LP's en singles. En ik ben begonnen met een van de favoriete tunes die moordenaars uitspreken. The Devil Made Me Do It. Dit zijn The Darts en komt uit een LP en die heet Halloween Love Songs. Ja, niet ook aankondigen. Met Halloween zal ik nog eens plaatjes komen draaien hier in de stad. U hoort later nog wel waar en wanneer juist. In elk geval met Halloween. Wat krijg je vandaag te horen? Dat zal een aantal nieuwe releases zijn. Ook een aantal platen die ik nog nooit heb meegenomen naar de studio. Er komt ook nog een lang verslag over het festival gisteren in Jette, het Excelsior Rocks Festival. En dan, wat heb ik dan nog? Ja, nog voor mij misschien wel de release van het jaar, maar meer daarover straks. En ook nog een heleboel obscure soul songs. Waarom? Omdat ik volgende week zondag heb ik geen radio, moet ik wel in de namiddag gaan draaien. Op Zurenborg. En dat zal dan voornamelijk soul en aanverwanten zijn. Maar ik ga verder dus met een nieuwe release. En dat is de recentste LP van Les Robots. Zij komen uit Nederland, uit voornamelijk Rotterdam. En ze hebben een nieuwe LP uitgebracht. Die heet Intermission Optigan. En daaruit krijgt u een zeer toepasselijk nummer. An Amazing Start. Dit is Ungawa.

uit de laatste LP van de groep uit Bergen, uit Mons, La Jungle, was dit het nummer Damon Heart. En ik ga ergens in, even kijken, ik denk dat het ergens eind jaren, ik weet niet, 87 ongeveer moet geweest zijn, deze groep, The Sleeves. Ik heb die LP nooit meegebracht, nu wel. En hoe heet die nu weer al? Five Days to Hell. En daarop staat een geweldige versie van het nummer van The Electric Prunes, I Had Too Much to Dream Last Night.

The Blind Shake Hit, deze band met het nummer Fly Right, uitgekomen op het label Slovenly Recordings van Peter Menketti. Nu je tijd voor The Cramps. Lang geleden? Nee, maar voor mij elke excuus om The Cramps mee te nemen naar de studio is er één meegenomen. En waarom? Omdat er is een nieuwe LP uitgekomen van The Cramps. Ja, een nieuwe LP. Het is een LP die in 1977 is opgenomen en die, ja, die is om een of andere reden nooit uitgebracht geweest. En vijf nummers uit die opnames uit oktober 1977 zijn naar boven gekomen. Namelijk ja, Human Fly natuurlijk, Domino. De eerste single dan Surfing Bird met The Way I Walk. En dan ook nog Lonesome Town. Die vijf nummers die zijn toen in de tijd wel uitgekomen, maar al de rest niet. En die zijn allemaal in een schuif blijven liggen. Tot eind jaren 80 Ivy en Lux bezig waren om die opnieuw klaar te stromen om uit te brengen. Maar er is er weer een kink in de kabel gekomen. En waarschijnlijk zal ook wel de rechtszaak van Miles Copeland van IRS Records er ook iets mee te maken hebben. In elk geval, het is toen niet doorgegaan. En men heeft dat uitgesteld. Het ging dan normaal zien uitkomen ergens rond 2006, 2007. Maar toen is Lux gestorven. En

Nee, is alles gewoon definitief ergens verdwenen in een schuif. Totdat een zekere man, Henry Rollins, je kent hem misschien wel als zanger van Black Flag, zich met ermee ging moeien. En die zei van nee, dit is veel te goed, dit mag niet ergens blijven liggen. Dat moet uitkomen. Hij heeft nog een aantal anderen erbij gehaald en het wonder is geschied. Er is een nieuwe LP uitgekomen en die heet, zoals ze toen in de tijd zou moeten geheten zijn, dat is Gravest Gravy. Vandaar natuurlijk ook de benaming Gravest Hits van de LP die in de tijd uitkwam in 1979. Maar dit zijn dus opnames uit 1977. U krijgt van mij drie versies achter elkaar, drie verschillende versies van The Natives Are Restless. Je dat dingetje, dat is toch uit 1981, uit de tweede LP. Dus niet uit Songs of the Lord Tortoise, maar uit Psychedelic Jungle. Toen opgenomen, opnieuw opgenomen moet ik zeggen, met Kid Congo Powers. Terwijl dat deze opnames zijn nog geweest met Brian Gregory, de allereerste ritmegitarist van The Cramps. U hoort het verschil wel duidelijk. U krijgt nog wel een aantal nummers uit deze LP, maar dit is toch wel opvallend.

In 1980, dus na de eerste LP Songs the Lord Taught Us, werd Brian Gregory bedankt voor zijn diensten. Hij is zelf weggelopen. Dus naar lang van wie het verhaal vertelt, hoor je de twee verschillende versies. En kwam er een nieuwe in de plaats en dat was Kid Congo Powers. En het is hij die op deze live versie speelt. En een maand later zijn ze de studio ingedoken en zijn ze begonnen aan de tweede LP van de Cramps, Psychedelic Jungle. En daarop staat dan de versie die we allemaal kennen van Can't Find My Mind. Wat er ook heel speciaal is aan die eerste opnames uit 1977 van de LP Gravest Gravy, is een, allemaal geproduced door Alex Chilton, die we allemaal kennen van The Box Tops en later met Big Star. En hij speelt zelfs op één nummer mee. En dat is op een versie van het nummer Hungry, dat ik enkel maar kende van live opnames van de Cramps. Ik had nooit een studioversie ervan gehoord. En zeker al niet met het orgel van Alex Chilton erbij. Luister naar The Cramps.

Origineel is het natuurlijk van Paul Revere en de Raiders, Hungry. Maar deze versie is dus van The Cramps in 1977 al in de studio opgenomen met de hulp van Alex Chilton op orgel. En de volgende LP is van The Stags. Heel lang geleden dat ik die LP nog heb meegenomen naar de studio. Die heet Do The Tone. En straks heb ik 2 keer live gezien. 2 keer als ik moest gaan DJ'en. 1 keer in Leipzig in Duitsland. En 1 keer in hun thuisstad in Wigan in het noorden van Engeland. Geweldige, coole band live. En studio is het ook zeer goed. Zoals deze versie die zij brengen van origineel Sandy Sargent. Dit is Can't Stop The Want.

Voilà, dat was het nummer Boîte à Malice. En dat komt op de A-kant van een single, de enige single voorlopig nog, van Les Rancards. En dat is een band die ik gisteren live heb gezien in Brussel, in Jette, moet ik zeggen, op het festival Excelsior Rocks. Een geweldig festival, eigenlijk. En de derde keer, denk ik, dat ik daar naartoe ga, want het was al lang geleden. Maar het was echt de moeite. Straks nog over de andere groepen die toen gespeeld hebben, maar voor mij het hoogtepunt was wel Les Rancards. En het was voor mij ook eindelijk een weerzien met de zangeres Merlie, die lang in Brussel heeft gewoond. En wij zijn dikwijls samen uit geweest en dikwijls samen ook gedj'd. En zij is terug vertrokken naar Barcelona, dus zij werkt voor de Catalaanse overheid en zij is terug vertrokken naar Ginter en zij is begonnen met een platenlabel en een aantal groepen, want ik heb haar vorige groep heb ik ook een single van meegebracht, je krijgt dus zelfs nog wel te horen, maar Les Rancards dus met een geweldig optreden en één ding wat ik spijtig genoeg niet heb, ik had heel graag ook hun versie gehad van het nummer van Patrick Coutin dat ik vroeger ook speelde met Catacombo en met Dutronic. En dat is J'aime regarder les filles. Maar dat heb ik dus niet op plaat. Jammer genoeg, maar dat komt misschien nog wel later. U krijgt van mij nu het volgende. Dat is van de tweede LP van Les Rancards, die heet Angle Mort. En daarop het nummer dat ik misschien wel een van de hoogtepunten van gisteren vond. Het nummer heet Jalouse.

En dat was opnieuw de single van Les Rancœurs met het nummer Pas de Cœur. En ze was beloofd ook haar vorige band, en dat was Les Mortettes. En een single die ik echt geweldig vind. Dat staan twee horror, Halloween tunes. En de ene kant is het nummer Dracula van... Ik ben even haar naam kwijt, die Franse zangeres. Zij maken daar het nummer Crapula van. En op de andere kant staat het nummer Les Mortettes zelf. En dat is eigenlijk een vertaling van die Addams Family. Dit is Merlie op haar eigen platenlabel, Marlowe Records, samen met Les Mortettes.

Een geweldige Franse song van de Britse groep The Stags met Moustache à Papa. Dan naar het festival terug, Excelsior Rocks in Jette gisteren. Dus de eerste band was Rumble Pit, een punkgroepje uit België. Die heb ik niet gezien, want toen was ik nog parkeerplaats aan het zoeken. Maar dan de tweede band heb ik wel gezien en dat was Johnny Notebook. En ik heb daar een LP van hem gekocht. De eerste had ik al, deze nog niet. De 28th Century Mates heet die. Uitgekomen op het Duitse label Sounds of Subterranean. Een label dat ik kende voor voornamelijk eenmaal in het begin met de El Guapo Stunt Team. Dus meestal wel stevig of een beetje bizar geluidmateriaal dat zij uitbrengen. En zo ook bij Johnny Notebook. Het is voornamelijk synthpunk. En een van de leukste nummers hierop is On The Radio.

Dat waren robots opnieuw met het nummer Flea Market in Planet P. En we gaan naar het festival terug. En de derde band die moest spelen was MFC Chicken. Ik heb daar twee LP's van en er staan een paar leuke nummers op, ik zal het zo zeggen. Maar live waren ze wel fantastisch. Ik had nooit verwacht dat ze zo goed zouden zijn live. En vooral geweldige showman en ook zeer goede muzikanten. En het nummer dat mij het beste is bijgebleven is dit hier, Voodoo Chicken.

Na Voodoo Chicken kreeg u Nut met The Beetle Makes Noise on Wet Grass. En dan MFC Chicken met Show Me The Gravy Baby uit de LP Solid Gravy. En dan kon ik niks anders dan Gravest Gravy opleggen van The Cramps met deze studio versie van Weekend on Mars, dat zij dus in 1977 al opnamen, maar dat we enkel maar kennen vanuit de live LP Smell of Female. Even kijken, een paar singles nu. Ik heb een paar leuke instrumentals gevonden onlangs, zoals deze Thirsty. Ja, ik heb wel dorst momenteel, want de zon schijnt hier momenteel los in mijn gezicht, hier aan de Scheldekaaien in Antwerpen. De groep heet The Camelots en het is op het label Portraits.

kwart na, bijna. Kwart na zeven, nog drie kwartiers, nog 45 minuten en allemaal 45 toerenplaatjes tot de klok van 8 uur hier bij Ungawa op Radio Centraal. Vraag, ik kan op sol en popcorn en zo laten horen nog. Ik begin met een single op het label Dunbar. Dit is Taking Names van Bobby Massaro.

De geweldige Brent single Good Lovin' van Brenton Wood. En nu een van de duurste die ik heb meegebracht. Dat is van Tony Basil. Dit is een single op A&M Records, Breakaway.

I Can Take Care of Myself van Gene Chandler. Een single op het label Constellation. En daarvoor werd hij ook al verwend met Strange Happenings van Unnatural Funk Band. En Reward van Melvin Bliss op het label Supreme uitgekomen. De volgende single is van Maxine Brown op het Want label. Let Me Give You My Lovin'.

weer al drie Noordensol stompers gepasseerd hier. Ik kreeg I Can't Take It van Gene Chandler. Gone With The Wind Is My Love van Rita en de Tiaras. En dan deze You Hit Me Right Where It Hurt Me van Alice Clark. De volgende is ook weer zo'n stomper. Dit is Come On And Be My Sweet Darling van Jimmy Soul Clark.

Dat was het nummer Somebody Stop That Girl van Jimmy Clark. En daarvoor nog The Crystals met Are You Trying To Get Rid Of Me Baby? En Think It Over van de Harvey Avern Dozen. We kijken, nog exact 10 minuten Ungawa. U krijgt nog een paar Northern Soul singles van mij, zoals deze. Mr. Love van Carol Frederick.

elke laatste zondag van de maand tijdens de zomerperiode van mei tot eind augustus zijn er DJ-namiddagen. En dat is aan de Korte Altaarstraat in Zurenborg aan de zaak Kool. En dat heet dan Soul in the Kool. En Glenn die organiseert dat, dat is ook zijn winkel daar. En dan heb ik altijd een hele race van DJ's die daar hun best soul, reggae, ska en soortgelijke sounds laten horen. Ik ga er ook zijn dus volgende week zondag daar in de namiddag. En dan breng ik onder andere deze singles hier mee. Om daar een leuk feestje te bouwen op straat. Even kijken, dit was Take Me Back van Freddie Corman. En daarvoor nog Mr. Love van Carol Frederick. Ja, nog twee nummers, dat gaat nog wel lukken. Dat was deze hier, Dynamite Exploded van Honey and the Bees.

Ja, binnen 2 weken ben ik hier terug. En dan, ik weet nog niet wat ik ga meebrengen dan. In elk geval, dan is het al de maand september. Ik sluit af met The Silences van Patty Seymour. En ik zou zeggen tot binnen 2 weken de volgende aflevering van Ungawa.

centraal, want Filip is op rondreis in de buurt van Indonesië, dacht ik, voor een drietal weken. Dus ik zal een drietal weken centraal ook alweer moeten vervangen. En we beginnen met muziek uit de jaren 80. De DK Jones, de DK Jones, New York, New York. Kom uit die LP, The Pulse of New York, New York, The Pulse of New York, New York.

New York. New York is a state of mind. Komt dat die Pulse of New York verzamel LP DK Jones. En ik denk dat ik zelfs nog een stukje van deze LP ga draaien.

0: food. On fast food.
1: Maar die Prophets, en de LP Around the World with Prophets, ofwel de hypothetical Prophets. Fast Food, een 12 inch uit 1983. De LP kwam uit 1982. Die Hypothetical Prophets. En daarvoor de DK Jones en New York, New York. My Life with the Thrill Kill Cult and Ride the Mind Way. My Life with the Thrill Kill Cult, Ride the Mind Way.

Volume 5 van deze Funky Alternatives LP met deze My Life with a Thrill Kill, Life with a Thrill Kill Cult en Ride the Mind Way, met onder andere ook nog op deze LP A Guy Called

0: programma.
1: Dit is Radio Cafard. Geen Radio Centraal vandaag en de komende weken. Want Filip, de CEO van dat programma, is voor een 2 à 3 weken op vakantie in de buurt van Indonesië. En daarom mag ik van hem een mixed bag doen. Gewoon wat plaatjes en weinig praatjes. Deze bijvoorbeeld, The Functionaries en The Kiss. My Funky Part 1 en Part 2. Roland van Kampenhout en ik dacht ook Raymond van het Groene Woud. Deze Last Tribe, een 12 inch. En yep. The Last Tribe, Roland van Kampenhout.

Hierna gaan we speciaal voor Filip naar Indonesië. Hebben we een 20-tal minuutjes muziek van Indonesië, Sumatra en ik dacht ook Bali. Eerst dit.

Voilà, inderdaad, met Remo van het Groenewoud en Rolla van Kampenhout, deze Last Tribe, de Yeppa. Zoals beloofd gaan we speciaal voor Filip 16 minuutjes naar Indonesië. En we beginnen in Jogjakarta. Dit is een 10 inch van 2014.

Voilà, dit is tot 3 uur nog. Toch, wat geef ik nu? Tot 2 uur een vervangprogramma van Centraal. Dit is Cafard XX.

Voilà, u luistert nog steeds naar een vervangprogramma van Radio Centraal met Philippe die op vakantie zit, of is, in Indonesië, Sumatra en Sulawesi.

0: Voilà, voilà, tot zover het hoofdstukje Indonesië met de eindige met de Darapuspita en de Berta Masha komt uit LP Die Garage Years. En daarvoor Sam Simar en die Bapikek Balaam komen uit die Folk and Pop Sounds of Sumatra LP volume 1. Voilà, we zijn weg uit Indonesië.
1: Me tsoro ba shi gon ta matsoriti ba ya zama goni ko wane ne ko kuma dauwa dan rigima ne ka tashin jirgi ai a ga ma sai doki we wuta sarkar feshin lo sai da jami ai sama sai dan gaba

Voilà, de intro is gezet bij deze van Asna de la Derre uit hun LP 2016 Zabaya. Stevige gitaar uit Niger.

niet uit Niger, want dat komen we zelfs toe in Niger, in Agadez. Dit komt uit Algerije, Algiers, Asna de la Der en hun LP op 2016, Zabaya. Voilà, dit is 100% Sahara guitar met Etran de l'air, Igrawahi. Tot 1 uur nog muziek uit Noord-Afrika en omstreken.

is de 47 Soul. Uit die Bell from Promise of Promise LP. En dit is een stukje Turkije. Hadden we vandaag nog niet geweest. Deze Arsif plak. Zeker glam, dat was wat we draaiden. Een 7 inchje. Ja. Turkish disco. Dit is andere disco. Dit is Babla. Voilà, nog 1 uurtje. Radio Cafard XXL. CAFARD.

Mohamed Rafi en Krishna Mukherjee komt uit een dubbel LP Live Around the World. Zo net muziek van Hindustani muziek, of is het Bollywood? Dubbel LP van Mohamed Rafi.

Bombay Disco, de dubbel LP of Cultures of Soul Records 2014. En daarna werd daar nog een 12-inch op uitgetrokken die ook redelijk zeldzaam is. Bombay Disco. Disco 82.

Muziek uit Brazilië, deze Mestre Copijo, komt van een 7-inch, maar ook te vinden op een compilatie LP op Analog Afrika. Die Mestre Copijo is Ritmo Siria. Dit was Mestre Copijo op 7-inch. Blijven in Brazilië met deze versie van de Lambada, Guillermo Silva, een Spanjaard.

Comme l'a dit LP Tropico y Ritmos, con Lambadas de Los Alegres Vallenatos. Terug naar Brazilië met deze Yuka Chavez en Take Me Back to P.I.U. En daarvoor nog de lambade van Guillermo Silva. Hey you, take me back to P.I.U.

Everybody! Meu Deus, meu Deus!

Bahari. Bahari. Bahari. Bahari. Bahari. Bahari. Bahari. De versie van Oscar Brown Jr. en Luis Enrique, deze Baralimba, een maxi, het originele 1967.

muziek des Antilles, les Antilles, met deze l'école vocaux. Faval pa quitte nous, papillon volé. Begin, begin.

Maar de Surinaamse Kawina groep Sucru Sani en hun versie van Banana. En daarvoor Los Españoles met de cha-cha-versie van Marina. We begonnen met Los Mate Coco en we eindigen met Orkestre de Marimba en Ocho Rios. Dit was een marathon-uitzending van Cafar XXL, Radio Cafar XXL op Radio Centraal. Tot volgende week, tot Cafar.

Goedemorgen. Radio Centraal via de 106.7 FM. Beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org. En ook DAB+. Vaart hier voorbij. Thuisreis tot 12 uur. Vandaag thuisreis in Cuba. Van Havana naar Santa Clara. Dat is een stad ongeveer 330 kilometer van Havana. Een van de aandachtspunten in Santa Clara is het Che Guevara mausoleum. De begraafplaats van Che Guevara, met ook een museum daaraan verbonden. Er is muziek uit twee filmsoundtracks. Uit El Che Guevara, een Italiaanse film uit 1968, geregisseerd door Paolo Hirsch, muziek Nico Fidenco. En uit The Motorcycle Diaries uit 2004, geregisseerd door Walter Salles, muziek Gustavo Santaolalla. Een deel van deze soundtrack in het derde uur bij Thuisreis door mijn boekenkast, waarin ik voorlees uit het boek van Ernesto Che Guevara. Een van de boeken die die film inspireerde, The Motorcycle Diaries. Het boek Op de motor door Latijns-Amerika. Het verslag van een reis van december 1951 tot juli 1952. Uit het Spaans vertaald door Ari Sneeuw. De Engelse titel is The Motorcycle Diaries. Ook in deze thuisreismuziek uit volgende cd's. Van de Actis Band, een groep rond Carlo Actis Dato. Son para el Che uit 1999. Juan Blanco, Nuestro Tiempo, Our Time, compilatie uit 2013. Muziek uit twee cd's van Robert Wyatt, Old Rotten Head uit 1986 en Comic Opera uit 2007. Geluidskunst van Philip Blackburn uit zijn Habanera, A Sound Walk Through Old Havana. Een CDR-uitgave uit 2004. Musica de Repuesto, te vertalen als reservemuziek. Dat komen er zo meteen aan trouwens. Musica de Repuesto uit hun album Af a Boek uit 1998. Ook zes liederen van Dorus uit de periode 1956 tot 1971 doorheen deze thuisreis. Uit de recente compilatiebox met drie cd's Dorus Liedjes om Nooit te Vergeten. Verschenen in 2024. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. La Vita Vacosi, geregisseerd door Riccardo Milani. En Teenage Sex and Death at Camp Miasma, geregisseerd door Jane Schoenburn. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar de groepstentoonstelling Uni, UNI, in de Annie Gentils Gallery, Peter Benoitstraat 40 in Antwerpen. Daar nog te zien tot 6 september. Dat zijn de ingrediënten van thuisreis vandaag. Musica de Repuesto, uit een muziekgroep uit Havana. Toch te vertalen als reserve muziek, denk ik. Ja, dat is een mogelijke vertaling. Ik ga ook de titel proberen te vertalen van het stuk dat klaar staat om in uitzending te komen. Een deel daarvan, ik zal het in twee keer brengen. Dat is het stuk La Tristeza es una enfermedad transmisión sexual. En ja, La Tristeza,
droevigheid of de droefheid, zou je kunnen zeggen. Ja, toch zoiets. Even kijken. Of kan ik gewoon droevigheid zeggen? Ja, droevigheid is een seksueel overdraagbare ziekte. Ja, seksualiteit is toch een thema ook in de uitzending, in de film, in een van de films, in de tentoonstelling toch ook wel. Hè? Ja. Maar we kunnen dat een beetje opentrekken. Het gaat niet enkel over seks, maar ook over andere elementen toch wel. Musica de Repuesto.

Dit was alvast een stuk uit de soundtrack van El Che Guevara. Italiaanse film uit 1968. Geregisseerd door Paolo Hirsch. Scenario Adriano Polzoni op basis van zijn eigen roman. Hoofdrol Francisco Rabal als Ernesto Che Guevara. En muziek Nico Fidenco. Santa Clara, daar toch even iets over. Ja, ik zei een stad ongeveer 330 kilometer van Havana. Kleinere stad dan Havana. Havana, ja, meer dan 2 miljoen inwoners. Terwijl Santa Clara rond de 250.000 maximaal, denk ik ongeveer. Zoiets, de vijfde stad van Cuba is Santa Clara. Daar is het Ernesto Che Guevara, of het Che Guevara mausoleum gevestigd. Begraafplaats van Che Guevara. Hij overleed in 1900. Moet ik weer even kijken op mijn papiertje. Eerst even aangeven alsof ik het van buiten weet. En dan val ik stil en dan moet ik op mijn papiertje kijken. Dat is allemaal zo gestuurd, zullen we zeggen. Ja, 1967 in Bolivia werd daar geëxecuteerd. Begraven in het geheim, kunnen we stellen, denk ik. En in juli 1997 zijn overblijfselen en van

getekend. En wat er ook is in Santa Clara, ook een aandachtspunt, is het Billy de Frank LGBTQ+ Community Center. Ja, de term LGBTQ+ komt een aantal keer terug in de uitzending vandaag. Ik ga er even bij stilstaan. Het is een vorm van gecamoufleerd Engels, kunnen we zeggen. Lesbian, wat dan verwijst naar lesbisch, naar het eiland Lesbos. Gay, homo en niet specifiek vrolijk, want als je gay vertaalt, kom je ook bij vrolijkheid. Bisexual, transgender en queer. Or questioning. Ja, en dan plus, er zijn nog andere mogelijkheden, neem ik aan. Maar als je de term queer gaat vertalen, kom je eigenlijk ook uit bij vreemd. Zoiets als weird, denk ik. Ik heb dat even in een zoekmachine en ik kwam bij queer uit bij vreemd. Dus wel belangrijk, neem ik aan, omdat er sprake is van al die vrijheden die na de Tweede Wereldoorlog vanaf de jaren 60 toch plaatsvonden, dat die worden teruggedraaid. En dat geldt eigenlijk ook voor de term weird, vreemd, vreemd gedrag. Ja, deze uitzending is natuurlijk ook vreemd gedrag in een medialandschap dat volledig gecommercialiseerd wordt, dat genoemd, maar het is eigenlijk ook gepolitiseerd in die zin dat de commercie, commerciële vorm, ook een vorm van politiek is natuurlijk. Bij openbare omroep wordt allerlei middelen verbrand en verbrast aan exclusiviteitscontracten om dan te zorgen dat er andere dingen niet mogelijk zijn. Dat heeft het voordeel dat er niets te zien is en ook niets te horen is. Maar het is wel een politiek die gevoerd wordt op basis van kijk- en luistercijfers die heel twijfelachtig zijn. Maar dat is dan weer een pandemie. Het zijn oppervlakkige enquêtes van mensen die daaraan willen meedoen. En dus ik wil maar zeggen, ja weird. ook binnen Radio Centraal natuurlijk heb je tendensen die komen hier binnen met gewoon hersenspoeld door het idee radio. En dat is dan professionele, ja eigenlijk ook commerciële radio. En om je eigenheid hier te zoeken en te vinden, dat staat ook onder druk hier, kunnen we zeggen, denk ik. Dat zijn de tendensen die gebeuren en die niet louter puur seksuele identiteit inhouden, denk ik. Daar wordt de nadruk op gelegd. Je hebt ook de term woke, wat eigenlijk een soort onvolledig Engels is. Hey, today I woke up wordt zoiets als today I woke. Dat betekent, ik werd niet wakker. Wakker worden, bewust worden, dat is niet helemaal waar woke voor staat. Woke is woke up. Today I woke up. Ik werd wakker. Zo. Ernesto, of beter, El Che Guevara, die soundtrack. Nog een stukje daaruit. La Boliviana.

Ja, nog een stukje uit. De film. El Che Guevara. Om die vrachtwagens te overstemmen, moet ik mijn stem een beetje naar beneden halen, heb ik al begrepen? De film. La Vita Vacosi. Italiaanse film, geregisseerd door Riccardo Milani. Scenario Riccardo Milani en Michele Astori. Cinematografie Saverio Guarna en Simona D'Onofrio. Muziek Moses Concas. Opvallende rol voor de soundtrack. Moses Concas, componist en mondharmonica-bespeler. Speelt mondharmonica op de soundtrack. En op het eindbeeld is alle personages op een dorpsplein. Lichtstijgend dorpsplein. Met dan die Moses Concas op mondharmonica. Een solo. En er wordt gedanst door alle personages en de muzikus. De vertolkingen. Ignacio Giuseppe Loi als Efficio, een koeherder op Sardinië. Die, je ziet hem dan met zijn koeien naar het strand gaan, een idyllisch strand, waar die koeien in het zand staan te grazen, als het ware. En hij zit daar dan naar de zee te staren. Dat is een terugkerend beeld. Maar dat komt onder druk te staan, omdat een Milanees... Ja, vastgoedbedrijf, projectontwikkelaar, daar een resort, een vijfsterren hotel en resort willen bouwen. Ze zijn er al jaren mee bezig. En hij is de enige die niet wil verkopen. Dat is het beginpunt. En dan is er wordt er iemand gestuurd, een ploeg wordt gestuurd. Even kijken, ik heb hier toch de naam nog bij de hand. Aldo Baglio als Mariano. En die moet de deal rondkrijgen, wordt gestuurd dus door de grote baas in Milaan. Want die wordt afwisselend, is het beeld in Sardinië en dan in Milaan. Het gezin van de baas van het bedrijf. Rol van Diego Abatantuono. Hij vertolkt Giacomo, de projectontwikkelaar. Een corpulente man. Zijn levensstijl met de kluidenthee en dergelijke. Die oude koeherder wil niet verkopen. Het bod gaat omhoog, zoals u kan vermoeden. De man die ik had vernoemd, die Mariano, die de deal moet rondkrijgen, hij komt oorspronkelijk uit Palermo, maar zegt dan nadrukkelijk van ja, het is niet omdat ik uit Palermo kom dat ik een mafiosi ben. Het was zo'n beetje de vraag van welke vorm van druk gaat er gezet worden. Maar als die Mariano in beeld komt, verschijnt ook het idee meer extra van het is een komedie. Dus het is gebaseerd op een waar gebeurde feiten, maar niet exact zoals het in de film wordt weergegeven. En op het moment dat die Mariano in beeld komt, wordt het element komedie benadrukt, kunnen we zeggen, denk ik. Heel het dorp is natuurlijk ook onder de indruk van het feit dat hij weigert. Allerlei mensen komen dan zeggen, ik heb zoveel geïnvesteerd in weet ik wat allemaal. Een beetje een absurde investering kunnen we stellen, denk ik, hier en daar. Dus een heel merkwaardig, opmerkelijk gebeuren eigenlijk. Van hoe een zeer groot vastgoedbedrijf dwarsgezeten wordt door een man die gewoon niet wil verkopen. Ook al heeft hij kinderen die niet rondkomen en die moeilijkheden hebben en dergelijke. En het bedrag is intussen dus gigantisch gestegen. Dat zijn toch de spanningsvelden die ontstaan, om bij stil te staan, dat het mogelijk is geweest, kunnen we stellen, dat dit gebeurd is. Zoals ik zei, niet in de vorm van de film helemaal, maar toch... bij de eindgeneriek verschijnt dan hoe het verder ging. Ja, dat is ook het gebeuren. La Vita Vacosi, geregisseerd door Riccardo Milani. Af en toe moest ik blijkbaar een beetje struikelen over de straatstenen. Hier, ter plaatse. Nog een stukje uit die soundtrack. La Balletta del Che.

heb nu een lied klaarstaan van Doris. Doris Tom Manders, overleed in 1972 op 50-jarige leeftijd. Zanger, komiek, cabaretier en tekenaar. Jong overleden. Op muzikaal vlak was voornamelijk zijn samenwerking met Cor Stijn belangrijk. Zeker de beginperiode was ook de meest vruchtbare periode wat het uitgeven van platen betreft, wat Doris, in verband met Doris. 1956 tot 1965 is het dan. Want in 1965 overleed Cor Stijn, de orgelbespeler, op 58-jarige leeftijd. Wat ik nu heb klaarstaan is uit 1971, dus de allerlaatste fase voor Tom Manders als Doris. Het stuk is wel opmerkelijk. Er zit een vogelnestje in mijn kop.

Ik weet echt niet hoe het gebeurd is, maar ik zweer je, het is waar. Ik zag gisteren in de spiegel een stel vogels in mijn haar. En mijn chillen, en mijn fluiten. Ik wist gewoon niet wat ik zag. Ja, en ik stond er niet te dromen. Nee, het was midden op de dag. Ja, vraag nou niet, hoe kom je daar nou op? Gewoon, er zit een vogelnestje in mijn kop. Ik bel dadelijk de dokter, want dat wekt me toch te dol. Zomer op je nuchtere maag, zeg, en geen druppel alcohol. Hij zei, hé, dat is nou merkwaardig. Weet u zeker dat u niet witte muizen of bijvoorbeeld roze olifantjes ziet? Ik zeg, wel nee, hoe kom je daar nou op? Punt uit, er zit een vogelnestje in mijn kop. Goed, ik kom er op zijn spreekuur, want je bent tenslotte leek. En met geen pen is te beschrijven hoe die vrijer naar me keek. In heel zijn medische carrière had hij nog nooit zoiets gezien. Artis Blijdorp, avifaun, of sliep je in een boom misschien? Ik zei van nee, ik stond vanochtend op en ploep, ploep, ploep, zat de vogelnetje in mijn kop. Een fijne geeft me een receptie, ik dus naar de apotheek. Waar die vrije dat papiertje met een diepe frons bekeek. Al die dokters tegenwoordig, doe maar met de mode mee. Ieder pijntje, ieder kwaaltje, 20 klontjes LSD. Ik zeg nou en, die eet ik rustig op. Want kijk, er zit een vogelnestje in mijn kop. Nou ben ik door zo'n paar klontjes echt niet dadelijk van streek. Nee, het was alsof ik door die vogels meer naar de andere mensen keek. En één ding werd me toen zeer duidelijk. Jullie hebben het nog niet door, maar kijk eens zelf in de spiegel. Ja, daarnaast je linkeroor. Jullie hebben allemaal een vogelnestje in je kop. Alleen, zeg, hé, bij mij valt het op.

Oh, geef je graag die verwenste baard cadeau. La la la la la la la la la. Ik praat liever een half uur voor de radio. La la la la la la la la la la. Maar al dat piekeren brengt je in de misère, brengt je in de misère. Ach, waar een bier zijn is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh, bravo Figaro, bravo van Heersimo, bravo. La la la la la la la la la. Steeds al die kerels is geren van veel mij zo. La la la la la la la la la. Alle dode visjes bak met tante K. En mijn oma Chrissy woont in Amerika.

kan niet doorgaan, eerst eventjes niezen. Anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach, barre biertje, maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Ga eerst even eten, ik heb trek in spaghetti. Ik ga met de meisie, die lieverd heet Betty. Eerst nemen we Fino en IJs Italiano. En we gaan naar de kino en we huren een kano. Op in een café met een oude piano. Links om de hoek bij het meer van Lugano. Daar ga ik dan heen met die lieverd alleen en de roep iedereen. Hey Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro,

uit, waar is mijn mes? Hey Figaro, word nou niet kwaad. Hey Figaro, kijk waar je staat. Kijk Figaro hier, kijk Figaro daar, kijk Figaro zus, kijk Figaro zo. Kijk nou toch goed, vlak voor je toet, dan laat je niet foppen. Leg voor je dop en als je hem niet oprapt, laat je maar liggen. Dan moet je maar weten wat er maar komt. Sokken maar kok, sokken maar kok, sokken maar kok, sokken maar kok. Bravo bafissimo, bravo bafissimo, bravo bafissimo, bravo bafissimo. Potte me fissimo, potte me vuien, potte me neentje, potte me ja. La la la la la la la la la la la la la la la la. Hoor me zingen, zie me springen, hoor me zingen, maar doe het eens na. Wat is met de hakkel, maak je muziek, ja. Die is een mire hakkel, die ziet z'n mop, stijgt naar mijn kop. Het wordt een hel, adieu.

El Che Guevara, sequentie 1 is dit uit de soundtrack voor de film El Che Guevara. Zometeen El Che Guevara, sequentie 2. Maar eerst iets over een film. Het is een hele brok, die film. Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Regie en scenario Jane Schoenburn. Even stilstaan in elkaar. Non-binair, transitie, polyamoureus heb ik teruggevonden ook eigenlijk. Maar non-binair betekent dat je, het is niet hij of zij of het, maar een vorm van meervoud dient te hanteren. Zoiets als wij koning, neem ik aan dan. Wij koning der miljonairs bijvoorbeeld, zou kunnen. Dus het meervoud hanteren is een beetje, toch niet heel gemakkelijk. In deze verwarde, chaotische tijden, kunnen we toch wel zeggen, met allerlei oorlogen, permanente oorlogen en beloftes van nog meer oorlogen, is dat de verwarring. Daar hebben we het even over. Het is een film, is een satirisch, surreële, psychologische slasher-horrorfilm. Dus ik neem aan de term satire mag ook blijven en dat mag ook, je mag het ook op een satirische manier bekijken of als satire bekijken, weet ik veel. Want het is natuurlijk een ernstige manier, een ernstige, ik weet niet, zoiets. Cinematografie Erik Jouwe, muziek Alex G, vertolkingen Hanna Einbinder, actrice, als Chris Williams, jonge filmmaakster die, ingehuurd om de horrorfranchise Camp Miasma te rebooten. Moet je dat in het Engels zeggen? Rebooten? Eigenlijk nieuw leven in te blazen. Maar denk dat je dat niet mag zeggen? Dat je reboot, hoor ik heel vaak. En boots, dat zijn dan weer laarzen, neem ik aan, op zich. Anna Einbinder is ook stand-up comedian. Dat is ook een Engelse term. Maar die roept toch bepaalde associaties op, neem ik aan. Verder Gillian Anderson als Billy Presley. Een voormalige actrice. Haar laatste rol was in de eerste Camp Miasma film, waarna ze stopte met acteren en ging wonen in afzondering op de plaats die als locatie werd gebruikt voor die eerste Camp Miasma film. Verder ook nog even kijken, Jack Haven als Little Death, een geest die op wraak zint in Camp Miasma. Onder water en komt dan boven water, regelmatig. Het slasher element in het begin van de film, de eerste beelden zijn eigenlijk slash. Je ziet bloed spuiten, maar op een manier dat het dus niet realistisch is. Zwaar aangezet. Is het wel echt? Is het film? Maar toch is het bloed, lijkt het bloed te zijn. Het spuit er enorm uit. Dus dat is ook wat terugkomt later in de film. Het slasher element. Ik weet niet of je dat satire kan noemen. Het is een mengvorm van heel wat zaken, die film. Toch een ervaring, kunnen we zeker zeggen. En een graad van complexiteit. Want die Chris Williams, die jonge filmmaakster, omschrijft zich ook als, dacht wel, lesbisch. Was het nu eenvoudig lesbisch? Ik denk het wel. En polyamoureus ook, maar daar heeft ze toch moeite mee. En je ziet in die, dat contact met die Billy Presley zie je dan ook het een en het ander ontstaan. En het is toch een ervaring is het eigenlijk. Zij gebruikt ook in het begin van de film zeer technisch termen uit de filmstudie. Filmtheorie, kunnen we zeggen. En dan zie je dan die Billy Presley daar wat verbaasd naar kijken. Dat is ook een element in de film. De theorie en de praktijk, kunnen we misschien zeggen. Er is veel over te zeggen. Maar ook veel niet over te zeggen of zoiets. Ik weet al niet meer hoe ik nu verder moet gaan. Maar toch de moeite vind ik dan. Deze film, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Regie en scenario Jane Schoenburn. Ja, zoiets. Ja, belooft El Che Guevara sequentie 2. Die komt er nu aan.

Hasta siempre, comandante. Robert Wyatt, uit zijn album Comic Opera uit 2007. Robert Wyatt, een enkele begeleidende muzici, neem ik aan. Ik zie hier niet meteen op de hoes namen staan. Robert Wyatt, inmiddels 81. Hij stopte in 2014 met zijn muzikale carrière. Hij komt nog terug. Zometeen zal ik een paar dingen opzommen vooraleer ik over die tentoonstelling Uni begin. Robert Wyatt toch even. Hij viel in 1973 uit een raam, geraakte daarbij gedeeltelijk verlamd en zit sindsdien in een rolstoel. Hij kan niet meer drummen, hij was eigenlijk oorspronkelijk drummer en zanger. Zanger werd hij nadien, drummen ging niet meer, want je hebt je benen voor nodig. Percussie en multi-instrumentalist. Dat komt tot uiting vooral op zijn album Old Rotten Head, dat ik ook bij heb. Waar ik een stuk uit zal laten horen, The Age of Self komt eraan. Wat nog? Zometeen Carlo Actis Dato. De Nachtwacht van Dorus uit 1958. Juan Blanco, Espacios 5 uit 1993, zie ik staan. Dat zijn zowat de ingrediënten. Vooraleer ik toch wel nog een twintigtal minuten muziek die ik nu voorzien heb. Maar ja, Carlo Actis Dato, daar wil ik een woordje over zeggen. Die is de Actis Band. Son para el Che. Met op de cover ook een affiche waarop staat Hasta la Victoria Siempre, Ernesto Che Guevara, Cuba Libre staat erbij. Het is het eerste album van die Actis Band. Carlo Actis Dato heeft meerdere muziekgroepen en hij is een bespeeld blaasinstrumenten, is componist en groepsleider. En misschien toch even een woordje over een voormalig collega hier op Radio Centraal, John Sugar Daddy Rotiers, die al een tijd overleden is. En hij heeft een aantal albums van Carlo Actis Dato gesteund, financieel ondersteund, geproduceerd is ook dan de term die je gebruikt. Dat is de situatie ook even. Dit album niet alles, wil ik ook even benadrukken. Het verscheen in 1999 in Italië op Splash Records. Ja, met vijven zijn ze, maar ik ga niet alle instrumenten opzommen, want dat ga ik ook niet over alle andere groepen kunnen doen. Het stuk dat eraan komt is Lazy Mambo. Ja, en dan komt Dorus met Vlubber. Ook interessant, uit 1962. We hebben het min of meer aangekondigd wat er nu aankomt. Maar dit wel, Lazy Mambo. Er wordt een beetje gelachen, want ik heb een verkeerde cd blijkbaar opgezet. Ja, ik zoek naar de juiste knop. Ja, de chaos en de verwarring waarover ik sprak, moet ik ook blijkbaar vertegenwoordigen. Ik heb er ook niet veel zeggen in natuurlijk. Ik heb het gevonden voor deze Lazy Mambo.

rustig aan, jongens. Nog een klein beetje keukenzout. Zo. En 5 gram gemalen kopspijkertjes. 5 gram. 1, 2, 3, 4, 5. Mooi. En dan, als het een beetje gelukt is, heb ik toch een keer de uitvinding van mijn leven gedaan. Dan heeft professor Doris een geheel nieuwe stof uitgevonden. Ja, volkomen tegen de wet van de zwaartekracht in. En, het heeft niets te maken met nylon. En het is geen plastic. Het is geen rubber. En ook geen blubber. Het spul dat heet gewoonweg flubber. Je hoeft alleen een stukje op je schoen zo te doen. En je springt hoger dan de wereldkampioen. En het is geen rubber. En ook geen blubber. Maar gewoonweg flubber. Oh mensen, dit biedt ongekende mogelijkheden. De uitvinding van de atoomkracht is daar helemaal niks bij. Wel, nee. En weet je wat het is? Een kind doet de was. Je doet een schepje suiker in een glaasje. Daarbij doe je dan wat kokend loof. Als je dat even hebt laten smeulen, vermeng je het gauw met wat oud bakken brood. Terwijl je het spul fijn hebt laten sudderen, pak je een half emmertje cement. Het hele heusje gooi je door elkaar. En dat is dan het grote moment. Dan heb je geen rubber en ook geen blubber. Wat je gemaakt hebt, dat is flubber. Je hoeft alleen een stukje in je auto te doen. En je zweeft hoger dan de zweefvliegkampioen. En zonder rubber en zonder blubber.

0: Rembrandtsplein, maar niet van Rembrandt van Rijn.
1: Is er nou afgelopen met dat geschreeuw midden in de nacht? Oh, dank u.

PLA. Poor Little Elfie. Robert Wyatt uit zijn album Old Rotten Head uit 1986. CD-versie uit 1998. En Elfie verwijst naar Alfreda Bench, de vrouw van Robert Wyatt, die ook beeldende kunst maakt. De hoes heeft ontworpen, gemaakt ook, getekend, geschilderd. Ja. En het werk van Juan Blanco, dat ik in een aantal delen heb laten horen. Espacios 5 uit 1993, met op de saxofoons, sopraan en tenor saxofoons, Neil Leonard. Tentoonstelling, groepstentoonstelling Uni in de Annie Gentils Gallery in Antwerpen aan de Peter Benoitstraat nummer 40. En Uni is, als je het op de radio zegt, er is geen E, het is U-N-I. Uni, dat is dan ja, Europese Unie, zoiets. Met een E achteraan, hier is het U-N-I. Groepstentoonstelling waarbij een begeleidende tekst die ook op de website staat van de galerij, is dat het initiatief werd genomen door Carla Arroja en de Antwerpse kunstenaarsgemeenschap. Dat betekent dan neem ik aan een deel van de Antwerpse kunstenaarsgemeenschap. 28 queer kunstenaars en allies. Bondgenoten. Ik heb ook al gesteld, als je de term queer, als je dat in de vertaalmachine ingeeft, krijg je de term vreemd. Dus niet louter puur seksueel geaardheid gedefinieerd, maar ook wat afwijkt van de norm. Of van het gemiddelde, of dat is in elkaar ook een term die op die manier kan het ook gezien worden. Nu, hoe ga ik doen? Ik ga niet al het werk van die 28 kunstenaars beschrijven. Ik zal toch beginnen met Carla Arroja en Stefan Schranen. Dat is eigenlijk een heel fotogeniek werk, want ik heb een foto gemaakt van het werk. En het cirkeltje, het reflecterend, spiegelend cirkeltje, ik heb daar mijn ogen in gekregen. Dus het geeft een beeld van dat werk met mijn ogen in dat cirkeltje en mijn silhouet. En op de achtergrond het werk van Luc Tuymans. Dat is dan een werk, dat is een animatiefilm, 7 seconden in loop. Het is een blauwe plant die heel snel groeit en bloeit. Zo kunnen we het in elkaar kort omschrijven. Dat is het. Dat is het werk dus waar ik het langst naar kan kijken, want ik heb er een foto van gemaakt. Het werk waar ik het langst naar heb gekeken op de tentoonstelling is het werk van Le Monsieur Delmotte, voormalig programmamaker bij Radio Centraal. Monsieur Delmotte op de eerste verdieping. Het gaat om een installatie van video's. Het is eigenlijk een reeks video's die hij maakte in Venetië in 2013, waarbij je dan in het straatbeeld gaat liggen op een merkwaardige manier voor alle toeristen die voorbij stappen dan ook. Heel veel korte filmpjes, heel veel filmpjes. Het gaat soms over een paar seconden, maar heel treffend. Ja, dus daar heb ik het langst naar kunnen kijken. Dat is 25 minuten. Ik heb het helemaal gezien, wel degelijk. Maar veel andere werk, een aantal van de kunstenaars zijn overleden reeds. Staat op een begeleidende brochure hier, waarbij dan het jaar van geboorte en overlijden staat. Verder, ja, veel bekende namen. Ria Paquet, Annemie van Kerkhoven, degene die ik al vermeld heb. Chris Gillis. Veel bekende namen, maar ook onbekende namen, die ik niet meteen ook binnen de Antwerpse kunstenaarsgemeenschap minder snelle voor de hand liggende namen, kunnen we zeggen. Zoiets. Maar een hele ervaring, 2 verdiepingen, de gelijkvloers en de eerste verdieping. En dus heel veel te zien, maar dan op uw manier. En zoals ik al zei, je kan het dan op een ruimere manier interpreteren. Er wordt ook gezegd in de tekst van dat in de geschiedenis. Even kijken hier, ik zal de tekst er even bij halen. De Nederlandse versie staat op de website. Doorheen de geschiedenis heeft kunst vaak gefungeerd als een veilige ruimte voor queer stemmen en perspectieven. Nu, ik denk dat we dan kunnen stellen dat het voor een deel gaat, de geschiedenis van de kunstenaars die hier vertegenwoordigd zijn, is na de Tweede Wereldoorlog. Ik neem aan dat er toen een periode is gekomen, jaren 60, waarbij
toch ja, ook al in de popmuziek zelfs ook al dingen gebeurden die afweken van de norm, kunnen we stellen. Toch een ja, dus een nieuwe, hoe kon je omgaan, hoe kon je je identiteit definiëren, dat was toch meer mogelijkheden ook, denk ik wel. Nu, als we teruggaan naar het verleden, de geschiedenis, dan heb je de alle-ismen aan het begin van de 20e eeuw, maar dat was wel voor de Eerste Wereldoorlog en ja, met die wereldoorlogen ook in het vooruitzicht. Het waren dan het dadaïsme, het surrealisme, het futurisme, wat natuurlijk ook meteen met die oorlogen daar die inspiratie gingen zoeken. Dat is dan natuurlijk meer confronterend. Het was een gesloten groep met vaak veel confrontaties met de omgeving ook. En eigenlijk is het al in een geschiedenispakket geclasseerd en ondergebracht en weet ik veel. De turbulentie van die periode, dat kunnen we ook zo zien, neem ik aan. Dus niet wat je noemt een veilige haven, maar een confronterend, ja, een confronterend element. Dat is het. Ik moet even, ja, moet, ja, mijn stem wordt een beetje op een science fiction wijze beïnvloed, heb ik de indruk. Maar ja, dat is eigenlijk al voldoende, denk ik toch. Misschien was dat, is dat de bedoeling. Ja, dus 28 kunstenaars, zeker de moeite om te gaan bekijken. En u kan het dan op een ruimere manier zien, denk ik. Ja, zoiets. Nog tot 6 september. De openingsuren, ja, nu mag ik gewoon voluit spreken. Dat is ook aangenaam, dank u. Even kijken. Woensdag tot en met zaterdag van 14 uur tot 18 uur zijn de openingsuren. Peter Benoistraat nummer 40, 2018, Antwerpen. Annie Gentils Gallery. Slokje water, excuus. Ja, ja, we leven natuurlijk voor een deel ook in science fiction tijden, kunnen we zeggen. Met eindeloze mogelijkheden. En beperkende mogelijkheden. Ja, Philip Blackburn. Habanera is Soundwalk Through Old Havana. CDR-uitgave uit 2004 op Innova Recordings uitgebracht, zoals ook die Juan Blanco-compilatie. Ja, wat komt er nu? Ja, dat, een deel uit die uitgave. Dan Musica de Repuesto. Zie ik ook nog staan, Actis Band. Dus een aantal stukken, mijn bol doet op mijn ene hoor, uit 1957 door Dorus, gaan we langzaamaan naar mijn lezing uit het boek van Ernesto Che Guevara, uit het Spaans vertaald, als Op de motor door Latijns-Amerika. Maar we hebben nog wat muziek in het vooruitzicht. We en ik.

het leven door. Met een duppie hier en een stuiver daar, haal ik mijn kostie bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts mijn tukkie doen. Ik zie, wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent een reuze stommeling als je dit zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend wanneer je lacht en iets zit grient. En je de wereld maar niet ziet alsof je beter hebt verdiend. Mijn vrijheid is mijn kapitaal. De blauwe lucht betaalt mijn rente. En dreigt men mij soms met een oor.

Ik heb een schat van een oude hond. Die zwerft mee de wereld rond. De slagerbij, ons in de buurt, die heeft zijn gierigheid bestuurd.

ga ik soms onverwachts eens uit. En als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat en ook betrouwd.

mijn bolhoed op mijn ene oor. Uit 1957, Dorus, begeleid door Cor Stijn. Wat nog? Ja, nu hebben die soundtrack klaarstaan. De Motorcycle Diaries uit 2004. Muziek van Gustavo Santaolalla. Ja, een moeilijke uitspreekbare naam. Ik mocht er ook nog even over struikelen, dank u wel. Een deel van die soundtrack door die componist. En ook een lied gebracht door Damasco Perez Prado uit 1949, dus nu een vijftal minuten uit die soundtrack. Dan kom ik met de tekst van Ernesto Che Guevara uit zijn boek Op de motor door Latijns-Amerika, vertaald uit het Spaans door Ari Sneeuw. Maar ja, bon, eerst de Motorcycle Diaries.

Ja, nou, een muziekstuk dat ik niet heb aangekondigd was van de Actius Band, een energiek stuk, Intifada is de titel. En ze komen nog terug later, na mijn lezing uit dit boek van Ernesto Che Guevara, Op de motor door Latijns-Amerika. Verscheen in de jaren 90, maar verwijst dus naar die reis die Ernesto Che Guevara maakte. Toen werd hij nog niet, had hij niet de naam Che, neem ik aan. Dat was eind 1951 tot juli 1952. Die reis samen met Alberto Granada op de motor. En ik heb vorige week de plaatsen vermeld waar ze zoal geweest zijn. Ze staan opgesomd in dit boek. De tekst die ik nu zal voorlezen is een tekst van iets meer dan één pagina. Ik zal hem in drie keer voorlezen. En hij is gesitueerd in Peru. Ze waren toen in Peru, in de leprozenkolonie van San Pablo. Lepra-leiders. Ernesto Guevara was toen student geneeskunde. Had bijna zijn diploma behaald. En na de reis heeft hij zijn studies afgemaakt en heeft hij wel degelijk dat diploma geneeskunde behaald.

tekst. De dag van Sint Guevara. Op zaterdag 14 juni 1952 werd mijn onbetekenende persoontje 24 jaar. Al dicht bij het speciale moment van de kwart eeuw. Het zilveren huwelijksfeest met het leven. Dat mij tot dusver eigenlijk geen reden tot klagen heeft gegeven. Ik ging al heel vroeg naar de rivier om opnieuw mijn geluk bij het vissen te beproeven. Maar het is met deze sport net als met het gokken. Wie als eerste wint, wordt uiteindelijk de verliezer. 'S middags speelden we een partijtje voetbal, waarbij ik zoals gewoonlijk keeper was en het er beter van afbracht dan de vorige keren. 'S avonds gingen we eerst bij dokter Bresciani langs, die ons uitnodigde voor een heerlijke en overvloedige maaltijd. En daarna werden we in onze eetzaal onthaald op de nationale drank, pisco, waar Alberto alles vanaf weet wat betreft zijn uitwerking op het centraal zenuwstelsel. Toen iedereen al aardig de hoogte had, bracht de directeur van de kolonie een heel sympathieke toast op ons uit, waarna ik, onder de invloed van pisco, ongeveer het volgende naar voren bracht.

Ik voel het als een plicht om de toast die dokter Bresciani op mij heeft uitgebracht te beantwoorden met iets meer dan het gebruikelijke heffen van het glas. In de precaire omstandigheden waarin wij deze reis maken, is het enige waarover wij beschikken om uitdrukking te geven aan onze gevoelens het woord. En daarvan gebruikmakend wil ik gaarne mijn dank en die van mijn reisgenoot tot uitdrukking brengen, jegens het hele personeel van deze kolonie, dat praktisch, zonder ons te kennen, ons dit prachtige blijk van genegenheid heeft gegeven, door op een zo attente wijze onze verjaardag te vieren, als waaruit een persoonlijke feestdag van een van u. Maar ik wil nog iets zeggen. Binnen enkele dagen zullen wij het grondgebied van Peru verlaten. En daarom betekenen deze woorden tevens een afscheid, waarbij ik van ganser harte uitdrukking wil geven aan onze erkentelijkheid jegens het gehele volk van dit land, dat ons, sinds wij bij Tacna de grens overkwamen, ononderbroken heeft overladen met attenties.

Ook wil ik zeer nadrukkelijk nog iets zeggen dat misschien enigszins buiten het kader van deze toast valt. Hoewel onze nederige personen zich onmogelijk kunnen opwerpen als woordvoerders in deze, geloven wij, en na deze reis nog sterker dan voorheen, dat de opdeling van Latijns-Amerika in onduidelijke, denkbeeldige nationaliteiten volledig fictief is. Wij vormen één enkel gemengd ras dat vanaf Mexico tot aan de straat van Magallanes grote etnische overeenkomsten vertoont. Daarom breng ik, ten einde iedere mogelijke vorm van bekrompen provincialisme te vermijden, een toast uit op Peru en op een verenigd Latijns-Amerika. Er volgde een luid applaus op mijn staaltje van redenaarskunst. Het feest, dat in deze contraien neerkomt op zoveel mogelijk alcohol tot je nemen, duurde nog tot 3 uur 's nachts. En toen bliezen wij de aftocht.

0: Zeg Doris, voor we gaan beginnen, mag ik jou onder vier ogen iets vragen?
1: Zeker, meneer Korstijn, zeker, mag dat?
0: Nou, ik had je dan willen vragen, waarom loop je toch altijd zo voorover?
1: Zo, zou je dat zo graag eens willen weten?
0: Ja, daar ben ik er wel erg nieuwsgierig naar.
1: Oh, nou, meneer Kees Kranenburg, zullen wij het hem even uitleggen?
2: Ik zoek een peuk, ik zoek een peuk, ik zoek een peukie, sigaar op het trottoir. Op het trottoir. Want zonder peuk, want zonder peuk, want zonder peukie, sigaar, dan valt het leven me te zwaar. Ik heb geen centen om sigaren te kopen, en daarom ben ik zo voorover gaan lopen. Ik zoek een peuk, een peuk, een peuk, ik zoek een peukie, sigaar op het trottoir van de boulevard. Ik zag een vrijer toen ik op het hoekje stond. Hij had een knots van een Havana in zijn mond. Ik dacht genietend van de reuk, die sigaar wordt straks een peuk en dan gooit hij hem op de grond. En van die peuk en van die peuk en van dat peukie, sigaar wordt Dorisie de eigenaar. Want zonder peuk, want zonder peuk, want zonder peukie, sigaar.

die sigaar op het trottoir van de boulevard. Maar plotseling heeft die vent zich omgekeerd, pakte me beet en riep toen heel geagiteerd: dat heeft nou lang genoeg geduurd, of heeft mevrouw je soms gestuurd? Maak nou meteen maar rechtsomkeerd. Nee, nee, nee, nee, nee, meneer, zei ik. Dat begrijpt u helemaal verkeerd. Ik ben hier zo te zeggen uit vrije beweging. De kwestie is namelijk, ik zoek gewoon een sigarenpeuk. Want u moet begrijpen,

0: meneer Korstijn, vraag jij eens even aan die jongen van Kranenburg of die op wil houden met dat gehengst op die conservenblikjes.
1: Kees, stop nou even.
0: Stop. Jongens, let even op. Nou gooit die vrije die peuk weg. Oh, wat een vuile zwerver, zeg. Nou gooit hij die peuk expres in die plas met water. Nou, dat is toch geen manier van doen, hè? Hij wist dat ik op die peuk liep te wachten. Huh, wat een zwerver. Huh, dat noemen ze nou je medemensen. Bah, wat een mentaliteit. Huh, de druiloor. Huh, noemen ze nou een kerel.

Dit kwam uit het album van Robert Wyatt, Comic Opera. Stay tuned and just as you are. Robert Wyatt en begeleidende muzici, kunnen we stellen. Daarvoor Doris met Peukie Sigaar uit 1957. En ja, de Actis Band had ik aangekondigd, denk ik wel. Son para el Che, titelstuk van hun album, hun eerste album uit 1999. En Last Blow, 8 seconden. Dat was ook nadrukkelijk te horen.

Ik heb nu de aankondiging te doen, uit het hoofd grotendeels te doen, van Thuisreis volgende week. Volgende week in Thuisreis, donderdag voormiddag, zoals elke donderdag voormiddag. Thuisreis naar de stad Waag en de ruime omgeving in Antwerpen. In gedachten, in de jaren 80 en voordien en nadien. Zo heb ik een ruim kader. Wat breng ik? De stad Waag in de jaren 80, de plaats waar ik het vaakst geweest ben. Nu, ik ben ook geweest in de Cinderella, in een dansing, waarvan ik de naam niet meer weet. Dat was ook, hoe noem je dat? No Wave, New Wave, Cold Wave, Fat Gadget herinner ik mij en zo, maar ik weet het naam van de dansing niet meer. En de Gare Civique was er ook nog begin jaren 80. Zo. Wat heb ik bij volgende week? Dat is de soundtrack van de film Eraserhead van David Lynch uit 1976. Op cd-formaat met ook de Eraserhead dance mix erbij. Nu, de herneming van die film in de jaren 80 heb ik gezien in de cartoons. Dat is dus de ruime omgeving van de stad Waag. Memorabele filmavond, omdat toen ik buiten kwam, het had wat geregend en Antwerpen leek op het decor van die film voor een deel, dus de stenen met wat waren het ook een beetje glanzend, zoiets. Ik keek ook, neem ik aan, met de ogen van die film, kunnen we stellen. Ik ontmoette ook een jonge vrouw die ik kende en die had kunnen meespelen in die film, en dat bedoel ik als een compliment. Dus die soundtrack, maar ik kan hem brengen in een deel van die soundtrack, een ruim deel van die soundtrack, in fragmenten, in collagevorm, vermengd met andere zaken. Onder meer David Lynch, het album van David Lynch, Crazy Clown Time, uit 2011. Onder meer David Lynch als zanger. Wat komt er nog bij? Even kijken in de uitzending. 4 liederen van Ellen Schoenaerts uit haar cd Vrijblijvend Advies uit 2020. 3 tracks van een groepsnaam die ik moet uitspellen. Het was voordien Brazzaville, maar nu is het BRZZVLL, hun album Waiho uit 2017. Fats Waller, werk uit de jaren 20 en 30 uit de compilatie Fats Waller Believe in Miracles. Ik moet er ook even aan toevoegen dat werk van Fats Waller op de soundtrack van Eraserhead te horen is op de achtergrond, in de verte zou je kunnen zeggen. Maar ik haal hem dus naar voren met andere werk dan op die soundtrack staat. Mike Sinzen. Mike Sinzen was van 1958 tot 1961 uitbater van het café Gare Civique op de Stad Waag. Ik zal van Mike Sinzen de cd Mike Sinzen solo op altsaxofoon. Ik zal al zijn eigen composities laten horen. Zijn korte stukken, totaal 11 minuten. Dus Mike Sinzen solo. En dus door zal ik voorlezen uit het laatste nummer van het tijdschrift Gare Civique. Gare Civique werd opgericht in de Gare Civique in 1954 of 1955. Het laatste nummer van Gare Civique verscheen in 1964. Het was Gare Civique 33, januari, februari 1964. En ik zal daaruit voorlezen de cyclus van redactielid Hans Verhagen, Televisie, in 5 gedichten. Dat is de kern. Verder is er ook filmnieuws en tentoonstellingsnieuws in Thuisreis volgende week. Thuisreis, ik ben nog één ding, belangrijk ding vergeten. Dat is een cd van Jeff Mertens en de naam moet mij nu even ontgaan. Het wordt mij ontnomen. Jeff Mertens en de drummer, zo gaat dat. Dat is geen dementering, dat is puur techniek ook, hè? Technologie voor een deel.
ja, ik heb, nu ik dat gezegd heb, mag ik de naam, krijg ik de naam toegediend. Dirk Wachtelaar. Dus Jeff Mertens en Dirk Wachtelaar. Live at the Audioplant. Live in de Audioplant. In september 2025. Dat is een lang stuk van 29 minuten. Ik zal dat ook in het tweede en derde uur in fragmenten van ongeveer 3 minuten verspreiden in de uitzending. Ja, zo een naam niet weten, dat kan ook op technologische wijze gerealiseerd worden, denk ik. En dan, nadat hebben we gezegd, dat ik weet het niet meer, krijg ik plots die naam op mijn audio of autocue toegediend. Dat is science fiction. Ja, thuisreis volgende week naar de Stadswaag en ruime omgeving in Antwerpen, in gedachten, in de jaren 80 en voordien en nadien. Met onder meer Dirk Wachtelaar, inderdaad. En naar het einde van deze thuisreis toe, ik heb klaarstaan een werk van Juan Blanco, Loops, uit 1991. Ja, ik zal het in 2 keer brengen met tussendoor. Dorus met Brandkasten Manus, uit 1958. En dan is er nog een beetje tijd over voor Juan Blanco, het werk Ella, uit 1983.

De hem brandkastenmanus, want dat was zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram brandkastenmanus, maar dat vond hij verloren tijd. Hij was een jongen die een keer zijn slag wou slaan, daarom is hij toen de vlakte opgegaan. En hij brak in zonder het minste geluid. En geen gevangenis of hij brak eruit. De politie had respect voor hem, omdat hij zijn vak verstond. Er was niet ene rechercheur die ooit de vingerafdruk vond. Ze kwamen bij voorbaat moedeloos op de plaats van de inbraak aan, maar bleven vol bewondering met ontblote hoofden staan. En dan zei de hoofdinspecteur die het onderzoek leed, dat is werk van hem. Brandkastenmanus, want dat is zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram brandkastenmanus, maar dat vond hij verloren tijd. Hij is een jongen die een keer zijn slag wil slaan,

maar met de jaren kwam de ouderdom. En zo het meestal gaat, ze betrapten hem bij zijn laatste kraak op een pure hete daad. En toen die in zijn celletje heel stil was doodgegaan, mochten ze gabbers uit de bak om zijn graf heen komen staan. En de directeur van de strafgevangenis, die een gevoelsmens was, die zei: we zijn hier voor hem. Brandkastenmanus. Ja, want dat was zijn specialiteit. Een laatste groet aan hem. Brandkastenmanus. Eén van de allergrootste jongens van zijn tijd. Het was een jongen die een keer zijn slag wou slaan. En daarom is hij toen de vlakte opgegaan. En nou ligt hij hier, zonder het minste geluid. Maar uit deze gevangenis

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Voor deze laatste editie van Moiré in de zomermodus verblijven we nog één keer in de jaren 80. Vorige week waren we aangekomen in 1988. Vandaag sluiten we deze kleine muzikale tijdreis af met 1989. Ook nu blijft het concept onveranderd. 2 uur lang bladeren we door de platen die dat jaar hun weg vonden naar mijn collectie en die daar om de een of andere reden zijn blijven staan. Niet omdat ze per se de geschiedenis hebben herschreven, maar omdat ze na al die jaren nog altijd iets weten los te maken. We begonnen met Letting Go van The Field Mice uit Snowball. Een titel die suggereert dat loslaten eenvoudig is. Alsof je een deur dichttrekt en daarna gewoon verder wandelt. De werkelijkheid is meestal iets minder meegaand. En hier is Gavin Friday met Man of Misfortune uit Each Man Kills the Things He Loves. Een titel die klinkt alsof het noodlot zich netjes heeft aangemeld aan de receptie. Gelukkig blijft Gavin er net genoeg theatrale flair aan toevoegen om zelfs ongeluk een zekere elegantie mee te geven. Welkom bij Moiré, muziek uit 1989. Vrijwel non-stop gebracht hier op Radio Centraal.

En zo zijn we aan het einde gekomen van onze tocht door 989. En meteen ook van deze zomerse reeks van Moiré. Daarnet hoorde u Love Song van The Cure uit Disintegration. Misschien wel een van de zeldzame liefdesliedjes die tegelijk troostend en een beetje weemoedig klinkt. Alsof Robert Smith al wist dat zelfs de mooiste momenten ooit herinneringen worden. We sluiten af met nog twee platen die elk op hun eigen manier een passend punt achter deze zomeruitzendingen zetten. Eerst is er Pixies met Here Comes Your Man uit Doolittle. En helemaal op het einde laten we de Stone Roses het laatste woord nemen met Fool's Gold uit hun titeloze debuut. Een nummer dat weigert zich te haasten en daardoor alleen maar groter lijkt te worden naarmate het verder speelt. Hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze reeks Moiré in de zomermodus. Volgende week is het weer business as usual en starten we een nieuwe cyclus met de reguliere uitzendingen. Bedankt voor het luisteren. Salukes.

Ja, dat is wel een beetje.

0: Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB plus kanaal 10A, oftewel via de streaming op www.radiocentraal.be. We begonnen met Toxic Love uit de film Fern Gully, The Last Rainforest. Tim Curry, helaas. Een dinsdag ook overleden. Het werd drukker en drukker aan de overkant. Wie dat Tim Curry niet kent, die herinnert hem misschien dan toch wel als zijnde Frank en Further uit de Rocky Horror Picture Show uit 1975. En daar draai ik dan een paar stukjes uit. Die Tim Curry daar brengt. We beginnen met Sweet Transvestite. Rest in peace, Tim Curry. Wacht, moet je dit afzetten eerst. Rest in peace, Tim Curry. Sweet Transvestite at the Rocky Horror Picture Show.
1: How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

Don't dream it. Be it. Don't dream it. Be it. Don't dream it.

Ja, dus in memoriam Tim Curry. U hoorde hier draainummers achter elkaar uit de Rocky Horror Picture Show. We begonnen met Sweet Transvestite. Dan kregen we Fanfare / Don't Dream It. En dan Wild and Untamed Thing. Ja, en dan gaan we naadloos van het ene overleiden naar het andere. Want hoe ik Dolly Parton, die is naar de overkant vertrokken. Dus biedt, gaat de kind er ook nog wat meer over vertellen. Maar we gaan hier dan... Eerst de wildernis in na de Wild and Untamed Thing. Krijgen we hier Dolly Parton samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt met de Wild Flowers. Rest in peace, Dolly Parton.

0: Thank you so much.
1: Ja, I Will Always Love You, als ik het goed verstaan heb, was dat het nummer dat ze schreef toen dat Porter Wagoner solo ging. En die had er eigenlijk ontdekt en daar had ze heel veel jaren samen duetten mee gezongen en mee opgetreden. Klopt dat, Ken? De mensen zien dat niet, wat voor gezicht dat gaat trekt, hè? Allee. Niks te zeggen.
2: Oh, no. De volgende is...
1: voilà.
2: Met de... A book from the... A song from the Bible with Johnny Cash, mm-hmm. Chris Christopherson, Brenda Lee, and...
1: Willie Nelson.
2: En... Take it away.
1: En Dolly Parton, natuurlijk. Een gospelnummer. Ik weet niet hoe dat de titel nu juist is.

could play yourself a minute, and you'd be

0: En dat was dan Neil Young. Door Linda Ronstadt, Emmylou Harris en natuurlijk Dolly Parton. After the Gold Rush. En dan gewoon op Bob Dylan of wat was die?
1: Ja,
0: kind?
1: Ja.
0: Een cover van Bob Dylan. Blowing in the Wind. Met

0: Dat
1: is het gewoon aan.
2: That's fun.
0: Oh, that was just fun. You can tell we didn't practice, but it's better when you don't.
1: Ja, ja, Tim. Ja, ze kunnen wel lol maken. Ook, dat was hem met Chet Atkins. Longer Than Always. Wat heb ik hier nog in de pipeline of in onder de draad hangen? Met Kenny Rogers.
3: Islands in the Sun.
1: Islands in the Stream, Ken. Ik heb er werd Kentucky met Tennessee, The Sun met The Stream. Nee, nee, nee, het is Islands in the Stream, in de Rijn en in de Donau. Er zijn al veel eilanden. Maar daar gaan we niet over wat laten. Dus in memoriam Dolly Parton en wij laten ze horen zoals dat u ze nog nooit gehoord hebt. Dus Dolly Parton en Kenny Rogers samen Islands in the Stream.

0: Coat of Many Colors was dat. Jakin?
1: It's a liedje van de Bijbel. And it's a story from her youth. And, quite a repertoire she's left behind. And you have one more song for us that is a bit local.
0: Ja, namelijk een song die den Daryl ook dikwijls zong. En op het album The Tribute to Daryl Adams, Benjamin, A Tribute to Daryl Adams, daarop zingen allemaal andere artiesten nummers die den Daryl ook bracht. En Arlo Guthrie en Dolly Parton die brengen hier samen Dixie Darling. En daarmee eindigt dan onze In Memoriam Dolly Parton, denk ik, voor vandaag. Dixie Darling, Arlo Guthrie en Dolly Parton.

Wacht even, ik moet het dan terugvinden. Vorige zaterdag dus op Boot Tenas een optreden van Staro Novo. En Staro Novo, dat zijn Vladimir Dimitrov en Sveno de Smet. En dat is dat zijn Bulgaarse ritmes. Voilà. De titels ken ik niet. Het was live op de boot. Staro Novo.

0: Bom vinho, tio. Kom je er nu met een
1: poedka?
0: Jeppa!

0: jullie wel.
1: Jullie waren echt super, super.
0: Super, heerlijk jullie.
1: Merci.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel aan de organisatie.
0: Dankjewel aan de techniek. Merci.
1: De techniek.
0: Bedankt.

0: kan ons volgen op starrenovo.official op Instagram. Zeker doen.
1: Zeker doen.
0: Zou leuk zijn, dankjewel.
2: Starro Novo live op de boot Tenas vorige week zaterdag. Een heerlijk feestje en het eten was ook niet te versmaden. Libanees met dankzij elke. Misschien ineens, want dat was de voorlaatste keer deze zomer dat daar een optreden plaats vond, dus dat wil zeggen dat deze zaterdag daar terug iets te gebeuren staat. De laatste bootsessie, zaterdag 29-8, open van 14 uur tot 22 uur op de boot Tenas, aka Café Scheldezicht, Scheepsbouwerstraat, Ruppelmonde in België. Dus open van 14 tot 22 uur. En om 17 uur is daar een vernissage met de werkjes van Christophe Blauwert. De Christophe die heeft daar al redelijk lang vele activiteiten op kleine schilderijtjes vastgelegd. En er is nu een overzicht tentoonstelling dus op de boot Tenas te zien, dus deze zaterdag. Dan om 18 uur is er de Plat du Jour door Susanita. En dat is voorlopig nog een verrassing wat dat gaat worden. Maar het water loopt mij nu al in de mond. Om 19 uur krijg je dan Deguru Tieni uit Osaka, Japan. Spooky toy pop met poëtische inslag. Dat zal dan ook een zware verrassing worden. Ik kan me er niet veel van voorstellen. Spooky toy pop met poëtische inslag uit Osaka. Deguru Tieni. Om 19 uur dus op de boot Tenas. En om 20 uur Kul de Bas, gevleugelde acrobatiek op de Schelde. Maar dat gaat alleen met schoon weer door. Dus om af te sluiten, om 8 uur, Kul de Bas, acrobatie over de Schelde. Dat is allemaal deze zaterdag, de laatste bootsessie. Op de boot Tenas, Scheepsbouwerstraat, Ruppelmonde in België. En als je daar dan niet op tijd weggerakt, dat is geen probleem, dan kun je daarna gewoon kamperen op Camping Begonia. En dat is op de Ganzenmeerstraat 19A, dan het voormalige voetbalveld van de Shell Boys. En daar is dan ook een programma, de zondag, de 30e, ook weer die Kul de Bas, die acrobaten, bij mooi weer. Dan Klankveld van Blindman komen testen in de achterhoven van de Shell Boys. En dan komt daar nog een bonte avond met Sergio Cocco. Dus dat is dan het laatste weekend slapen op Camping Begonia, oftewel het veld voor de Shell Boys, Ganzenmeerstraat 19 bis, Ruppelmonde. Voilà. En dan, lieve mensen, zit de vakantie erop. Vrije zak. Dat wil zeggen, volgende week ook twee uurtjes terug muziek door, want dan is de grote Mr. Mix Niks ook terug uit zijn vakantie ontzieken. Ik stel voor dat we hier wat vakantieliedjes spelen voor u. Oh ja, we komen van de country. En dan beginnen we natuurlijk met country vakantie, hè? Country Gazette en Holland Holiday.

0: André Brasseur was dat, onze virtuose toetsenist met Holiday. En ja, we hebben hier al twee in memoriams achter de rug vandaag, maar we moeten toch ook nog eens even terugkomen op onze Lenny North, ken, want dat is ondertussen 8 jaar geleden, morgen 8 jaar geleden, is de Kenny overleden, dacht ik. Hè?
1: De Lenny, ja.
0: Yeah. Ah, de Lenny, zei ik Kenny? Goh, sorry. Nee, je ziet er nog goed uit. Sorry, Ken. Je die twee nummertjes.
1: This is the Lenny Blues, and we played this before. With Anne Marie on the handpan, but this version was this week with his friends and colleagues Darius Kleins, Renee Calvin, and also with a jam session, a guitar player, and a percussionist. Lenny's Blues live at the Bison. Most of us pass through the blues, some faster than others, but

0: Super Sister was dat van hun album uit 1972, Pudding en Gisteren. En u hoorde Judy Goes on Holiday. En daarop aansluitend Love You in the Morning. Dat zal dan over een vakantieliefde gaan, zeker? Haha. U bent dus nog steeds in de muziekdoos, want de grote Mr. Mixnix is nog 1 week op vakantie. En dan draaien wij voor u de Who. Wat is een ooit op vakantiekamp geweest? Live.
1: Tommy.
0: Ja, van Tommy, hè? Ja, over Uncle Ernie, hè? De Holiday Camp. De Tommy's Holiday Camp. Maar het is hier in de live versie van Live at the Isle of Wight. Nee, in 1996 zou dat zijn geweest. Alhoewel lijkt mij dat vroeger geweest zijn. Zwat, Tommy's Holiday Camp, The Who.

En dat waren dan de Kinks, Holiday in Waikiki. Kiki. Brian

0: 33 Strange Holiday. Ik stel voor dat we nog iets even naar de koekoeklok studio trekken in Virginia. Ken, wat denk je daarvan?
1: Probeer iets.
0: Ik probeer iets, oké. Aangezien dat alleen maar nummers zijn zonder titels, moet ik hier natuurlijk gewoon wat gokken. Ik gok op nummer 19. Wat denkt u ervan?
1: 19. Oh my, 19. Waarom niet?
0: Waarom niet? Dat werd een,
1: belangrijk, de 19ste.
0: Een serieuze vakantie in de koekoeklok. Studio met, in ieder geval de kathedraaltoren al het half uur kloppen. Dus George Nolting live op zijn piano in Virginia met nummer 19.

0: Wacht, ik ga naar mijn micro openzetten. Ja, kind.
1: Dat was een verrassing. Ja. Dat was een surprise.
0: Nummer 19, George Nolting in de Cuckoo Clock Studio. En ik hoorde daar een bekend stemmetje en een gitaar gepruts bij.
1: That was, of course, a jam of on a Spanish stroll. That's what happens when you have a hundred recordings and none of them are labeled.
0: Ja. Maar het is al een heel geruststelling voor onze volgende gasten. Je moet er geen stress hebben als je iets neppen speelt. Proberen gewoon mee. Maar ik denk dat we nou toch terug naar de laatste loodjes vakantie gaan. Ik heb er hier nog een paar klaar staan. Wacht, waar is hem? Ah ja, Tuxedo Moon, Holiday for Plywood. Tuxedo Moon.

Ja, en ook de captain is op vakantie. Captain Beefheart en de Magic Band met Captain's Holiday. Misschien nummerkje voor onze Captain Invisible, want die is hier al een hele tijd niet meer geweest, omdat die voor altijd ontwaren is. Pakt verlof, Erwin. Nog 8 minuten, wat hebben we nog voor holidays? Dinges. Zien ze hier staan? The Pixies met de Holiday Song.

0: Ja, de vakantie zit er bekend op en met 10cc en de dreadlock holiday zit deze doos er voor deze week op. Ook op tot in de draai.
1: Doei!

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal 106.7 FM voor weer een uurtje ABC-darium. En we zijn aanbeland bij de letter N en we zijn van start gegaan met een goede oude rocker. Ted Nugent met Free For All. Voor mij een beetje een mix tussen Led Zeppelin en AC/DC. En dan gaan we nu komende half uurtje zal het een beetje new wave getinte muziek zijn. Blijkbaar zijn er veel new wave bands die beginnen met letter N. En we gaan beginnen met Nacht und Nebel met Mobocco Sintaka. Welgekomen.

What's happening, man?

Ja, Neue Zakelijkheid met Ice en daarvoor de Neon Judgment met Please Release Me. Samen met Nacht und Nebel kan je deze drie nummers vinden op de verzamelplaat. En toen was er New Wave, waar u ondertussen al wel weet, vermoed ik, ook een documentaire aangekoppeld was. Ik denk dat ze misschien nog wel te zien is op VRT Max. Dan moet u zelf maar eens checken, als u ze nog niet gezien hebt. Dan gaan we verder met een bandje dat ik dit jaar mij een beetje in verdiept in heb. Ik heb twee platen van gekocht op de rommelmarkt. We kennen het bandje nou wel. De naam New Music. Ze zijn vooral gekend van het liedje This World of Water. Dat ken ik dus al wel langer. Maar ik had daar nog nooit een album van beluisterd. Maar ik ga niet dat nummer spelen. Ik ga een ander nummer spelen van hun tweede album, denk ik. En dat heet Division. Het is een beetje pop, een beetje new wave. Ik vind het wel tof. New Music.

0: What can't you see?
1: Ja, en zo sluiten we dit klein half uurtje New Wave af met de New Order en Confusion. Ik krijg van mij nog een reggae dub nummertje met een noek af, namelijk de New Age Steppers met Ariop en op deze plaat ook met Nana Cherry. De beste plaat, of toch een van de beste platen die ik dit jaar al heb gekocht. En ik ga er het nummer Observe Live van spelen. Maar eerst nog een klein intermezzo met Nightmares on Wax. Met het nummer Mission Venice.

De No Twist met nummer 12. Ik kan aan het einde van het programma, daarmee dat ik het even voortijdig afbreek. Want ik heb nog 3 liedjes voor jullie in petto en ik moet dat nog in dat kwartiertje duwen. Ik heb 2 singer-songwriters voor jullie. Ik begin met de vrouw Marissa Nadler met het nummer Dead City Emily, gevolgd door Nick Drake. Ik wou er eigenlijk 3 hours van draaien, maar niet dat dat 3 uur duurt, maar wel 6 minuten, dat is te lang. Dus ik ga een ander pakken, Saturday Sun. En dan sluit ik af met een nummer dat ik eigenlijk vorige 2 weken geleden wou draaien met de M, maar dan dacht ik, nee, we gaan die gebruiken voor de N. Nicolas Mortelmans met zijn Space Quartet en het nummer Midnight Walk. Maar we gaan eerst de Marissa Nadler aan het woord laten. Dead City Emily. Bedankt om te luisteren en tot binnen 2 weken.

0: En ik moet jullie ook even teleurstellen, want Wim van de Webgang, die is hier nog niet. Die zal waarschijnlijk, vermoedelijk, weer in de file staan. Maar die zal wel elk moment kunnen komen. Maar dan ga ik toch even voor jullie de nachtmachine opzetten. Jammer genoeg is het stickertje hier van het bord verdwenen, dus ik weet niet precies welke schuif dat is. Maar ik ga deze proberen. Ja, dat was hem dus.
1: Dus wij hebben de nacht.

0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde. 54. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 150, 149, 148, 147, 147, 146, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 146, 145, 145, 144, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, Est Linux.
4: 141, 140, 139,
5: 138. The divided operating system has fewer total connections.
6: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
7: 133. The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
8: 129. 127.
6: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
8: 123.
9: Ja, Unix of Linux.
8: 121.
10: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
8: 120.
10: Dus het is meestal doen, maar
8: 118.
10: 117. Nee, maar het is technisch. Het is niet technisch. Het is net technisch genoeg. Oh, het is te technisch.
11: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
8: 113. 112.
12: Ja, es geht so langsam voran.
13: Open document format.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
12: Was passiert da?
15: It depends on what you consider useful.
16: Please raise your hands if you cannot hear me.
8: 101.
4: 100. 99. 98.
16: What does free software mean?
4: 97.
17: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
18: It's always newer, it's larger, it has more packages.
4: 92.
19: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
18: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
19: Ja, nu nog niet.
8: 85.
19: Yes, it's from the last DevConf in Extremadura, Spain.
20: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
4: 80. 79. 78.
18: Knap is a different system.
4: 77.
19: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
4: 75.
19: Maar ja,
4: 74.
19: Dat ligt aan mij.
4: 73.
10: Alles is gebackupt, ja.
4: 72.
21: Enable firmware.
4: 71.
18: No.
19: Functie 6, add remove it.
22: En de echte speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
23: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
20: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is al in de boekjes en dat staat er niet meer. Bijvoorbeeld is er gewoon een ID-device dat is gewoon aangekondigd. In de BIOS ziet het eruit, die gewoon staan op een primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als je gewoon schiet en perfect met beeld dat je er een soort van gebruikt. Het voordeel is dat je een soort van crash als een strafje gewoon neemt. En dat is natuurlijk wel een besparing. En vooral ook als je een vergeelde artikel zoals je in de tijd te voeren van die hardware. Natuurlijk als je 60 GB hoort, dat je denkt vaak een kans is op een laatste SSD. En dat je altijd een firewall in de logfiles. En dat mag toch gebeuren op een traag snelheid. Wij gebruiken onder andere bijvoorbeeld zo'n stukjes zoals dit hier.
8: 21.
4: 20.
24: Goedenavond. Goedenavond. Dit is Radio Centraal. Het is Webgang. Mijn control panel vertelt me dat het versie 7.1 is, 0.7.1, en dat het vandaag 13 augustus is. En ja, we hebben geluk, want we zijn met twee. Mart, ik ga jouw micro ook zoeken. De blauwe, maar ik hoor niet veel. Ik hoor niet veel blauws. Geel? Oké, okay. Laten we kijken naar geel. Maar hier hangt geen geel plakkertje. Ja, daar helemaal achteraan. Ja, kijk, dat zou de gele moeten zijn. Ja. De gele staat open, maar dan is die misschien nog niet op micro geswitcht. Micro, voilà. Kijk, nu staat hij op micro. Dat is beter. Ja, we hebben zoveel mogelijkheden met ons gigantisch mengpaneel hier, dat we natuurlijk ook wel die mogelijkheden moeten instellen. Je kan schuiven switchen tussen lijn en micro.
0: Matrix denken.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is nog net de stap voor volledig software-defined. Maar het is er dichtbij, want het is ook computer gestuurd en zo. Ik denk dat het al een beetje in de richting gaat van. Maar ik hou toch ook wel van het fysieke aspect. Gewoon schuiven die kan overzetten, knopjes die kan indrukken,
0: ah, ja, ja.
1: Waar je aan kan draaien en zo. Het is eigenlijk...
0: hardware.
1: Ja, het is een beetje een luxe eigenlijk. Hè.
0: Hardware dan nog in relatie staat met je lichaam.
1: Ja, ja. De human interface via fysieke knopjes om aan te draaien en zo. Gaan we
0: beginnen?
1: Het nieuws, hè? Misschien
0: de tune van het nieuws.
1: Ja, ja, ja, dan ga ik eerst die achtergrondmuziek even afzetten en de nieuwstune uit het control panel.
0: Abin.
1: Goedenavond in het nieuws van 6 na 6. En vandaag daarin de volgende onderwerp. We zullen eerst even de titels meegeven. Staatshakken wordt geprivatiseerd.
0: Paddenstoelen voor het leger.
1: En ze willen meer. Staatshakken wordt geprivatiseerd. In de Verenigde Staten. De regering in de Verenigde Staten heeft een nieuw programma voorgesteld om privébedrijven toe te laten in te breken in... computersystemen van buitenlandse criminele organisaties. Er is een groot potentieel aanwezig in de privésector en die mogelijkheid en dat voordeel hebben we in het verleden niet gebruikt, vindt het Witte Huis. Eergisteren dinsdag, zette Trump zijn handtekening. De coördinatie gebeurt door het Nationaal Coördinatiecentrum dat onder de Homeland Security valt. Ze zullen richting geven en moeten de operaties ook schriftelijk goedkeuren. De activiteiten mogen niet tot slachtoffers leiden en bijvoorbeeld tot gewapende escalatie. Hè, dat soort operaties is niet toegestaan in dit programma. Toch niet in de standaardprocedure. Het zal dus zowel toegelaten zijn om in te breken als om te spioneren, als ook om offensieve operaties uit te voeren. De deelnemers, die bedrijven, die deelnemers, die moeten rapporteren aan die coördinator en ook onmiddellijk ophouden als er onbedoelde schade dreigt voor Amerikaanse bedrijven of Amerikaanse personen of kritische infrastructuur.
0: Paddenstoelen voor het leger. In de VS hebben ze al een hele geschiedenis met het gebruik van medicatie en drugs voor hun soldaten tijdens de dienst. Maar na hun dienst komen actief ingezeten militairen soms in mentale problemen. De dienst die verantwoordelijk is voor de veteranen gaat nu een proef opzetten met het gebruik van de psilocybine. Dat zijn stoffen bij ons bekend van bepaalde paddenstoelen. Bij het eten daarvan wordt die door het lichaam psilocybine en die activeren de serotonine-receptoren in de hersenen, wat leidt tot wijzigingen in de gemoedstoestand en denken. Ze hopen dat het helpt tegen depressie en posttraumatische stressstoornis. Vanzelfsprekend gaan ze het wetenschappelijk aanpakken met een groep die het wel krijgt, die vergeleken wordt met een groep die het niet krijgt toegediend, ook met oog voor bijwerkingen.
1: Ze willen meer. Terwijl de big tech bedrijven juridisch op hun kop krijgen wegens het overtreden van de privacyregels en aantasting van het welzijn van hun gebruikers, willen ze ondertussen toch meer. Ze willen dichterbij geraken. Dichterbij dan wat cookies op je pc of laptop of dichterbij dan de tracking apps op je mobiele apparaten die je bij je draagt. Nog dichterbij is het rechtstreeks monitoren van je breinactiviteit. Je ogen verraden al veel, dus ze blijven tegen wil en dank smart glasses ontwikkelen. En laat het duidelijk zijn, de smart ass is niet wie de bril draagt, wel de techbedrijven die de data oogsten. De laatste jaren zijn hun onderzoeken toegespitst op Functional Magnetic Resonance Imaging, FMRI. Ze proberen de ijzerdeeltjes in de hemoglobine in het bloed te volgen die de zuurstof leveren aan de neuronen in de hersenen. Ze maken steeds meer gedetailleerde kaarten van de hersenpan. Ze kunnen met scans en behulp van AI al depressieve gedachten lokaliseren als ook andere meer genuanceerde gevoelens. En daarmee kunnen ze dan minder opvallend onderzoek doen, waarbij bijvoorbeeld twijfelende kiezers wordt gevraagd om mee te doen aan een of ander onderzoek, waarbij beeldmateriaal van presidentskandidaten wordt getoond in filmpjes. Ze kunnen door de apparatuur, die ondertussen, ze hebben dan zoiets op hun hoofd, die ondertussen hun hersens scant, kunnen ze opmeten bij wie er gevoelens van empathie zijn bij welk beeld en bij wie eerder afkeer. De deelnemers moeten misschien nadien nog iets invullen, een soort vragenlijst of zo, maar dat is maar voor de vorm, want de gegevens waar het over gaat worden rechtstreeks afgelezen uit hun brein. Tot zover het innieuws van 6 na 6 op onze website webgang.radiocentraal.be. Kan je dat nalezen na het programma? Je moet eerst blijven luisteren natuurlijk.
0: Maar bij de laatste, dat doet me denken aan, momenteel is er iets in Antwerpen in Morfo in de provinciestraat 112. Joken heeft zo'n exciting research. En dat zijn dan zo een aantal sensoren, dus iets dat je op je oortjes moet zetten. En op basis daarvan gaat er een klein ledlampje je excitement tonen. Dus dat zijn echt zo biometrische gegevens. Misschien meer in interpretatie van de neurologie dan de effectieve... ja, want wat wordt er in die laatste allemaal nagekeken?
1: Ja, ze hebben dus door die maps die ze hebben van die hersenscans, hebben ze een idee van in dat deel van de hersenen kunnen ze zo meten hoeveel zuurstof aangevoerd wordt, dus hoe actief iets is en dus welke gevoelens op dat moment actief zijn. Dus afkeer, voorkeur en zo. En ze meten dat, terwijl ze die beelden laten zien, meten ze dat rechtstreeks. Dus ze
0: dat is een soort van feedback.
1: Hersenscan, een soort scan van hun hersenen die continu gaat, dus een zeer gevoelige...
0: Maar waar je ook nog eens zelf naar kijkt dan.
1: Dus wat ze combineren eigenlijk twee dingen. Ze zetten die proefpersonen zo voor een schermpje en die krijgen zo'n helm op hun hoofd.
0: Ja.
1: Ze moeten niet voor opereren. Het is niet dat ze zo die hersenpan opsnijden om zo zondes aan te sluiten op hersencelletjes of zo. Dat is gewoon, ze kunnen dat meten door de zondes in die helm. Mm-hmm. En ze laten die mensen op het scherm naar filmpjes en naar dingen kijken, maar dat geeft een reactie. Dus die mensen moeten niet zeggen van, ja, ik zou eerder op die of ik vind die sympathiek. Ze laten die misschien nog wel zo een vragenlijstje invullen. Ja. Maar eigenlijk gaat het erover dat ze rechtstreeks kunnen afleiden uit wat ze... Uit die hersenactiviteit detecteren en kunnen ze direct al registreren dat is eigenlijk de data waar ze dan mee werken en wat ze sturen het beeld en ze nemen die data rechtstreeks uit de hersenen op en die twee, dat zijn dan de gegevens die ze later dan kunnen gebruiken om
0: te analyseren, maar dus nu eigenlijk in Morfo, in de provinciestraat, hè, die kerk daarachter is een kunstenaarsresidentie en vooraan is Extra City. Kun je dus, ze zeggen dat dat een soort van laboratorium is daar. En de Moody wordt daar gezet.
1: Er was zo'n klooster achter of zo.
0: Ja, daar. Daar is een tuin. Hè. En Jook Keimo heeft daar een biocybernetisch apparaat dat temperatuur, afstand en beweging vertaalt naar licht en geluid. Natuurlijk nog niet zo geavanceerd, maar je draagt dus een soort van sensor die opwinding en nabijheid meet. En dat is dus niet om te monitoren, maar eerder om zichtbaar te maken.
1: Dat omzetten in iets anders, hè?
0: Wat de ruimte tussen, het zijn een soort van kleurrijke grafieken. Er is ook een soort van evaluatiedocument en er zijn ook wat speelse interacties. Maar ik dacht, kondig het toch maar aan tussen 13 en 16 oktober Overdag is dat in Morpho. Ja, de moeite om eens te gaan kijken. Hè. Natuurlijk bij onderzoek, zoals jij sprak in het nieuwsitem, daar heb je al meer geavanceerde laboratoria ook voor nodig. Of?
24: Ja, maar blijkbaar hebben ze dat toch terug op zo'n schaal kunnen terugbrengen. Dat ze dat gewoon kunnen gebruiken zonder daar echt een heel datacentrum naast te moeten zetten of zo. Wat ik ook interessant vind, dat is dat over dat staatshacken in de VS. Het is al langer bekend dat zo in Rusland wordt zo, zijn er zo bepaalde hackersgroepen die een combinatie zijn zo van crimineel, dat die zo geld vragen, maar dat die eigenlijk ook getolereerd worden door de staat en door de geheime diensten in Rusland. En zo, zolang ze geen eigen Russische dingen aanvallen. En waar dat zo een beetje een schemerzone is tussen hoe officieel dat eigenlijk toelaat. Of zo, dat eigenlijk behoort tot de politiek, of dat eigenlijk met zo'n randfenomeen...
0: In de criminele zone.
24: Ja, maar omdat die met zoveel zijn, en in het Westen er toch wel redelijk wat slachtoffers mee gemaakt worden. Bedrijven, ransomware, aanvallen enzovoort.
0: Ziekenhuizen, stadsdiensten. Ja.
24: Ik denk dat de Amerikanen aan het denken heeft gezet en dat ze nu zeggen van, ah ja, maar wij hebben eigenlijk ook een heel grote privésector met heel goede specialisten op gebied van cybersecurity en zo. Laat ons die eens activeren, hè. Laat ons die eens ook allemaal mee inzetten. En ik denk dat een beetje de richting is waarmee ze dit nieuwe programma hebben opgesteld en nieuwe wet hebben getekend en zo.
0: Er zijn dan heel... de definities zijn dan wel echt heel belangrijk.
24: Ja want het gaat over buitenlandse criminele organisaties. Maar wat is een buitenlandse criminele organisatie? Buitenlands is misschien nog redelijk gemakkelijk te definiëren, maar crimineel, dat is... Als je Trump hoort spreken, dan gaat het soms wel heel snel heen en weer. Dus ik kan me voorstellen dat als Trump spreekt over het internationaal strafhof in Den Haag... Ik hoor hem zo zeggen dat crimineel is, bijvoorbeeld. Hè? Dus wat is een buitenlandse criminele organisatie? Hè? Dus,
0: ja, ik heb het meest schrik van...
24: Mensenrechtenorganisaties, dat soort dingen. Natuurlijk, en als daar dan offensieve dingen zijn toegelaten...
0: Offensieve operaties, voilà, dat vind ik een klein beetje een rare definiëring binnen criminele netwerken.
24: Maar dus de eigen Amerikaanse... bedrijven of gespecialiseerde beveiligings, die mogen dan offensieve operaties doen tegen die buitenlandse criminele organisatie. Dus vanaf dat iemand stempel krijgt, buitenlandse criminele organisatie, dan is het toegelaten voor die bedrijven uit die privésector onder coördinatie van Homeland Security Nationaal Coördinatiecentrum om te infiltreren en eventueel aanvallen te doen. Dus dat is nuttig, hè? Dus dan moeten ze niet meer aan Microsoft vragen van de accounts te blokkeren van een of andere non-profit organisatie. Dan kunnen ze gewoon zelf aanvallen op die organisatie.
0: Maar uiteindelijk blijft het toch een bedrijf dat in dienst genomen wordt door de staat die dat uitvoert.
24: Ja, maar blijkbaar zet het zo toch een

0: Ik hoor het hier van organisaties en bedrijven heel, heel, heel weinig vermelden, maar in Duitsland, Frankrijk enzovoort, digital sovereignty, de onafhankelijkheid van de macht die helemaal geconcentreerd zit bij die Amerikaanse IT-bedrijven en technologiebedrijven.
1: Ja.
0: En nadat het een aantal keer bewezen gebruikt is, kan je niet meer weg blijven kijken natuurlijk. Moet je bewuster van zijn. Dan moet je beginnen denken van, stel dat er iets gebeurt, dat er iemand in België hier iets doet dat die en die in Amerika niet zint, waardoor ze een knopje afzetten. En ik zit toevallig op hetzelfde stuk van het netwerk, of ik zit toevallig op hetzelfde dit of dat. En ik, als nevenschade, is mijn bedrijf of mijn bedrijfssoftware of mijn serversysteem mee platgelegd. En dan heb je de schade.
1: Ja, dit weekend op de redactie was er zo Toreon. Ken je dat bedrijf? Ja, de redactie had Asma Oualmakran uitgenodigd. En dat is een security en privacy consultant bij die Toreon. Die Dirk Praat zat er ook bij. Dat is zo iemand die meer voor 11-11 en dus binnen de Mensenrechtenliga werkt. En die Toreon, als ik dat nu opzoek, ja, dat is ook business-driven cyber consulting. En die doen dan eigenlijk, allee, dat zijn dan de experts, maar die zijn dan wel een partner van Vlavio, wat dan zo de Vlaamse, wat is dat, Vlaamse AI? ik weet niet, de Vlavio, waar dat Vlavio juist voor staan. Dat is de Vlaamse KMO's. Zijn dat de typische... Zijn jullie aangesloten met jullie bedrijf bij Vlavio?
0: Aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen.
1: Ah, ja, dus maar zullen die Toreon...
0: Aanspreekpunt, ja, maar die Toreon, databank...
1: Die Toreon zal dan de partner zijn in het... aanbieden van cybersecurity solutions voor middelgrote bedrijven. Dat is natuurlijk ook een bedrijf dat samenwerkt dan met meer overheidsdiensten. Maar dat is nog anders natuurlijk.
0: Is dat zo'n opvolger van de Delcredere dienst of zo? Je had vroeger van die overheidsdiensten die bedrijven hielpen om... in het buitenland om te exporteren en dat te financieren en transporten.
1: Ja, die is al op vlak van...
0: ja, maar die zijn weer Vlaams niveau natuurlijk. Alles wat op nationaal niveau moet gedupliceerd worden eerst.
1: Ja, en veel wat dat die doen is ook gewoon testen. Hè. Want dat is het dan, hè, dat die big tech bedrijven zouden constant van die penetratietests doen binnen bedrijven of dan criminele organisaties en anderen. En dan kijken hoe kwetsbaar dat die zijn. Mm-hmm. Ja, en van daaruit dan offensieve veranderingen.
0: Ja, ik zie hier dat ze zo blijkbaar zo wat mikken op het doorgeven van kennis aan bedrijven op het gebied van financiën, onderneming starten, financiering, groei, digitaliseren, duurzaam ondernemen.
1: Ja, en cybersecurity. Dus,
0: innoveren, intellectueel eigendom, strategie enzovoort. En stem, ja.
1: Ja, heel die aflevering is nog te beluisteren. Als je naar redactie.radiocentraal.be gaat, daar staat eigenlijk de file. En daar kan je terug luisteren naar de redactie met Asma Oualmakran en Dirk Praat. Het ging vooral over de snelle en ontwikkeling en groeiende... industrie en verontrustende zelfstandigheid van AI-toepassingen. Was wel de moeite. Maar dus nog herbeluisterbaar. Moet ik een nummerke opzetten van Corazon de Robota? Ik was gaan klikken op de website. Corazon de Robota heeft ook deze zaterdag gespeeld en ook een workshop non-binary electronics gegeven op basis van de Schmidt-trigger.
0: Daarbij is dat wel grappig, is non-binary electronics, dat is zo. Ja. Dat krijg je zo'n andere betekenis aan.
1: Ja, dus dat was op basis van de Schmidt-trigger chip. Wat is dat? De 40160.
0: Dat is een niet-binaire
1: logic gate. Dat is een logic gate. Maar je kan dus ook non-binair

0: winery.
1: Twisted chip of zo.
0: Ja, zelf heeft Corazon opgetreden in de Nor op de dag van de Pride. En hier is een nummerke Radiación del Fondo Cósmico. En duurt 4 minuten 55. Is veelal toch meer in het trans-noise.
1: Ik hoop dat die doorkomt. De schuif staat open.
0: Ja, hier staat het ook helemaal open.
1: Ja,
0: ik hoor al precies een 50 hertz. Zit hier maar wel luider.
1: Dat is...
0: Dat
1: is niet... Straks hoorde u de ventilator die hier op de tafel gezet was, maar een micro staat ook op de tafel. Die heb ik ondertussen afgezet. Dit is echt de opname die u

0: Ja, dat was dus Corazon de Robota.
1: Was dit live? Is live opgenomen daar ter plaatse? Of
0: deze is eigenlijk een fragment van een van haar eerste albums. En in dat geluidsproject is ze vooral op zoek naar retro-technologische perspectieven. Door van alles te gebruiken, afval en doosjes en gerecycleerde elektronica, heeft ze zo van die synthesizers en sequencers en drummachinetjes gesoldeerd. En die zijn eigenlijk hier gebruikt in dit fragment. Corazon de Robota WordPress.com, daar kan je ze vinden, maar ook gewoon als je Corazon de Robota tikt. En Corazon betekent hart in het Spaans en Robota, ja, dat is dan een robot. Wel heel raar dat je hier dat er nog maar één nummertje te koop is en dat dan €144 kost. Blijkbaar kan digitale muziek ook een limited edition zijn. Maar je kunt het gewoon nog luisteren.
1: Oké.
0: Okay. En jij, vorige week had jij met die Home Assistant en die Homey en de...
1: Ja, het was een beetje een combinatie van dingen. Je hebt zo, als je een Raspberry Pi koopt, we hebben de laatste maanden gezien dat die prijzen ongelooflijk gestegen zijn door de geheugenprijzen die gestegen zijn. En daar ontsnappen wij niet aan. En dus dan ga je op zoek naar zo goedkoop mogelijk proberen iets. Ik heb hier een foto bij van de dingen die ik hier allemaal... Even. Dus die ik hier uitgestald had. En... Je kan de dingen apart kopen, één Raspberry Pi apart en dan een SD-kaartje apart en dat installeren enzovoort. Maar ik had gemerkt dat er op sommige sites dat je zo van die voorbereide kits kan kopen, waar het dan de Pi met een behuizing en een voeding en een SD-kaart met een systeem. En daar waren er bijvoorbeeld de Homey en de Home Assistant versies had ik tegengekomen in een webshop.
0: En die zijn hardwarematig ook verschillend?
1: Wel, die waren prijsmatig verschillend, maar hardwarematig niet. Die zagen eruit zoals eigenlijk het doosje van de... Mm-hmm. Ik had een apart doosje van de behuizing. Dat is standaard behuizing van Raspberry Pi Foundation zelf.
0: Maar 5, hè? Dat is Raspberry Pi 5.
1: Ja, deze. Raspberry Pi 5, hè? Ja. Mm. Ja, ik was op zoek naar een 5. Dus die worden geleverd in het doosje van de behuizing, maar die zijn de Pi ingebouwd in de behuizing, SD-kaartje erin, met het systeem erop. En zo zit dat in, terug in dat doosje van die behuizing, maar dan met een sticker erop van welk systeem erop staat en welke Pi. Dus dan krijg je dat doosje zo eigenlijk aan, met alles er eigenlijk in. En ik moet
0: zo
1: gewoon insteken.
0: Systeem, ja,
1: het
0: vertrouwt,
1: systeem
0: he?
1: Zit daar. Wel,
0: ja.
1: Het... Dat was eigenlijk niet mijn punt. Mijn punt was dat ik er zo'n een Pi 5 wou om iets mee te doen, iets anders mee te doen. En dat ik op zoek ging naar de goedkoopste combinatie. En bleek dat op sommige websites zo'n combinatie, een Homey of een Home Assistant, combinatie goedkoper is dan dat je zelf de Pi koopt en het toosje en een lege SD-kaart. En dat vond ik eigenaardig. En daarom wou ik dat eens proberen. En dus heb ik die sets gekocht. Ja. En dan wou ik natuurlijk ook wel eens kijken wat dat was. Ik dacht, verkeerdelijk trouwens, heb ik dan gemerkt. Dus de Homey kende ik niet. Dus Homey. Mijn Y achter. En de Home Assistant kende ik wel. Dat is een domotica-systeem, hè, om in allerlei in-house dingen mee te sturen en voers en sensoren. Maar die hebben blijkbaar ook wel wat online dingen in aanbod en die kan dat ook wel gebruiken in combinatie met online diensten. Waar wij geïnteresseerd zijn, digital sovereignty, wij willen natuurlijk, als wij zoiets draaien, wij willen dat zelf draaien op ons eigen hardware, op ons eigen toestel en met onze eigen apparaten daaraan aansluiten, maar niet met een verplichte clouddienst erbij, of een abonnement met een clouddienst erbij.
0: En dat staat daar ook en bij.
1: Blijkbaar, dat kan daarbij, maar dat is niet dat denk niet dat het per se moet. Zeker niet. Home Assistant is niet zo dat het per se moet. Bij Home Assistant heb je zowel de software op zich, die je vrij kan gebruiken, maar die hebben ook zo'n aanbod om dat te combineren met een clouddienst. En dan kan je... Het feit dat ze het combineren met een clouddienst, kan je veel gemakkelijker van buitenaf, van eender waar, omdat je dan niet zelf er iets voor moet organiseren via die clouddienst aan je toestel en informatie opvragen over de toestand van het gebouw of waar het geïnstalleerd is, of de plek, hè, want ik spreek over huis, maar je kan dat heel breed interpreteren. Dat kan ook, dat kan ook geïnstalleerd zijn in een hackerspace en kan je de temperatuur of zo van, we hebben volgende week een vergadering, we gaan alvast de airco aanzetten of zo.
0: Ja.
1: Maar die Home dan, ik dacht van, dat is gewoon zo'n algemeen systeem om thuis een servertje te installeren met bijvoorbeeld delen van bestanden en zo. Maar dat was verkeerd, dat was niet. Die Home is ook een home automation systeem, maar dat is nog verder specifiek gericht naar gebruik via een externe partner. Via een Google login enzovoort enzovoort. Yeah. En dan moet je bij die Home service en je hebt dan apps die je moet downloaden van een store en dan kan je die app draaien op je smartphone en dat is dan gekoppeld via die cloud met dan je Home thuis die op een Raspberry Pi draait thuis.
0: Yeah, okay, yeah.
1: Dus het zou kunnen, ik weet niet zeker. Ik heb me afgevraagd hoe komt het dat dan goedkoper is terwijl ze ten eerste wel al dat werk al doen om dat erop te installeren en dat in te bouwen.
0: Oh, ja.
1: En toch is het goedkoper. Dus dat vond ik raar. Dus dat wou ik eens bekijken.
0: En heb je daar dan een antwoord op gevonden?
1: Nee, niet echt. Want ik heb ook de aparte gekocht en standaard ventilatortje, standaard behuizing enzovoort. Dus ik ga gewoon die uit elkaar halen. Niet, want ze zijn samengebouwd, maar ik ga wel het SD-kaartje eruit halen. Dat kan je gemakkelijk aan. Hè. Dat is zo'n opening, kan je dat eruit trekken. En ik ga dat flashen met een ander systeem. En dan heb ik voor een project had ik er een aantal nodig. Door de tekorten kan je ook niet altijd de aantallen kopen die je wil kopen op een bepaald moment, in bepaalde omstandigheden. En dan is het soms een goede optie om zo gecombineerd dingen te kopen en het SD-kaartje te vervangen door een met een eigen systeem. Ik denk als je een opstelling hebt waar je een groot aantal dezelfde toestellen hebt, dan kan je een SD-kaartje, een image maken en dat over al die toestellen kopiëren en die daarmee starten enzovoort. Hè. Dus dat moet ik nog doen.
0: Maar het was zeker geen counterfeit, alleen namaak.
1: Nee. Het was allemaal uit een officiële verdeler van de Raspberry Pi webshop, maar wel een van de officiële verdelers die hier in de Lage Landen opereren en waar ik ook al andere dingen van gekocht heb. De memory card, dat is met nog het grootste raadsel eigenlijk. En dat heeft ook wel een grote invloed op de prijs. Je hebt toch wel veel verschillende soorten memory cards met verschillende eigenschappen die te maken hebben.
0: Klasses,
1: je hebt ook klasses, je hebt zoiets met een U, je hebt zoiets... En het is mij eigenlijk helemaal niet zo duidelijk, vooral omdat je dat niet altijd kan vergelijken op die webshops. Je hebt daar een aanbod, je ziet daar zoiets op staan. Ah, memory card, high speed. Ja, high speed, wat betekent high speed? Dan staat er één van die systemen om die te klasseren, staat dan een eigenschap bij, maar die andere eigenschappen niet. En dan bij een andere kaart staan er dan andere eigenschappen wel die dat daar niet staan. Dus je kan dat heel moeilijk vergelijken. Ik vind het heel moeilijk om het te vergelijken.
0: Appelen met peren vergelijken.
1: Dus dat is een beetje nog een ding dat ik denk van, daar weet ik ook niet goed. Zelfs de officiële kaartjes van, die heb ik nu niet, maar ik moet eens kijken. Ik heb misschien wel
0: daar zijn wel grote verschillen in die kaartjes. Maar wat was het aankoopverschil dan? 20%, 30% of 10 of 5?
1: Dat in de grote orde van wat zou dat geweest zijn? Misschien zo'n €10 of zo, voor de set, voor de combinatie. Hoeveel zitten die?
0: Dat is dan ongeveer 10%, hè.
1: Meer zal dat niet geweest zijn, denk ik. Dan zou ik eens moeten kijken naar... Ik heb die gegevens heb ik eigenlijk nu niet meer bij.
0: Maar ja, maakt toch niet zoveel uit.
1: Nee, maar het gaat over een aantal euro. Stel voor €10 op een prijs van rond de €150. Dan het is toch wel... en als je met een voeding en zo erbij, ben je toch al snel verder. Hè. Je hebt ook voor de Raspberry Pi 5, die gebruikt ook wat meer stroom. Dus je hebt wel een beetje de...
0: Ja, meer stroom.
1: Een aangepaste voeding nodig.
0: Dat begint al...
1: Ja, die zijn niet meer... je merkt ook aan die apparaatjes, die worden ook warm. Ik had die aangesloten en gewoon de startprocedure laten draaien. En ik merkte nadien toch wel dat die heel warm waren. De standaardbehuizing is ook van plastic. Dat vond ik ook raar, want ik had eigenlijk eerst geopteerd om metalen behuizingen te kopen. Aluminium. Die hebben dikwijls ook nog zo'n
0: dat kan het prijsverschil zijn ook, hè.
1: Ja, maar ik heb dan alleen vergeleken hetzelfde met dezelfde vergeleken. Hè? Dus ook met de standaard case, standaard voeding van Pi zelf en zo. En dan had je toch nog altijd een aantal euro's verschil. Maar inderdaad, als je zo een aluminiumbehuizing erbij neemt, dan voor die Pi 5, dat is zo'n aluminiumbehuizing, die aan de binnenkant heeft dat zo'n een uitstulping, dan wordt ze wat dikker. Mm-hmm. En dat komt op de processor. Dus als je die behuizing toebouwt, dan raakt dat de processor om echt de warmte af te voeren naar die koelvinnen. En dan zou je kunnen zonder ventilator. Want die Raspberry Pi 5 die heeft standaard een actief draaiende ventilator mee. Dat is de standaard uitrusting die daarbij hoort bij de standaard case. Zelfs de standaard case bevat een ventilator die je met een draadje moet je aansluiten op... ergens twee pinnetjes van de Raspberry Pi. Ding die, waarschijnlijk zal die 5 ook wel daar aparte pinnen voor hebben op het moederbord. Hè.
0: Maar dat project is nu afgerond? Of gezegd?
1: Wel, nu, ik heb die vergelijking gemaakt en het viel mij op. Dus ik dacht, een goeie tip, als je begint zo'n Pi te kopen, kijk ook eens naar die gecombineerde setjes. Misschien zijn die goedkoper. Ik kan me één reden voorstellen waarom die goedkoper zou kunnen zijn. De prijzen stijgen continu. Je bestelt iets en de volgende dag ga je kijken en het is al duurder. Die sets die zijn misschien samengesteld op voorhand en ze hebben die aangekocht aan een bepaalde prijs. En tot die sets, er zijn er zo 20 of 30, tot die sets zijn uitverkocht, worden die verkocht aan die prijs dat gezet zijn geweest. En de nieuwe, die zullen alweer duurder zijn. Dus op zo'n manier zou het kunnen dat je dus eigenlijk, in het moment dat de prijzen stijgen, een voordeel bij hebt om iets te kopen dat eigenlijk raar is dat dat minder kost dan...
0: Ja, omdat al...
1: Vanaf ze het doorhebben zullen ze dat waarschijnlijk ook wel gaan aanpassen, natuurlijk. Maar je merkt dat je dikwijls niet grote aantallen... Zo, je kan soms max 5, max 3, max... en sommige zijn gewoon uitverkocht. Maar Raspberry Pi, nog altijd de oude versie met 1 gigabyte of zo, zit altijd nog rond de 50 euro. Hè. Alleen voor het bordje, hè. Maar, maar vanaf dat je dan naar hogere 2, 4... 8, dan gaan die prijzen honderden euro's betaal je dan voor een Raspberry Pi. Mm. 300 euro voor een, met, ik weet niet, 8, tot hoever gaat het? 16 of zo? Of tot hoever gaat het tegenwoordig?
0: Dat weet ik niet. Ik volg niet al die nummers. Ik vroeg me af of daar nog geluid op zitten, maar het enige dat ik nog heb is in relatie, ik heb vooral geëxperimenteerd met hydrofoons. Want ik ben in de buurt van walvissen en beluga's geweest. En ik dacht, ik ga dat proberen te beluisteren. Maar een fragmentje dat ik nu kan laten spelen is gewoon eentje van op Freesound. Ken je die database?
1: Ja, daar heb ik al van gehoord. Ja.
0: Dat zijn vooral fragmentjes. Deze is een fragmentje van, hoe lang? 2 minuten van de hydrofoon, maar misschien is het wel verkoelend.
1: Ja?
0: Hoor je het of?
1: Ja, het staat ook, denk ik. Ik zal de micro's toezetten.

0: Ik wil nog even terugkomen op dan die homie in die toestand. Dus eens opgestart, dan doen die startprocedure, die bakjes. En die veronderstellen dat ze aan een netwerk hangen, aan een netwerkkabel geprikt zijn. En dan gaan die waarschijnlijk zelf iets opzetten in functie van via die clouddienst te gaan. Dus het eigenaardige is, als je die laat draaien, zonder dat je die op een kabel hebt aangesloten, dan gaan ze een hele install doen, je ziet allerlei dingen voorbij scrollen. Ik heb toen zo live in het programma verteld. Maar je eindigt met een prompt en daar is het gedaan. En dat is zelfs niet... Je kan daar ook niet iets. Je weet geen login, je weet geen wachtwoord. Dus je kan niet zelf aan de slag in dat systeem. Je kan niet zeggen van, oké, het operating system is geïnstalleerd, ik ga er even iets anders mee doen. Nee, want je raakt er zelfs niet in. Je kan alleen via die clouddienst kan je daar dan in je eigen apparaat. Vooral bij die homie. En dat vond ik wel echt heel raar. Terwijl bijvoorbeeld de Home Assistant, die heeft wel... Wat ze alle twee wel doen, ze publiceren. Dus bij het opstarten krijg je gewoon een zwart scherm en er staat wel het IP-adres dan op. Dat is misschien standaard in het... Maar je kan dat niet benaderen. Er is geen enkele dienst die draait of geen SSH die open staat. Dus je raakt er niet op binnen en je hebt ook geen login en geen wachtwoord. Dus.
1: Ja, die kaartjes toch
0: wel. Eigenaardig, hè? Ja. Alleen de Home Assistant die heeft wel een vriendelijker scherm en die start in een HA-prompt. Dus die start in een eigen prompt, in een Home Assistant. Dus in een eigen systeem. En in dat systeem, dus zijn eigen programma, en daar kan je wel commando's ingeven. Dus je kan HA en dan een commando geven om, weet ik veel, de status op te vragen of zoiets. Dus dat is onmiddellijk actief als servertje. En je zit in een soort serverprompt van dat programma.
1: Dat is allemaal in Docker dan gedaan, of?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, ja,
1: maar dat is zo'n beetje raar.
0: Dat maar dat kan wel. Ik zag wel verwijzingen naar zo'n virtualisatie-dingen. Ja, dat is wel zo. Mm. Ja. Maar ik denk, daar heb ik wel van gelezen, dat je... Dus die antwoorden ook op een ping, wel, de Home Assistant. En dan heb je ook die heeft ook een webpagina. Dus als je dat IP-adres leest en je voert dat in je browser en je zit op hetzelfde netwerk, dan krijg je wel een webpagina, onboarding HTML, een welkomstpagina, waar je dan...
1: Maar en dan moet je dan op je thuissysteem hangen voor, wat is dat dan, voor lampen en temperatuur?
0: Ja, dan moet je hebt zo allerlei apparatuur, maar dat is er ook niet bij en zo. Hè. Dus die set is echt maar puur het minimum, hè, het apparaatje zelf. Hè. Dus dan moet je dingen gaan koppelen. Hè. Dus je hebt dan ook nog randapparatuur nodig om bijvoorbeeld op die frequenties van die apparatuur te gaan ontvangen en zo. Hè. Dus. Maar dat hoeft niet per se aan die Pi te hangen. Misschien ga je dat op een andere plek hangen, hè, waar het... meer relevant is. Hè?
1: Temperatuur, rollen, en zo.
0: En daar zit bijvoorbeeld zit daar op het hoofdscherm direct een soort upload and restore home assistant backup. Dus dat is wel voorzien dat je onmiddellijk bijvoorbeeld een backup van daaruit, dus je kan installeren en via de webinterface onmiddellijk een backup kan terugzetten. Dus dat vond ik wel van, dat is wel knap gemaakt. En dan natuurlijk apps en zo toestanden. Maar, dus dat was een beetje dan... En dus die homie zelf, daar heb ik helemaal niets mee kunnen doen. Dus daar stopte het dan wel.

0: Wat ik me trouwens ook afvroeg op dat moment, dat was... Oké, ik heb hier nu zo'n prompt, ik kan hier niks mee doen, maar hoe moet ik die nu afzetten? Want ik kon zelfs niet shutdown tikken. Want als je niet ingelogd bent, kan je niet shutdown het commando geven om shutdown te doen. En er was geen... Ik weet niet of op die 5 ergens een aan-uitknop zit, maar standaard op die Raspberry Pi zit dat niet. Hè. Zo, ik kan het wel monteren soms, maar...
1: Maar dat kon je dan niet via de cloud, kon je niet afzetten.
0: Ah, nee, want ik had geen cloud-account aangemaakt, hè, want ik had dat zonder verbinding. Ik had die installatie laten lopen offline, hè, zonder... En dan ben ik gaan zoeken en dan zeggen ze, ja, ik las dan in de commentaren dat... die apparaatjes er wel tegen kunnen om gewoon de stekker uit te trekken. En, ik ben vanuit het Linux-systeem altijd geneigd om dus altijd een clean shutdown te doen, maar blijkbaar met die Raspberry Pi zeggen ze, bah, nee, dat kan daar tegen, dat kan je gewoon uittrekken.
1: Ja,
0: gewoon
1: dan heb je op een bepaald moment je SD-kaart kapot.
0: Wel, ik zou dat natuurlijk niet doen op een moment waar je weet dat hij iets aan het schrijven is, dat hij gegevens aan het schrijven is. Hè. Dan zou ik dat niet doen. Hè. Want inderdaad, als de SD-kaart kapot is, dan is ook je systeem om zeep.

0: Zo, wegens verkeersbelemmeringen zelfs moet je niet wachten tot september om terug volledig vast te zitten op de snelwegen richting Antwerpen. Maar dus wegens verkeersbelemmeringen hoorde u een heruitzending van Webgang van vorige week. Het is nu eigenlijk 20 augustus, maar u hoorde dus die van 13 augustus. En dat was gelukkig één waar we er wel waren.
1: Wij hadden dan in plaats van, want een hydrofoon is, je kunt eigenlijk een contactmicrofoon maken en die waterdicht maken. En dan heb je eigenlijk ook al een hydrofoon. Maar je hebt natuurlijk betere modellen. Wat zijn betere modellen? Die zullen meer filteren, geluid wegfilteren en andere. Is dat soms beter? Ja, dan heb je minder controle om te weten waar dat je echt naar aan het luisteren bent. En je moet je eigenlijk ook vooral trainen. En gelukkig, toen we onderweg waren, uw oor. Om te weten naar wat je eigenlijk aan het luisteren bent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want deze geluiden zijn eigenlijk vanuit die databank, die Freesound databank. En dat zijn mensen die dat er hebben opgezet. Is dat een echte opname of niet, dat weet je eigenlijk niet. Maar laten we ervan uitgaan, als het beschreven is van waar en wat, dat natuurlijk wel een echte opname is. Maar op weg naar, waar was dat nu, TBD of was dat nu naar de UK, ik weet het niet meer. hebben we eigenlijk gehoord van, zoals je applicaties hebt om vogels te herkennen. Dat is dan meestal gebaseerd op een enorme databank van opnames van allerlei mogelijke vogels. Om dan een analyse te doen van uw direct real-time geluid. En dan herkenning wordt dat, laten we zeggen dat dat door deep learning en vroeger gewoon patronen waren. Laten we zeggen dat dat nu veel door de kunstmatige intelligentie, wat kunstmatige intelligentie genoemd wordt. Die patronen te gaan herkennen in die waveforms.
0: Dat zijn zo'n aangeleerde dingen. Dat is, want mensen denken
1: Deep learning is dat.
0: Alleen zo'n chat dingen, AI, maar AI, dat is gewoon heel breed van eenvoudige herkenning van patronen met aanleren van enzovoort. Het is heel functioneel gewoon ook soms, dat soort systemen. Hè.
1: En nu is er dus, want voor die vogels, dat is al heel courant, softwares en apps. En ik denk dat dat veel mensen ook leert luisteren en alle verschillende vogelsoorten.
0: Hoe diep moet je met zo'n micro dan gaan om zo'n geluiden op te nemen? Zitten die dieren diep of is dat meer aan de oppervlakte of zo?
1: Dat geluid gaat door water
0: vier keer
1: veel sneller dan door de lucht.
0: Veel verder ook misschien.
1: Veel verder in het water. Hè. En ik ben ook geen expert. Ik heb gewoon eens geprobeerd. En natuurlijk, je zit op een motorboot. Je bent niet de enigste motorboot in de nabijheid van dan zo'n walvis. Hoe ver kun je van zo'n walvis zitten? Is het de motor dat een of andere boot afzet of aanzet? Om al die dingen te leren herkennen. We hebben een aantal fragmenten opgenomen. En ik denk nu ook wel dat dat is om softwarematig te gaan kijken naar die waveforms. Te zien of dat er bepaalde herkenningspatronen zijn. En proberen vast te stellen wat dan de motoren zijn. Frequenties van de motoren rondom ons. En interessant zijn we dan tegengekomen de Global Library of Underwater Biological Sounds. GLUPS noemt dat. En als je daar wat verder op klikt, als je op die website geraakt van die GLUPS, dan kan je eigenlijk ook je oren beginnen te trainen voor bepaalde aanwezigheid van vissen. Want die maken toch uiteindelijk ook allemaal wel wat geluid, blijkbaar. Of in ieder geval trillingen onder water als vormen van toch wel communicatie, geolocatie, gelijkaardige dingen waar dat wij geluid voor gebruiken. Hè. Maar GLUPS, interessant. Het zal nog veel opnames vergen. Maar dan gaat het uiteindelijk zo zijn dat je aan de hand van een array van hydrofoons. Natuurlijk niet van één bepaalde hydrofoon, maar door een bepaalde oppervlakte. Dus dat is nu hoe dat wetenschappelijk onderzoek ook gedaan wordt. Door hydrofoons op strategische plekken te zetten en te luisteren. En dan gaan ze natuurlijk kijken naar die waveforms en nemen ze ook een breder spectrum op.
0: En op basis ervan, als je 2, 3 microfoons hebt en die allemaal geluid opvangen, dan kan je ook op basis van de sterkte van positioneren waar dat... En wij positioneren ons nog even in de studio voor de laatste minuten van Webgang op 20 augustus. Er is slecht nieuws op het internet, naast het slechte nieuws van de trage versnelling. En een van die slachtoffers van de prijzen, de rijzende prijzen van geheugenchips, DRAM en eMMC tekorten, zijn de gebruikers van Pine64 materiaal. Pine64, die bouwen Linux hardware en die hebben...
2: Hopelijk is de win volgende week terug.
3: Ik hoop het van harte in ieder geval. Want we zitten weer te popelen voor een nieuw seizoen Webgang en een nieuw seizoen Beatscapes. We bedanken alvast de mensen die mij hier vervangen hebben. Tommy Slavski en Mr. Gonzo. Ik hoop dat die toch nog wel eens zullen langskomen binnenspringen terwijl ik ook in de studio zit. Maar dat zal nog even afwachten zijn. Welkom op welkom op de 106.7, de Radio Centraal. Niet alleen in Antwerpen, maar ook de rond. En dit is Beatscapes.

techniek. Ze zijn terug van weg geweest. Nee. Ik krijg geen reisbeschrijving of zo. Dat laat ik voor morgen vroeg. Stukjes vakantie, stukjes wedervaren van de afgelopen 6 weken van Technic Sian en Swinging Sunny op onderweg. Maar dat laat ik dan voor morgen vroeg, voor na de nachtshift. Want nu is het tijd voor wat elektronische toestanden. Zo, het is tenslotte niet van iets, Beatscapes. Elektronische toestanden, inderdaad. We starten rustig of we eindigen de zomer rustig. Het is trouwens ook nog veel te warm om hier wild te staan dansen. Maar we gaan ons best doen.

0: Sorry, ik ging rustig beginnen, maar blijkbaar laat ik mij nogal snel meeslepen door de beats. Yeah.
1: Sorry.
0: Voilà.

toch wel goed nieuws uit het Antwerpse nachtleven, dagleven, nachtleven, nachtleven. Ik hoorde dat er iets nieuws hier in de buurt geopend is, de shelter. Altijd benieuwd natuurlijk hoe lang dat kan blijven doorgaan. Na de start, omdat er niet te veel regeltjes tussen beiden komen in deze toch wel beregelde stad. Maar wie weet, shelter aan de Korenmarkt. Met een oor voor dans en vinyl. Dat is altijd welkom in deze makstad, muffigheid van op het schoonverdiep. Zo blijft die schildapen-vibe-mentaliteit toch nog een beetje bezig.

Digital Toddler. Iets meer gebroken gelaten. De Vacor Master. The Vaporizer himself. Laten we Antwerpen... Toen toch niet van Antwerpen.

alweer een bekende en lokale artiest. Ook alweer van een hele tijd terug. De naam associeert u misschien met andere zaken, maar deze man heeft ook wel muziek gemaakt. Styrofoam. More music, dit?

En zo verspringen wij naar bijna 8:30. En komen wij bij Reflex terecht. Uit de dubbele Birds Watch LP van Vulva.

Tot donderdag, Binden is weer compleet. Volgende week de Wim nog hopelijk erbij van Webgang. Maar Wave Frequencies is gearriveerd met alweer, ik wou zeggen tonnen muziek, maar het zijn platentassen. Dit was Beatscapes voor deze week, de 27e augustus 2026. Tot volgende week voor Beatscapes, of tot morgen voor een na de nachtshift voor het reisverslagjes. Bye bye.

0: Alright, we zijn er terug. Het is donderdagavond en dan is het van 8:30 tot 10:00. Wave Frequencies, welkom. Het is 27 augustus 2026. Het is uw wekelijkse portie obscure underground wave grooves en lieve. Is er terug bijna 3 weken af. Laat u nog eens horen, die stem is al zo lang geleden, lieve.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Oeh, daar is hij dan.
1: Goedenavond, mijn vrienden.
0: Van bijna 2 weken Berlijn.
1: 10 dagen.
0: 10 dagen Berlijn, waar je natuurlijk weer 50 platen heeft gekocht. We moeten er niet meer naartoe.
1: Ik heb er een paar gekocht. Een paar meegebracht.
0: Ja, een paar van meegebracht. Dus ja, die muziek ga je sowieso nog de komende weken horen. Maar we zijn er dus, hè, lieve. Draaitafels, mengpaneel, Chris hier achter de micro. We hebben weer een paar leuke dingen bij, ook nieuwe releases. We gingen reeds van start met een oude release, Kein Mensch. Kein Mensch met het nummer Kein Mensch, origineel op een single uitgekomen. Ik had er zelfs 2. Singles waren, dus je moet oppassen. De ene was een goede versie van Kein Mensch, de andere een minder goede. Maar gelukkig is er ook een compilatie uitgekomen op WSDP-label in 2007. Moeilijk te vinden, maar daar staat het ook op. En het tweede was, en ook het derde trouwens, Dino Martini and the Long-Legged Girls. We speelden Koningin van Honolulu en vervolgens Snackbar. Ook terug te vinden op een verzamelaar, denk ik, of een reissue van een cassette uit 82.
1: Een nieuwe verzamelaar die ik in Ghostown heb gekocht van de persoon die het label... Rotten Totten Records.
0: Rotten Totten Records. LP noemt de Der Discrete Charme uit 2021.
2: Wave Frequencies.

0: Alright, luister nog steeds naar Wave Frequencies hier op die prachtige radiozender. Radio Centraal 106.7 FM ook te beluisteren via de streaming en ook DAB+. U kreeg weer prachtige nummers toch volgens ons. No Such Name met Martyrs van een cassette uit 2019. Cassette Abyss. Illustration sonore met Divinatorium van de Undisciplined Strips of Emotions LP. Wat een lange titel. En het laatste was een lekkere nieuwe tattoo. U krijgt nog de duistere kalender, duister nieuws. En dat gaat van start morgen. Morgenavond is het weer zover in Jingle Jungle. Op het eilandje hier in Antwerpen hebben we een IBM Electro Night, reeds de tweede. En daar kan Lieve ietsje meer over vertellen, Lieve. Want er zijn ook buiten DJ Set ook twee optredens van IBM Bands. Lieve, go ahead.
1: Ja. Twee IBM Electro Darkwave Bands. They Feel Nothing. Een groep uit Brugge. En dat is Kevin van Volkem. Die was bij de beloftes, bij BIMFest. Die vier beloftes. En die gaat dus optreden in Jingle Jangle. En Crypto Chroma is Jan Vinoelst van Sint-Niklaas. Die heeft al twee LP's uit en brengt hetzelfde genre electro, darkwave, industrial, synth.
0: Oké, dus morgenavond Jingle Jangle aan het eilandje. Vanaf een uur of acht gaan de deuren er open en vermoedelijk rond een uur of negen concert nummer 1 voor een prachtige avond. Wat hebben we ook nog op de agenda staan? 9 september, noteer dat ook al. Je zult zeggen, oh, je woensdag. Woensdag speel ik plaatjes in The Shelter. Dat is die nieuwe club hier in Antwerpen in... in niet zover van de radio. DJ-setje, IBM, Electro, New Wave en dit allemaal.
1: Het is een speciale dag, 9 september.
0: Speciale dag, ja, want dan is het ook de verjaardag van Lieven.
1: Ja, misschien komt het eens af.
0: Woensdag 9 september, allen daarheen, om deze nieuwe club te supporteren. En 19-9, Gradual Isolation, een band die we toch hier al op de studio hebben gehad. Een interview gaat de nieuwe LP-release ook in de kijker gezet hebben. Die treden voor het tweede keer op na hun verdwijnen eigenlijk, want ze hebben eind jaren 80 muziek gemaakt, maar dat is terug nieuw leven ingebracht door Lieve, want er is ook een LP uitgebracht onlangs. Maar bon, ze komen 19 september in Bar Bakkeliet optreden, dus allen daarin. Er zijn sowieso nog LP's te koop, dus dan kun je nog een exemplaar te pakken krijgen.
1: Oké. Het volgende is ook, volgens mij, een tatoeage.

0: Alright, typisch Belgisch met Aimless van een verzamelop uit 1988, Music from Belgium, daarvoor Other Day met Seen and Heard You. Dus van een cd uit 1999, maar het is ook uitgekomen op een picture disc uit 2006, Decade 1995 tot 2005. En we gingen van start in dit draadje van 3 met een tattoo, lieven. Een tattoo van Berlijn, dikke vette.
1: Oh, ik heb
0: dikke
1: die al.
0: Vette tattoo.
1: Ik heb die al 40 jaar, die tattoo.
0: Nou, oh, het is tijd om ze nog eens te laten horen.
1: Een non-artist met een non-track.
0: Yep.
1: Voilà.
0: Mooi.
2: Wave Frequencies.

0: narcist.
1: Alright, dat was Der Polier met Ausbildung 89, 98. 89. Van de Stanze Freddy 3 verzamel-LP, de derde. Ze zijn alle drie goed. Check it out op het Stanze Freddy label. Daarvoor Bloody Eyes met The Dying in Arms van de Bloody Eyes LP. Meer gezegd, 12 inch uit 1993. En het eerste was een, ja, een tattoo. Even een tattoo.

0: En nu luisteren we nog steeds naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal. Nog tot 10 uur prachtige wave-gerichte muziek. Maakt u dat zelf thuis trouwens? Dergelijke obscure dingen, dan mag u een demotje of zoiets gerust opsturen naar ons hier bij Radio Centraal, Wave Frequencies. En ter attentie van Chris of van Lieve van Wave Frequencies. En dan, als dat bij dit programma past, gaan we niet nalaten om het ook te spelen. U kreeg nog, Lieve, afgeroepen zeker, hè?
1: Ja. De titeltracks.
0: U kreeg nog Claude Per W met Programmed, een remix uit 2026. Vervolgens in Sotto Voce met het nummer Sequence 2, origineel in 1989. Uitgebracht op een 12-inch, maar je kan ook de track terugvinden op die verzamelreeks van Antler. In dit geval Antler nummer 4. En dat is juist, Lieve. Mm-hmm. En dan het laatste nummer was Danton's Voice met I Hear the Bells in een remix. Uit 2025, een speciale remix. Dus nog tot 10 uur Wave Frequencies.

Right, het laatste was Steam Away van de Flying Lizards van die Fourth Wall LP, ondertussen uit 1981. En daarvoor John Maus van de Love Is Real LP, hoorde u Right for Gays. En het eerste was wederom een prachtige tattoo.

0: We zijn aan het einde komen van deze Wave Frequencies. Gaan we nog wel een nummertje spelen. Uiteraard, u hoorde nog het laatste nummer, Unconditional van Crypto Chroma. En dat is een van de twee bands die u morgen in Jingle Jungle Live kunt bewonderen op die IBM Electro Night nummer 2. Het vindt het nummer trouwens terug op de LP Ominous Clouds uit 2023. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog van jouw avond. En wij gaan er alvast uit met... Hou me vast, Leven? Of wat was het nu weer?
1: Hou me vast.
0: Hou me vast. Volgende week zijn we terug.
1: Tot volgende week.

0: De Killjoys met Naïef. Draait of keert, zo je wil, Sis. Maar de mens is toch een beetje een gewoonte hier, hè? Klopt, hè?
1: Ja.
0: En vorige week hadden we iets raars om mee te beginnen. Wat breakbeats uit Londen van Achiavelli.
1: Dat was jouw schuld.
0: Ja, dat was mijn schuld. Ik geef het toe. Dus ja, vandaag dan toch maar weer het oude en vertrouwde punknummertje aan het begin van ons programma.
1: Welkom in de 40ste aflevering van Potage du Jour. Deze week serveren wij een stevige soep. Niet met balkjes, maar wel met veiligheidsspelden en extra spuug, want dat wordt een punky allegaard. Dus scheer uzelf een hanekam, doe een pogootje in de living en doe uw kapotte jeans aan. Een grunge outfit mag ook. Maar allee op.
0: One, two, three, four.

0: Ja, Sven, en we zijn weer vertrokken, hè?
1: Ja.
0: Met de teletijdmachine, deze keer Down Under, en kwamen we terecht in 1985 in Adelaide, Zuid-Australië.
1: Ja.
0: En komen we terecht bij de groep Exploding White Mice. In 1983 opgericht en het zootje Ongeregeld stond onmiddellijk bekend voor hun energieke optredens. Luide gitaren en een brommende zanger, kon je horen.
1: Ja.
0: In het begin hadden ze nog weinig eigen nummers, dus speelden ze vooral covers van The Saints, New York Dolls, The Heartbreakers, The Stooges en The Shadows of Night.
1: Niet slecht, hè? Ja.
0: Nee, want ze waren ook een beetje 60s garage geïnspireerd.
1: Mm-hmm.
0: Maar de mosterd haalden ze vooral bij iconische bands als The Ramones en Radio Birdman. Bleven actief tot 1999, maar toen was uiteraard de fut eruit. U hoorde het nummer Dangerous uit hun veelgeprezen EP A Nest of Vipers.

0: Ik weet niet of jij het gelezen hebt, Cis, maar het stond van de week in de krant dat Generation G, Z, zijn mensen die tussen 2000 en 2010 geboren zijn, dus nog jonkies, terug mee roken blijkbaar. They're back again, here they come, van de Cigarettes, dus toepasselijk nummertje, wel, uit 1979. Alles komt terug en zeker als je het stilaan overal begint te verbieden, dan beginnen mensen dat net te doen. Hè. Zonder enig vingertje, beste Gen Z'ers, maar ermee beginnen is makkelijk, ermee stoppen is heel wat moeilijker, heb ik vandaag zelf nog mogen ervaren.
1: Dus, jij niet alleen.
0: Nee, goed, maar goed. De Cigarettes waren dat een punkrock bandje uit Lincoln in de UK, dat enige faam verwierf nadat John Peel, de bekende BBC One DJ, hun liet opdraven voor een van zijn live sessies in 1980.

0: De enige Belgische vertegenwoordiging in Potage du Jour vandaag. De Gentse groep, de Distractors. Met hun recht toe, recht aan rock en roll en punk zonder franjes speelden ze regelmatig live op Gentse podia. Zoals in de Zebrastraat en De Rouge. Het nummer The Night is Young and So Are You, dat u ja, zo net hoorde, is terug te vinden op de verzamel-LP Misterioso Serveert. Eigenlijk een unieke vinylplaat die uitgebracht werd ter ondersteuning van het bekende Gentse alternatieve jazz- en muziekcafé Misterioso aan de Kromme Wal. Echt topcafé, als u in de buurt bent, zeker bezoeken. Altijd ambiance daar. Op deze, ja, dat is echt, op deze plaat hoort u 12 artiesten of bands die Gent als thuisbasis hebben en die hun favoriete kroeg op die manier wilden steunen. Andere bijdragen op deze plaat zijn onder andere Paul Kouter, oprichter van Jens Kouter trouwens, de bluesy voorloper van TC Matic, de Grave Brothers.
1: Overleden ook.
0: Oh ja, ondertussen overleden. Ja. En ik geloof dat hij net voor of na het uitkomen van die plaat is overleden.
1: Okay. Oei, ja.
0: En de Garbage Bags, goede garage rockband. Maar u hoorde nu de Distractors.

0: heb de hele tijd de indruk dat het woordje crazy ontbreekt in die titel. You're Driving Me, vooral naar het einde toe. Post-punk bandje uit Redditch in de UK, opgericht na het zien van een optreden van de Stranglers. Dus ik neem aan dat dat ook ter sprake kwam toen ze bij John Peel mochten optreden. Dat is straks ook al een groep. Ze mochten er 4 keer langs gaan, dus John Peel was precies wel fan dan, denk ik.
1: Deed me een beetje denken aan Per Ubu.
0: Per Ubu, ja.
1: Maar,
0: ja.
1: Wie ben ik?
0: Ik ken het niet, dus dat is wel uitgeklapt, precies. Ja. ja, De Shent, Robin Dalloway, Svornaan, wat een naam, en Dave Bennett. Svornaan, dat was die saxofonist met dat hysterische saxgeluidje erin. En dat was dan de typische sound van de groep. You Are Driving Me, hoorde u van de Kravets, de Kravatten.

0: Het hoeft niet allemaal punk te zijn, want ook tussen de punky songs even een beklijvend nummer van de Amerikaanse grunge band Gravel. Het nummer The Stone Yard uit hun debuut LP Break a Bone uit 1993 alweer. Toen de band pas gestart was, werden ze al snel opgepikt door het invloedrijke indie-label Estrus Records, dat vooral eigenlijk bekend stond voor snelle, rammelende, drie-akkoorden garage-punk. Mm-hmm. Dus eigenlijk waren ze een beetje een vreemde eend in de bijt in die Estrus-stal, want hun geluid was echter, ja, was echt veel zwaarder, melancholischer en leunde meer aan bij de sound van groepen zoals The Screaming Trees. Ja. Ze brachten maar 2 platen uit op 2 jaar. Dus
1: ja, maar dat is goed, hè?
0: Op zich eigenlijk wel productief, maar ja, het heeft niet zo lang geduurd. En ondertussen zijn die platen wel gegeerd bij vinylverzamelaars, omdat ze nooit herperst werden. Gravel.

0: Never Exhale, de tweede LP van Dits, noise rock en post-punk band uit Brighton in de UK. Never Exhale, het album werd bijgeschreven op de rustdagen op hun Europese tournee, dus tussen de optredens door. Sis, ja, dat is zo'n impuls aankoop LP geweest dit.
1: Had ik van jou ook helemaal niet verwacht.
0: Nee, maar die staat ook gewoon al een half jaar in mijn kast. En ja, als een keer of 20 beluisterd en zo, je dacht van ja, moet ik er nu iets van draaien of niet? Dus ja, oké, vandaag kunnen we op doorgehakt. Ze zaten erin met het nummer Britney. En foei aan alle ouders die hun dochter ooit die foei lelijke naam hebben gegeven.

0: Sven, een geweldige band, Meat Puppets. En dat vond ook Kurt Cobain van Nirvana. Want nadat ze in 1991 hun million seller Nevermind en in 93 In Utero hadden uitgebracht, werd Cobain in 1994 gevraagd door MTV Unplugged om een Unplugged sessie op te nemen.
1: Ja.
0: En MTV wou natuurlijk de hits. In een akoestische versie, maar eigenwijze Kurt nodigde de broers Kurt en Chris Kirkwood uit van Meat Puppets. En samen speelden ze drie nummers uit de LP Meat Puppets 2 uit 1984. En dat waren de nummers Plateau, Oh Me en het fantastische nummer Lake of Fire.
1: Ja.
0: En dankzij Cobain hebben eigenlijk die twee bandleden dus kunnen overleven door de royalties die ze ontvingen van Nirvana's MTV Unplugged. Want voorheen waren ze slechts bekend bij een select publiek in het underground circuit. En nadien zijn ze dus ook in iets meer commerciële richting ingeslagen. Ze hebben toen het album uitgebracht Too High to Die, waar ook de hitsingle Backwater kwam. Die stond zelfs op een van die Studio Brussel verzamel-cd's. En dit nummer, Automatic Mojo, komt uit hun LP Huevos, Eieren uit 1987.

0: 8, ja. Krypton Tunes, de kans dat u van deze groep nog nooit gehoord hebt, is redelijk groot.
1: Ik had er ook nooit van gehoord.
0: Nee. Ja, ze hebben 2 singles uitgebracht en zijn gesplit, dus ook geen schande dat je ze niet kent eigenlijk. Hun volledige discografie ga ik nu even voorlezen. Behind Your Smile, B-kant Come to See You, in 77 uitgebracht op Black and Red Records, beter. En dan Limited Vision, nummer dat u net hoorde, met op de B-kant All in Jail, uit 78 op Lightning Records. Dus ook 2 keer van naar platenlabel geswitcht dan, met die 2 singles. Limited Vision hoorde u van Krypton Tunes, een nummer over de nogal beperkte horizon van politici. Dat is ook
1: heel actueel.
0: Ja, dat verandert nooit eigenlijk.

0: Deze medicijnmannen zijn opgericht begin jaren 70 en ontleenden hun naam aan het bluesnummer Dr. Feelgood van Johnny Kidd and the Pirates. En ik denk wel dat u die moet kennen van het 60s hitje Shaking All Over. Dus ja, speelfiguren binnen de groep waren Lee Brillow en gitarist Wilco Johnson. Beide heren hebben ondertussen het loodje gelegd door, spijtig genoeg, kanker. Dr. Feelgood trouwens had een uitstekende live reputatie en voelde zich niet te goed om gans de UK plat te spelen in het pubrock circuit. En zij zijn eigenlijk ook verantwoordelijk voor de term pubrock.
1: Oké, ja.
0: Dus ja, spelen in café. Aha. Het brengt op. door het staccato gitaargeluid van Wilco Johnson en ook een beetje de rauwe energie van hun muziek worden ze wel eens de voorlopers van de Engelse punkbeweging genoemd. En ja, uit een van hun LP's moet ik even spieken, want ik zie ze niet.
1: Hier ligt een assistie.
0: Nee,
1: hier.
0: Private Practice.
1: Ja.
0: Private Practice heet plaat. Hoorde u Every Kind of Vice van Dr. Feelgood.

0: Ja, het gaat gewoon over seks natuurlijk. Ecstasy Between the Sheets, Venus van de Neon Hearts. Punk, maar toch, jongens, kunnen de deur kruiden.
1: Het schurend scharniertje op de achtergrond.
0: Ja, jongens met marketing inzicht. Want ze brachten deze 7-inch, een singeltje, uit in een 8-inch hoesje. Waardoor het natuurlijk niet in de platenbak paste, in de singlebakjes van de platenwinkel. En dus werd de platen... shop-eigenaar gedwongen om op ten toog te zetten of tegen de muur te hangen. Ja. Wat natuurlijk extra aandacht bezorgde. Dus het waren een beetje commerciële punkers. Neon Hearts met Venus.
2: Hey, take your hands out of the water!

0: voilà, helemaal tot het gaatje. En dus, eentje is geentje, dus heb ik een tweede Australische band uitgekozen om het programma mee af te sluiten. Alhoewel, niet helemaal afsluiten, want er komt er nog eentje. Maar deze groep is afkomstig ook uit Melbourne en ze waren actief van midden tot eind jaren 80. Ik heb het over I Spit On Your Gravy. Er is ooit een horrorreeks geweest die zo heette I Spit On Your Grave, denk ik, maar veel later uitgekomen.
1: Gravy is ouzo. Ja.
0: Ja, dus ik weet niet, ze konden zich daar niet op gebaseerd hebben, want toen was de horrorreeks nog niet uit.
1: Klopt, ja.
0: De mannen hebben slechts twee LP's op hun actief en dit pretpunk nummer komt uit hun eerste plaat, Fruit Loop City, en heette Piranha. Een Australische muziekrecensent, ik ben er toevallig op beland, omschreef hun optredens als chaotisch omwille van de gevechten die uitbraken, dronken toestanden, waarbij de bandleden nauwelijks nog op hun benen konden staan, laat staan hun instrumenten bespelen, en exhibitionisme.
1: Gewoon Australiërs eigenlijk. Ja.
0: Leuke band dus. Ja. Volgende week hebben we een centrale gast, namelijk Bruno Beekman, journalist, columnist, schrijver, Rusland- en Oekraïne-kenner. Bovendien was hij ook programmamaker bij Radio Centraal in een ver verleden. En hij brengt zijn verhalen, maar ook zijn lievelingsplaten mee. Dus zeker luisteren.
1: Wordt top.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

goedenavond. De laatste donderdag van de maand is bijna op, maar u weet dat laatste donderdagen niet ongemerkt voorbij gaan bij de Magic Mushroom. U krijgt in deze jaargang van de Nostalgia Factory dan ook een derde en laatste Duitse aflevering te horen, waarin ik u 50 jaar mee terugneem in de tijd. In vorige episodes waren we begonnen in Beieren om vervolgens eerst westwaarts en dan naar het noorden te trekken. Vorige week waren we zo tot in Hannover geraakt. En vandaag beginnen we ruwweg in dezelfde regio. Ik weet overigens dat ik gezien het tijdvak waar ik het over heb eigenlijk altijd West-Duitsland en West-Berlijn zou moeten zeggen, maar ik heb zowel tekst genoeg.

Hans-Joachim Reudelius, Dieter Meubius en Michael Roder waren tegen de zomer van 1976 eigenlijk al gestopt met hun Harmonia-project, maar toen ze in september in hun huis in Vorst, een deelgemeente van Beveren in Neder-Saxen, het bezoek kregen van Brian Eno, namen ze over een periode van 11 dagen samen met hem nog heel wat materiaal op. Men dacht lang dat de banden met die opname verloren waren gegaan, maar in 1997 verscheen op Ryko Disc de CD Tracks and Traces, met daarop een neerslag van de muziek van Harmonia en Eno, onder de hoofding Harmonia 76. En daaruit hoorde u Vamos Compañeros. Kom aan gezellen, onze weg leidt verder naar Oldenburg. Daar waren drummer Eduard Schikke en gitarist Heinz Fröhling van 1969 tot het midden van de jaren 70 lid van Spektakel. Met toetsenman Detlef Wiedeke en bassist Werner Protzner namen ze in september 1974 een album op dat echter pas in 1996 zou worden uitgebracht. De groep viel dan ook al snel uiteen. Schikke en Fröhling gingen daarop door als trio samen met de toen nog onbekende toetsenman Gerhard Vuurs van de groep Samspel. En dat deden ze onder de zeer doordachte naam Schikke, Vuurs und Fröhling, vaak afgekort tot SFF. Ze trokken zich terug in een tot studio omgebouwde boerderij waar ze begonnen te repeteren. Hun eerste optreden speelden ze in het Circus Corona-bouw in München en kort daarop werden ze getekend door Brain. Het label had grote plannen met hem en had Frank Zappa als producer op het oog, maar dat ging niet door. Hun eersteling werd uiteindelijk ingeblikt in de studio van Dieter Dierks in Stommelen, met de uitbater zelf als arrangeur en producer. De titel ervan was Symphonic Pictures. Dit is Tao.

In het nabij Oldenburg gelegen Bremen, of was het omgekeerd, was Thirsty Moon in 1976 aan een derde studioalbum toe. De groep was in september 1971 ontstaan uit een samensmelting van het Drogies Rock Project en de jazz soulband Shakespeare's. Als gevolg daarvan was de eerste bezetting bijzonder uitgebreid. Op hun titeloze debuut uit 1972, zowel als op You'll Never Come Back uit 1973, speelden 7 muzikanten mee. Die waren echter allemaal al weg tegen dat in 1975 begonnen werd aan Blitz. De broers Norbert en Jürgen Drogies deden daarop alles zelf. De anderen doken later weer op bij La Düsseldorf en Dennis. Het openingsnummer van Blitz is Lord of Lightning. De LP verscheen in februari 1976 op Brain.

Nog een product van Brain, de LP Get the Ball van Release Music Orchestra. Ook zij waren duidelijk de fusion toegedaan, te oordelen aan Mestalogo. De groep was via een ingewikkelde transitie tot stand gekomen. Die begon bij Tomorrow's Gift en via Release Group, Kickbeat Information en het daarnet al vermelde Dennis verder evolueerde. Ze kwamen eigenlijk uit Hamburg, maar hadden een boerderij gehuurd in Otterndorf, nabij Cuxhaven. Daar hield men zich vooral bezig met het helpen en herintegreren van drugsverslaafden, waarbij ook muziektherapie werd gebruikt. De stichters van de band waren toetsenman Manfred Rürup, bassist Bernd Kiefer en drummer Wolfgang Zaba Lindner. Hun eerste werkstuk was een luisterspel dat Brain Pollution heette en werd uitgezonden door zowel de NDR als de WDR. Met saxofonist Norbert Jacobsen erbij gaven ze zich op 5 april 1974 voor het eerst bloot aan een publiek, in het Auditorium Maximum van de Universiteit van Hamburg. Dat concert werd door Connie Plank opgenomen en samen met uittreksels van een ander optreden uitgebracht als de LP Live. In 1975 werd dat debuut gevolgd door Garuda, eveneens uitgebracht op Brain, net als Get the Ball. Daarop speelde Frank Fischer bas en zong Margit Haberland. Eveneens in Hamburg had Novalis, opgericht tegen het einde van 1971, zich met twee albums al in de kijker gespeeld. Het debuut Banished Bridge en de titelloze opvolger uit 1975. Tegen dat een jaar later, Zomeravond, verscheen, was hun symfonische geluid tot volle wasdom gekomen. De opvallendste verandering was dat ze nu in het Duits zongen. Zanger en medestichter van de groep, Jürgen Wenzel, had de bezetting al na de eerste LP verlaten. Op Novalis en Zomeravond wisselden bassist Heino Schunzel en de nieuw aangenomen gitarist Detlef Joop elkaar af achter de microfoon. Toetsenman Lutz Raan en drummer Hartwig Biereichel, die gereageerd hadden op de initiële advertentie die door Wenzel en Schunzel in het Hamburger Abendblad was geplaatst, waren ook nog steeds van de partij. Overschakelen van het Engels naar het Duits deden ze op aanraden van producer Achim Reichel. En nu is mijn uitleg afgelopen en gaan we luisteren naar Aufbruch.

De langstlopende en meest succesrijke Duitse folkrockgroep was zonder twijfel Augenweide. Opgericht in 1970 zouden ze het in eerste instantie uithouden tot 1985. Na enkele korte wederopstandingen werd de band begin deze eeuw heropgericht, met veel nieuwe leden. Hoewel ze optraden met onder andere Fairport Convention, Steel Eye Span, Planxty, Amazing Blondel en Alan Stivell, is Augenweide nooit echt bekend geworden in niet-Duitstalig gebied. Na Augenweide uit 1973 en All die Weil ich mag uit 1974 brachten ze in 1976 Ohrenschmaus uit. En daaruit kwam Engelboltes Tochter Aven. Mijn laatste track uit Hamburg zelf is een heel kort proefje uit de LP John Santo Plays Bach. Een plaat volgens het beproefde principe waarvan Walter Carlos de pionier was. Klassiek gespeeld op de synthesizer. John Santo is het pseudoniem van Andreas Boyerman, die nog onder vele andere aliassen opereerde als songschrijver voor het beruchte Europa-label. U hoort de prelude in D groot, Bachwerke Verzeichnis 860, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van Das wohl temperierte klavier, gepubliceerd in 1722.

Daar zou Bach niet van teruggehad hebben. Dat was Just a Game uit The Seventh Step. Het eerste en enige soloalbum van de uit Meulen bij Hamburg afkomstige Dirk Steffens. Die werd geboren op 20 mei 1950 en studeerde gitaar en piano aan het Hamburgse conservatorium. Tussendoor speelde hij tussen 1969 en 1971 bij de lokale band Beethovens. Daarna begon hij met zijn eigen groep, Penny Wonder. In 1973 werd hij lid van Birth Control. Hij is te horen op hun, volgens mij, minder geslaagde LP's Rebirth and Life. Maar in januari verliet hij de band omwille van familiale omstandigheden. Hij werkte dan een tijdje als gitaarleraar en studiomuzikant en nam met hulp van bassist en zanger Ian Cusick, ex-Lucifer's Friend, gitarist Rainer Baumann van Frumpy en Randy Pye en to-be-drummer Rolf Keuler zijn eigen LP op. 2 jaar later kwam zonder Baumann nog een album tot stand, maar dat werd toegeschreven aan de groep Tollhaus. Wie in Duitsland marsepein wil eten, begeeft zich het best naar de Hansestad Lübeck, aan de monding van de Trava in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein. Het onderscheid met andere marsepein is dat in Lübecker marsipaan niet meer dan 30% suiker mag zitten en in Lübecker fijn marsipaan slechts 10%. Fabrikant Niederegger gebruikt zelfs geen suiker, maar 100% amandelpastei. Wie er meer van wil weten, verwijs ik naar het Niederegger Marzipan Museum. Eveneens ongesuikerd is de muziek van de lokale rockband Waterloo uit Kuzen, een paar kilometer ten zuiden van Lübeck. Hun nalatenschap bestaat uit slechts 1 single, uitgebracht in eigen beheer. De titel ervan is The End.

Binnen de van oorsprong West-Berlijnse groep Birth Control is het eigenlijk nooit echt rustig geweest en desondanks zijn ze onafgebroken blijven bestaan van 1966 tot 1984. Na drie heavy krautrock LP's, Birth Control uit 1970, Operation uit 1971 en Hoodooman uit 1972, leverden ze in 1973 met een alweer fel gewijzigde bezetting het zeer halfslachtige Rebirth af, om vervolgens meer richting jazzy progrock op te schuiven. De trend werd ingezet met Plastic People uit 1975 en het jaar daarop verder gezet met Backdoor Possibilities, waaruit u de Far Rockaway Rope Dancer hoorde. Beide albums werden opgenomen met dezelfde bezetting. Bruno Frenzel op gitaren, Bernd Noske op zang en allerlei percussie, Joyce B. Held op toetsen en bassist Peter Völler. De productie was in handen van Connie Plank en helaas eerder dit jaar overleden David Hitchcock. Plank produceerde ook het tussen november 1974 en februari 1975 opgenomen enige album van de super krautrock groep Heidelberg. High op zijn Engels geschreven wel te verstaan. Ik heb ze zeer tentatief bij Berlijn gezet, hoewel de medewerkers van zo'n beetje overal kwamen. Dieter Meubius en Hans-Joachim Reudelius opereerden vanuit West-Berlijn, als ze niet in Forst zaten voor La Düsseldorf of Harmonia. Helmut Hattler, Jan Friede en Peter Woldbrand kwamen oorspronkelijk uit Ulm, maar ze hadden in Berlijn gestudeerd. En uiteraard waren ze alle drie lid van Kraan. Drummer Mani Neumeier kwam uit München, woonde een hele tijd in Zwitserland en stichtte uiteindelijk in Heidelberg Guru Guru, waarvan ook gitarist Ax Gendrich lid was. Het was duidelijk wie de naam van het project had mogen kiezen. Echt baanbrekend was het titeloze album van Heidelberg niet, maar ik kan er u wel de zeer fatsoenlijke track Wapiti's Rückkehr uit laten horen.

Omdat het thematisch mooi paste achter Heidelberg was dit Guru Guru met Tango Fango, het titelnummer van hun LP uit 1976. De plaat werd wel opgenomen in de eigen studio van de groep, op een berg bij Funkenbach in Zuidwest-Duitsland. Maar enkele van de leden die meedoen op de plaat waren in Berlijn gevestigd of geboren. Zoals pianist Ingo Bischoff en de Boliviaanse percussionist Tommy Goldschmidt. Roland Schaefer uit Baden-Baden speelde sax en gitaar. Aan de bas hing Yogi Karpenkiel en Zeb-Jan Driesitz speelde gitaar en orgel. De drummer was uiteraard Mani Neumeier. En net als het overgrote deel van de LP's in dit programma, verscheen ook dit album op Brain. En dan is het nu tijd om terug naar school te gaan. Naar de Berlijnse school uiteraard. Want de laatste tracks in deze eclectische maar spetterende show zoeken we het allemaal in de kosmos. De eerste van die laatste is een stukje uit een collaboratie tussen Manuel Götsching van Ashra Tempel en Michael Hönig, een iets wat onderbelichte figuur. Hij kwam uit Hamburg, maar speelde tussen 1971 en 1974 bij Agitation Free uit Berlijn. In 1975 ging hij als vervanger van de zieke Peter Baumann met Tangerine Dream op tour naar Australië. Hij werkte ook even als duo met Klaus Schulze vooraleer solo te gaan in 1977. De samenwerking met Götsching vond net daarvoor plaats, eind 1976. De opnamen werden echter pas jaren later, in 1995, naar buiten gebracht door Musique Intemporelle, het label van Bernd Kistenmacher. De resulterende cd bevat een lange suite die Early Water werd gedoopt. U hoort het vierde deel.

Bicentennial Presentation komt uit het eerste soloalbum van voornoemde Peter Bouwman, Romance 67. In 1971, op zijn 18e, solliciteerde hij naar de positie van toetsenman bij Tangerine Dream. Zelfs al kon hij toen nog niet overweg met synthesizers. Hij werd toch aangenomen en zou bij de groep blijven tot 1977. Dat jaar richtte hij samen met producer Erhard Wenzel de Paragon Studio in, aan de Bundesallee in Berlijn. Daar zou hij de rest van zijn soloplaten opnemen. Zijn Tangerine Dream-collega

Echt te hebben voor kunst en werd op zijn 18e toegelaten tot de Academie der Kunsten, waar hij leerde schilderen, beeldhouwen en grafisch ontwerpen. Om het geld te verdienen voor zijn studies werkte hij als schrijver, acteur en maker van reclameaffiches. In 1965 begon zijn muzikale loopbaan via het lidmaatschap van The Ones. In 1966 stopte hij met studeren, maar in 1967 ging de groep uiteen. Freuse richtte dan een nieuwe band op met een naam die naar men zegt was ontleend aan een verkeerd verstaand stukje tekst uit Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Eigenlijk zongen ze Tangerine Trees, maar Freuse had Tangerine Dream verstaan. In 1969 doekte hij de groep weer op om 6 maanden later opnieuw te beginnen, samen met Engelsman Steve Joliffe en drummer Klaus Schulze. Joliffe ging echter al vrij snel terug naar huis en werd vervangen door Konrad Schnitzler. Die was medeoprichter van het Zodiac Free Arts Lab, samen met Hans-Joachim Rudelius. Het bevond zich in een kelderruimte in Schöneberg, een wijk in de buurt van de Kurfürstendamm, destijds een centrum van nachtleven en tegencultuur. Het gebouw had grote, donkere kelderruimtes, waarin meerdere kamers werden ingericht met verschillende geluidsinstallaties en een minimale inrichting met matrassen, lampen en projectoren. De vroege Tangerine Dream zou er dan ook dikwijls optreden. Het trio bracht in 1970 Electronic Meditation uit, waarna Schnitzler en Schulze solo gingen. In hun plaats kwamen fluitist Udo Denneberg, Steve Schreuder, Roland Paulik en Christophe Franke. Met deze bezetting kwam Alpha Centauri tot stand in 1971. Tegen dat een jaar later Zeit uitkwam, was de klassieke bezetting Freuse, Franke, Baumann een feit. Fuck, dat was meer uitleg dan ik eigenlijk wou geven. Tijd om te luisteren naar Edgar Freuse met EF 765. De titel is een vluchtnummer van Air France.

Weer namen die we al zijn tegengekomen. Cluster, alias Dieter Meubius en Hans-Joachim Rudelius, met Halva, uit hun LP Sowieso Zo. Cluster met een C groeide uit Cluster met een K, wat een trio was van het duo samen met Konrad Schnitzler. Daarvan verschenen in 1970 en 1971 de LP's Klopfzeichen en Cluster 2 Oosterei. Tijdens het opnemen van Eruption verkozen Meubius en Rudelius het om hun eigen weg te gaan. Dat leverde de LP's Cluster, Cluster 2 en Zuckerzeit op. Voor Sowieso Zo tekenden ze bij het pas opgerichte Sky Records. De opname vond er net als die van Harmonia in het begin van deze uitzending plaats in hun studio in Forst. En dan zijn we nu aan het laatste nummer van het programma toe en dat is weer van een naam die we al vermeld hebben, Klaus Schulze. In de periode 1975-1976 was onze Klaus een bezig baasje. Hij produceerde twee albums van de Far East Family Band, nam een LP op en speelde live met het Go-project van Stomu Yamashita en nam ook nog eens drie mijlpalen van platen op, Picture Music, Time Wind en Moon Dawn. Om af te sluiten hoort u uit dit laatste Mind Phaser.

We gingen van start met Dean de Benedictis. De muziek van Dean de Benedictis is het resultaat van zijn doel om een essentiële rode draad te leggen tussen tegengestelde genres en mentaliteiten. En om daaruit een natuurlijk gevoel van emotie, van ruimte en van mysterie te putten. Dean is een Amerikaanse componist, muzikant, uitvoerder en producent van experimentele en alternatieve muziek. Maar hij is toch een opgeleid muzikant ook en heeft albums uitgebracht als soloartiest en gespeeld met groepen zoals Brand X en de Strato Ensemble. Dean de Benedictis' release Salvaging the Future, de passende epiloog van zijn monumentale Salvaging-trilogie, is een zweverig zoekend en ingetogen stralend werk dat het verleden onderzoekt en een mogelijke toekomst schetst. Het project, opgebouwd uit niet eerder uitgebracht materiaal, dat in de loop der decennia is verzameld, decennia maar liefst, weerspiegelt een poging om de tijd zelf terug te winnen, om fragmenten uit verschillende tijdperken te verzamelen en ze opnieuw vorm te geven als een doorlopend, levend gebaar. Waar de trilogie begon in het reflectieve terrein met Salvaging the Past en zich daarna voortzette in de overgangspuls van Salvaging the Present, is deze Salvaging the Future het meest omvattende en ongrijpbare hoofdstuk. Het overstijgt de eerdere space-muziek-fundamenten van de artiest en begeeft zich in iets diverser en moeilijker te benoemen. Actief, ambient, ruimtelijk, improvisatorisch en geladen met een gevoel van beweging. De albumtitel suggereert niet alleen futurisme, maar ook een meer menselijke hoop dat de toekomst veiliggesteld kan worden door herinnering, zorg en aandacht voor wat geweest is. De muziek is gevormd door een diep, persoonlijk en vaak veeleisend proces bij de Benedictis, waarbij gebruik werd gemaakt van op maat gemaakte samplebibliotheken, resynthesis, gelaagde bewerking en oudere computersystemen die als aparte creatieve instrumenten werden behandeld. Dwars door woestijnen, langs kustlijnen, door bergketens, verlaten kamers, luchthavens en huizen, kreeg dit album vorm door jaren van reizen, omwentelingen, technische worstelingen en doorzettingsvermogen. De sound draagt dan ook de stempel van dat leven. Ruimtelijk maar intiem, complex maar oprecht, visionair, maar toch geworteld in een geleefde ervaring. Salvaging the Future is zowel een conclusie als een voortzetting, een laatste hoofdstuk dat minder aanvoelt als een einde dan als een nagalmende boodschap van ergens net voor ons. We zijn in ons programma Smegma iets wat beperkt met een duurtijd van slechts 2 uur, wat toch niets is elke week. Maar we raden toch aan om Dean de Benedictis zijn volledige albums te beluisteren, in plaats van je indrukken te baseren op slechts 1 nummer. Wij draaien er vandaag dus 3, nog 2 nu. Dean experimenteert stilistisch gezien veel met elk van zijn werken en daarom dat je beter de volledige platen kan beluisteren. U hoorde al Voca, nu komt My Love is an Extinction Event en The Outer Links, Dean de Benedictis.

Leute.

ambient IDM. Het ruilt ritmische beats in voor een sfeervol, introspectief en surrealistisch klankpalet. Hier en daar zijn er wel wat down-tempo beats te bespeuren. De release heeft qua geluid een donkerdere toon. Het klinkt meer ingetogen en sfeervol dan zijn voorganger 1979. Er is ook nergens ritmische haast in deze plaat. Het vermijdt snelle breakbeats dus en focust in plaats daarvan op textuur, sfeer en langzame ambient soundscapes. Er is ook volop nostalgische sfeer. De nummers roepen vage, bitterzoete jeugdherinneringen en vintage elektronische klanken op. Ik draai eruit 5 tracks: Peppermint Aero, Elm, Windy Day, Coffee Aero en Martini. Music met Manzana.

0: es ese sabor que te sigue a todas partes. Martini, es ese sabor que te sigue a todas partes.
1: De aangename release van Muziek Manzana genaamd. En dan nu gans wat anders. Celliste en componiste Janelle Lepin heeft nieuw werk uit, genaamd Slowly Melting. Lepin bespeelt cello, gitaar, bas, een Perfect Five synth en piano in composities, improvisaties en soundscapes voor cello. In 8 stukken verkent ze een genreloze ruimte waarin haar eigen muzikale obsessies, waaronder jazz, kamermuziek, experimentele improvisatie en rock, een holistisch geheel vormen dat groter is dan de som der delen. Opener Zonk, zo dadelijk, combineert getokkelde cellosnaren, gitaar, dreunende synth en vervorming. Lepin vindt subtiele melodieën die onder het hoofdthema opduiken. Ruimtes en texturen kronkelen om elkaar heen in een soort episodische stroom. Dizzy volgt dan met een intro, die is ontleend aan de blues, met een vijftonig tokkelpatroon op de gitaar. Het is rustig, geleidelijk en aangrijpend. Lepin's cello zet een circulaire melodie neer, die bij elk volgend refrein verandert. Ten slotte een titelnummer, Slowly Melting, is een labyrint. Een krachtig vervormde cello met een sustainpedaal eraan verbonden zweeft boven een baslijn, gelaagde gitaren en synth. Het balanceert op de grens tussen psychedelica, folkmelodieën, ambient minimalisme en rockachtige circulariteit. Amai, het is een album vol emotie en onberispelijke smaak. Om nog maar te zwijgen van verbeeldingskracht en de fantastische techniek van deze Janelle Lepin.